0: Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
8: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Sinds de

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Quack, quack, quack.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Sisters crying, slime.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: New Business Radio.
8: Innovatie en impact voor business shapers.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke

0: Shopday.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De afschaffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig, ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
9: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij Businesswise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
15: Veel organisaties hebben ambitieuze plannen rondom verandering, digitalisering en datagedreven werken. De praktijk blijkt vaak lastiger. Strategieën zijn helder, maar de uitvoering blijft achter. En door welke hoepels moet je dus als organisatie heen om de uitvoering te laten slagen? Nou, een partij die daarbij kan helpen is Valid Consultancy. Bij mij in de studio vandaag Pieter Paul van Beek, Managing Director.
14: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
15: Pieter Paul, goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan straks even terug in de tijd. Valid, jullie bestaan inmiddels iets meer dan 25 jaar. 26 jaar.
16: 26 jaar zelfs al.
15: Ja. Ooit opgericht door Dick Valk.
16: Dis Valk.
15: Oké.
16: Ja, ja.
15: Ja, wat was dat voor ondernemer?
16: Dis is een commerciant die uit de DSM-stal komt. En zoals een beetje heel veel business in Limburg een DSM-verleden heeft. Ergens een haakje met dat mooie.
15: Verklaart dat de locatie Maastricht onder andere ook?
16: Oh ja, we zijn een Limburgs bedrijf wat een hoofdkantoor in Eindhoven heeft gekregen.
15: Ja, precies.
16: En dit is begonnen en is toen uiteindelijk mensen gaan detacheren in eerste instantie. Hardcore techneuten. En dat is zo uitgegroeid. Op een gegeven moment mocht hij infrastructuurbeheer overnemen van andere klanten. Dat is onze mensen services tak geworden. En dat bedrijf is in 26 jaar uitgegroeid naar een prachtig bedrijf met twee vestigingen. met een focus op Zuidoost-Nederland.
8: Ja, hoeveel medewerkers hebben jullie inmiddels?
16: We hebben nu 240, 250 medewerkers, die orde grootte.
8: We gaan het straks uitgebreid natuurlijk hebben over de actuele stand van zaken. Hoe implementeer je digitale zaken? Data is natuurlijk belangrijk. AI is belangrijk.
16: Zeker.
8: Dat is waar jullie bedrijven bij helpen. Wat is, als je iets kan zeggen over jullie bedrijfsportfolio, is dat MKB? Zijn dat grote corporates?
16: Nou, we hebben eigenlijk in onze consultancy hebben wij een mengvorm van publiek, semi-publiek, grote corporates en industriële bedrijven, zeg maar mid-market industriële bedrijven. Dus we zitten niet echt bij de kleinere. Het is altijd wel redelijke omvang.
8: En die link met DSM, hè, waarvan je eigenlijk zei, ja, kwam het een beetje vandaan. Is die nog overeind gebleven?
16: Nou, die zitten, ja, een aantal van onze klanten zitten nog wel in de spin-offs en alle, ja, na-eil bedrijven.
8: Dat is veranderd natuurlijk. Ja.
16: Dat is heel erg veranderd. Ja. En zeker in de afgelopen periode met de heeft die hoek heel veel problemen gehad, ook met de hoge energieprijzen. Dus we zien heel veel beweging daar. Heel veel carve-outs van onderdelen die plaatsvinden, waar we ook weer bij mogen helpen. Dus het beweegt heel veel daar in het Limburgse en het Brabantse.
8: Hoe zie je jezelf als organisatie? Als meer een faciliterende partij of een partij die ook echt helemaal tot in de vezel van een bedrijf meegaat om eventueel daar de verandering die gewenst is te helpen realiseren?
16: Nou, we zouden heel graag die tweede rol willen hebben. De werkelijkheid is dat je niet altijd gegund wordt. Uiteindelijk bepaalt de klanten hoe ver je mag gaan. Maar we kunnen wel steeds beter meedenken, met name in die mid-market. Over strategie, over hoe zou je dingen aan moeten pakken. Hoe kan je nou uiteindelijk zorgen dat je je slagkracht vergroot. En uiteindelijk is dat ons eigenlijk het enige product wat wij hebben, is dat wij onze klanten helpen hun slagkracht te vergroten.
8: Ja, ja. Nu hebben we het net even gehad over Zuid-Limburg.
16: Ja.
8: Eindhoven, ik kan hem wel invullen, maar ga toch vragen, wat is de reden dat uiteindelijk jullie zijn uitgeweken naar Eindhoven? Ook.
16: Nou, ten eerste dat die markt veel groter is.
8: De Brainport-regio is natuurlijk een hele belangrijke. Hebben jullie daar veel klanten ook?
16: Ja, dat absoluut. We hebben grofweg twee takken van sport in het bedrijf. Dus consultancy, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. En we hebben daarnaast managed services, wat we toevallig net 3 weken geleden bekend hebben gemaakt, dat verkocht is aan een grote Duitse partij.
8: Oh, interessant.
16: Binnen Europa, ja. Dat even in de actualiteit.
8: Ja.
16: De Data Group heet die partij. En dat met name die managed services tak had het nodig om centraler in het land te zitten, omdat daar klanten daar vanuit heel Nederland bediend werden. En dan is Eindhoven een hele krachtige, nou, dat je zet al zegt, een hele krachtige regio om actief te zijn.
8: Wat was het? Was het verkoop of was het afstoten?
16: Een verkoop. Het was heel bewust. Een goede vraag dit wel. Je zei dat je op de stip ging leggen, maar dat doe je ook wel gelijk. Dus ik denk dat het was wel echt een strategische beweging om hem te verkopen. Omdat je ziet dat daar een enorme schaalvergroting in die markt bezig is. En dan ben je of een hunter of een prooi.
8: Ja, precies.
16: En in dit geval kan je beter ook dan maar zelf organiseren door wie je gejaagd wordt.
8: En wat doet dat eigenlijk met hetgeen, hè, de consultancy tak wat er nu overblijft? Is dat je meer focus in je bedrijfsprocessen kan aanbrengen?
16: Ja, kijk, de consultancy is oorspronkelijk waar we vandaan komen. Daar is managed services bijgekomen. Die is eigenlijk een soort koekoeksjong. Dus
8: een soort idee van all-in-one. All-in-one precies,
16: ja, dat. Ja. Ja, kunnen we dat doen? En vanuit van een technologie perspectief steeds. Echt van de echte IT kant. Dus onze gesprekspartners zijn vaak IT management. En onze consultants, die zitten veel meer bij de business. Ja. Dat is op een gegeven moment niet meer te vermengen in waar je mee bezig bent. En dan wordt de synergie steeds dunner. Ja, dan moet je keuzes maken.
8: Ja, want dat was ook overigens toen ik ging voorbereiden op dit programma, dat ik ook zag van consultancypartij. Maar dan zie ik IT en dan denk ik van consultancy is vaak veel breder. En dit verklaart eigenlijk ook die stap. Want daarmee kan je je dus duidelijk onderscheiden in trainen wat je doet. Is het zo dat er, jullie zitten volgens mij in een omgeving waar heel veel start-ups zijn, waar je echt heel nuttig werk kan leveren?
16: Ja. Ja, maar
8: zijn het vaak ook transities?
16: Nou ja, wat wij zien is dat wij met name dat onze tarieven ook nog opgebracht moeten worden door een partij. En die kleinere partijen hebben vaak niet de middelen om daarin externe hulp aan te schaffen. Dus dat maakt het al logisch dat je een soort automatische filter krijgt naar wat grotere partijen. Maar onze kern zit in dat wij bedrijven helpen veranderen. Dus of structureel in agile gaan werken. Of een carve-out van een onderdeel. Of er moet een cultuurverandering plaatsvinden. Altijd wel met een technische component.
8: Mm-hmm.
16: En daarnaast hebben we, je noemde de introductie al. Met AI en alles wat er speelt, wordt data steeds belangrijker. En dat is wat de andere consultancy expertise die we hebben. Dus veranderen in alle smaken en soorten. En dat data gedreven doen.
8: Ja, inderdaad. Want daar zie je een duidelijke kern. De kern draait wel om IT. IT is vaak wel het middel waarmee jullie de verandering bewerkstelligen.
16: Ja, maar als je dan kijkt naar hoeveel IT-projecten lukken. Dan is uiteindelijk de human factor de beslissende factor. Of je wel of niet een geslaagde implementatie hebt. Dus het kan heel leuk een mooi systeem neerzetten. Hartstikke technisch draait en zoomt het zacht snorrend voor je langs. Maar als de mensen het niet gaan gebruiken, dan gaat vanzelf de stekker er weer een keertje uit.
8: En niet of een of ander, maar er zijn natuurlijk best wel veel partijen die hiermee bezig zijn. En dan kan ik zeggen dat het afzetgebied is anders. Zuid-Nederland, laten we daar beginnen. Is dat heel anders zaken doen dan in de midden- en de Randstad?
16: Ja, absoluut. Dus voor mij was dat redelijk nieuw. Ik woon zelf in het midden van het land. Ben al wel heel lang betrokken bij Velp, maar dan vanuit een toezichthoudende rol. Ik merk wel dat het in zowel Brabant als Limburg er op net subtiel anders zaken wordt gedaan. En ik heb wel eens gesuggereerd dat we in Zuid-Limburg maar misschien in dialect moesten gaan adverteren. In plaats van dat we dat in het Nederlands doen.
8: Ja.
16: Want uiteindelijk is dat wel de kracht ook van de regio natuurlijk.
8: Ja, hier staat dichter bij de mensen.
16: Precies.
8: Ja.
16: De problematiek is ook net anders. Wordt net anders benadrukt. Mensen werken op een andere manier met elkaar samen. Ook tussen partijen. En dat is wel heel leuk.
8: Ik herken het overigens. Ik heb een paar jaar in Maastricht mogen wonen. Dus vandaar mijn lach ook.
16: Ja.
8: dan eventjes naar wat jullie anders doet opereren dan andere bedrijven die zich met dezezelfde materie bezighouden. Want dit is natuurlijk iets wat je veel hoort. Hè? Dat implementatie, dat is één. Maar het slagen daarvan is twee. En dat is een punt wat je bij heel veel bedrijven hoort. Dat ze dat als bottleneck zien.
16: Nou ja,
8: wat doen jullie dan anders?
16: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat namelijk het niet zozeer zit in iets anders doen. Als wel dat je pas stopt op het moment dat het gelukt is. En dus als je gewoon inhoudelijk kijkt naar wat doe je in een project, wat doe je in een verandering, dan zijn er heel veel bedrijven die dat kunnen begeleiden. Waar het voor ons echt anders is dat wij pas stoppen op het moment dat de business case van de klant gehaald is. Dus wij committeren ons aan de uitkomsten waar uiteindelijk een besluit op genomen wordt door de opdrachtgever. En op het moment dat dat helemaal klaar is, ja, dan hebben wij succesvol geholpen om de slagkracht van die organisatie.
8: Kan je dat doen als jullie propositie naar de klanten toe?
16: Eigenlijk wel, ja. En dat natuurlijk geladen met heel veel know-how, heel veel enthousiasme en drive. Maar uiteindelijk is dat wat je doet en wat je verschil kan brengen.
8: En wat maakt dan Velp?
16: Wat maakt dan Velp? Ik denk dat dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om hun kunstje uit te voorkomen voeren bij jou. Ik denk dat dat kern is van ons bedrijf.
8: En omdat ze dus met passie eigenlijk hun werk uitvoeren?
16: Absoluut.
8: Ja. Is dat ook de omschrijving van de cultuur van jullie bedrijf?
16: Ja, ja. En daarnaast komt er ook een wat gezellig Bourgondisch sausje overheen.
8: Dus je eet vaak lekker.
16: We eten vaak lekker en we houden ervan om af en toe ook gewoon een borreltje te doen.
8: We gaan er zo meteen de geschiedenis induiken. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je persoonlijke drijfveren. Dat is zo meteen een Let's Talk Business.
5: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Talking. Harry Styles op Nieuw Business Radio. En je luistert naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat centraal Venet Consultancy bij mij in de studio te gast. Pieter Paul van Beek, Managing Director. Pieter Paul, we hebben het net eventjes gehad over jullie roots. Hè, het zuiden van het land waar Venet actief is. Het afstoten van de Managed Service tak. Nu weer focus op consultancy. Eerst even terug naar Dis Valk. 25 jaar geleden. Wat kreeg jij mee toen jij zelf 8 jaar geleden, wat zei je, 8 jaar geleden aan boord kwam?
2: Ik kreeg mee een hele bevlogen ondernemer. Die op dat moment ook wel een klein beetje tegen de grenzen van zijn eigen groei aangelopen was.
0: Hij was nog aan boord.
2: Hij is nog steeds aan
0: boord. Nog steeds, kijk.
2: En hij is langzamerhand naar een wat non-executive rol gegaan. Maar dat is voor een ondernemer wel het allermoeilijkste wat er is. Om je eigen bedrijf niet overal aan alle touwtjes te hangen. Dus ik kwam een ondernemer tegen die echt tegen grenzen aangelopen was. Maar toen ook de wijsheid had om dan inderdaad mensen om zich heen te gaan verzamelen. Die of als ondernemer het al een keertje mee hadden gemaakt. Of vanuit meer een bestuurlijke rol kwamen. Of,
0: Welke rol had jij?
2: De ondernemer. Ik heb zelf een aantal ondernemingen mogen uitbouwen. En ook uiteindelijk weer verlaten en verkocht. En wat dat betreft als een soort ervaringsdeskundige de fases meegemaakt waar hij ook doorheen aan het gaan was. En dat gaf een hele goede match.
0: En was dat voor jou een bewuste keuze om eigenlijk dan weer onder de hoede van of onder de vlag van een andere ondernemer te gaan werken?
2: Nou, dit is voor het eerst in heel lang dat ik dat doe. En dat was ook een beetje ongemakkelijk in eerste aanzet. Dus ik heb er goed over nagedacht. Maar dan is het uiteindelijk de persoonlijke relatie met Dis waardoor dit kan. En het vertrouwen wat je over en weer hebt, dat die niet iedere centimeter die ik zet over mijn schouders zit mee te kijken.
0: En de achtergrond was wel gelijkwaardig? Was dat hetzelfde wat je met je eigen bedrijf gedaan hebt? Consultancy-achtige activiteiten?
2: Nou, dat zat meer in het leveren van software-applicaties. Dus we maakten een grote ERP voor verzekeraars.
0: Dus met andere woorden, die transitie, hè, als we het hebben over transities, bedrijfstransities, gaan we zo meteen natuurlijk over hebben als het gaat over de klanten. Is dat natuurlijk in de IT-sector ook enorm geweest de afgelopen jaren van hè, even weer de standaard beeld wat je dan altijd had eigenlijk. Hè, de zolderkamer waar alles ontwikkeld werd tot aan nu een welbespraakte IT-deskundige die echt aan de gang gaat en tools gaat leveren voor bedrijven. En bedrijf wel moet gaan veranderen om uiteindelijk te kunnen laten slagen en ook de processen op die tools af te stemmen. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ook, toch?
2: Absoluut, ja. Nee, dat beweegt constant. Dus je kan niet zeggen van we hebben het nu voor elkaar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dat ik mijn eigen onderneming gehad en nu bij Valet meekijk. Dan zie je zoveel trends langskomen waarvan we soms de flavor of the day hebben. En iedereen enthousiast achteraan of in paniek is. Achteraan rennen of in paniek is. Ja, weet je. Uiteindelijk ga je ook wel iets nuchterder kijken naar de hypes. En moet je heel goed kiezen waar je mee, wel en niet in meegaat. Maar dat je organisatie erop moet aanpassen. En je klanten daarop af en toe moet geruststellen. En bij de hand moet meenemen. Dat is eigenlijk een constante.
0: Zijn er bepaalde segmenten waar jullie veel actief zijn? Of is het eigenlijk van alles en nog wat?
2: Nou, we zijn met name actief in organisaties die heel veel data hebben. En bezig zijn om die data te ontsluiten naar het gebruik. Het daarop kunnen sturen. Dus het zijn altijd wel, dat gaat van een ziekenhuis tot een woningcorporatie, tot een hele grote telecompartij, tot aan industriële bedrijven.
0: Data is de nieuwe goud, hè?
2: Dat is al een tijdje het nieuwe goud, maar het zit soms wel heel dik onder het asfalt.
0: En dat maken jullie vrij, dat stukje asfalt?
2: Wij kunnen heel goed asfalt verwijderen.
0: Maar dan stel jullie komen binnen bij een bedrijf. Hoe gaan jullie te werk?
2: Nou, in eerste instantie, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus de ene manier is dat er al een probleem ligt. En dat...

0: men of paniek in de boardroom heeft of ergens operationeler. En dan ligt er gewoon een concrete zaak en daar gaan we dan op mee kijken wat moet er gebeuren. En soms is het, zeggen ze alleen maar van, joh, ik heb een projectmanager nodig. Nou, dat is niet waar we heel blij van worden, maar dat is wel uiteindelijk wat deel van onze business is. Het andere is dat we juist vanuit een bepaalde vooronderzoek doen met een klant. Een soort quick scan-achtig situatie en daarna compleet een programma op kunnen tuigen. Ja,
1: dus jullie zoeken eigenlijk de hiaten op? Of,
0: wij constateren die, ja. Dus er is ergens latent iets aanwezig en dat probeer je uit te graven. En dat gaat best heel leuk eigenlijk. En het grappige is dat je daardoor ook onze eigen mensen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Van die gaan nu opeens zeggen wat er moet gebeuren in plaats van hoe had u het gehad willen hebben.
1: Ik zie hier ook een term staan, Trust Tech Drive. Ja. Zegt alles. Is dat iets wat jullie veel hanteren?
0: Nou, dat is wat we ons mantra noemen. Omdat uiteindelijk alles draait om vertrouwen tussen mijn opdrachtgever en mijzelf. Tussen collega's onderling. We doen alleen maar dingen waar een technologisch component in zit. En wat ik net al zei, het succes van de opdracht. Of wat we eraan doen zijn. Het halen van de business case. Of het beter functioneren van een organisatie. Het soepeler laten lopen van samenwerkingen. Ja, dat is uiteindelijk waar we te doen. En dan heb je inderdaad Trust, Tech en Thrive.
1: Als ik kijk naar de programma's die we hier maken op New Business Radio, dan hebben we het vaak over implementatie van data. Dat was eigenlijk een aantal jaren geleden. Nu mag je er al bijna van uitgaan dat heel veel partijen, bedrijven al die data geïmplementeerd hebben. Alleen nu nog het functioneren daarvan. Maar waar staan we eigenlijk volgens jou in Nederland? Qua ontwikkeling daarop, op dat gebied?
0: Nou, dat is al, mag ik generaliseren? Of ja. Niet?
1: Nou, je mag, het mag beide.
0: Ik ben bang dat het verschil met een paar jaar geleden, dat we het hadden over alle data warehouses en de ontsluiting en de rapportages. En nu, dat zeker bij de grotere bedrijven niet wezenlijk is opgeschoten. En dat eigenlijk de problematiek nog steeds hetzelfde is. En waar we nu in de hype zitten, dat we hebben de grote belofte van AI, is dat alles opgelost wordt.
1: Zitten we nog in de fase van de garbage in is garbage out, of zijn we daaruit?
0: Zonder meer. Zonder meer. En ik denk dat ja. Inderdaad. Ik ben verrast iedere keer weer als ik in organisaties kijk, grote organisaties met grote data scientist afdelingen, hoe die nog steeds worstelen. Om betrouwbare stuurinformatie eruit. Ja,
1: kwalitatieve data is natuurlijk super belangrijk. Aan de andere kant, dat kan ik ook voorstellen, als consultancypartij kijk je natuurlijk niet alleen naar de keiharde data, maar natuurlijk ook naar de cultuur, naar de, ja, de menselijke bewegen in zo'n bedrijf. Hoe kan je dat controleerbaar goed in balans houden?
0: Moeilijke vraag eigenlijk wel. Ik denk dat je dat alleen maar in balans kan houden door het heel duidelijk alle twee als belangrijke pijlers te onderkennen. Als je ze gaat vermengen, gaat het fout. Dus je moet aan de ene kant, heb je de techniek van de ontsluiten, van het schoonmaken van je data, van alle nitty-gritty details die daarbij komen kijken. En aan de andere kant moet je er heel erg van bewust zijn dat mensen die data alleen maar gaan gebruiken op het moment dat ze hem A, vertrouwen, en B, ook gewoon gestimuleerd worden om het te gaan gebruiken. En dat zijn twee losse elementen die samen noodzakelijk zijn voor succes. Maar één van de twee focussen, of ze met elkaar gaan vermengen, dan krijg je de verkeerde mensen die de verkeerde dingen aan het doen zijn.
1: En ik hoorde je net ook al zeggen, AI lost alles op, althans dat wordt beloofd. Daar zijn jullie heel sceptisch naar.
0: Nou ja, AI kan waanzinnig mooie dingen. Laten we geen misverstand hebben. Dat is echt wel, en dat gaat heel veel veranderen. Alleen gaat dat niet de garbage opeens schoonmaken. Want dan krijg je alle hallucinerende effecten van doen we dat, waar je dan beslissingen op gaat nemen. En opeens verdwaalt als organisatie.
1: Als we nu een project er zouden moeten uitlichten waar jullie enorm trots op zijn in de afgelopen jaren. Wat voor project zou dat zijn?
0: Nou, dat zou wat mij betreft een project zijn waarbij we bijvoorbeeld voor een grote multinational een carve-out hebben gerealiseerd. Ja, dus het afstoten van een onderdeel, je noemde het net zo mooi, in ieder geval deed natuurlijk strategische keuze om iets te verkopen of af te splitsen. En dat zijn projecten waarbij echt alle elementen die we net genoemd hebben langskomen. Ja, dus je moet mensen die achterblijven, moet je blij houden dat ze het fijn vinden dat ze achterblijven. De mensen die vertrekken, die moeten hartstikke enthousiast zijn dat ze een nieuwe toekomst krijgen met een andere moeder daarbij. Je hebt technologisch heel veel dingen te splitsen. Mm-hmm. Je hebt procedureel dingen in te passen, uit te halen. Allemaal dingen die verweven zijn, intens. Dus dat zijn projecten waar we dat voor hele mooie grote multinationals hebben mogen uitvoeren. Waar grote waar wij gewoon hele grote projectverantwoordelijkheid voor mogen hebben in de uitvoering en in de regie.
1: Nu hoor je vaak dat consultancypartijen die dit soort opdrachten aannemen, toch volgens een bepaalde methodiek te werk gaan. Hebben jullie ook een speciale methodiek waarvan je zegt, ja, dat is nu typisch Valid?
0: Het hele antwoord daarop is eigenlijk dat we dat niet hebben. Want wij volgen de best practices van de markt.
1: Maar dat is ook een keuze.
0: Dat is zeker een keuze. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor om in alle methodieken die er zijn te kiezen voor datgene wat zich bewijst en excelleert.
1: Dat zou je kunnen zeggen op kleine schaal custom made?
0: Ik weet niet of het gelijk custom made zou noemen, maar het is in ieder geval wel heel goed kiezen wat past. Het is 1-op-1 matchen. En dat betekent dus ook dat wij in sommige gevallen zeggen wij agile werken in. Dan gaan we naar Scrum toe of naar andere methodieken. Of we gaan naar DevOps toe.
1: Ja.
0: Of we gaan naar een klassiek watervalproject. Afhankelijk van wat er nodig is, pakken we een bepaalde methodiek. En kiezen daar dan voor. En datzelfde geldt bij in dataland. Dat je zegt, oké, wat zijn nu de laatste trends? Wij hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen om een Microsoft huis te zijn. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden en technologieën die je kan kiezen. Maar wij kiezen heel nadrukkelijk voor Microsoft technologie.
1: Hoe kijk je dan eigenlijk naar die geopolitieke ontwikkelingen die er nu momenteel zijn? Waarbij men ook wel eigenlijk wel zegt van ja, we zijn dus veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.
0: Nou ja, wij zijn echt ontzettend trots en blij dat onze managed services door een Duitse partij is overgenomen. En dat was echt ook wel een voorwaarde in onze zoeken naar een passende match. Dat onze klanten die echt Europese partijen zijn, dat die ook gewoon lokaal bediend blijven worden. En inderdaad niet afhankelijk zijn van wat ze in Washington beslissen.
1: Dus met andere woorden, Microsoft kan natuurlijk eigenlijk ook een lokale speler zijn op het moment dat ze zich puur focussen op het gebied Europa.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Nederland, toch?
0: We zien zo ontzettend veel partijen die hun best doen om Microsoft te vermijden. En ik weet dat er partijen zijn in Europa die dat redelijk zouden kunnen. De werkelijkheid is gewoon dat je daar met zo'n gigant zit. Die eigenlijk zo zijn tentakels in al die organisaties heeft zitten. Dat het voor onze klanten, dat die zijn daar nog lang niet.
1: Moet je dat meer uitleggen of niet? Of valt dat mee?
0: Nee, dat is niet echt een discussiepunt. Wel over data en betrouwbaarheid en waar wordt opgeslagen. En als ik dan in de cloud ga, dan waar zit die dan? Is het dan wel of niet buiten Europa? We hebben klanten waar dat vanuit toezichthouders een vereiste is. Dat er gegarandeerd moet worden dat data niet naar het buitenland gaat. Terwijl alle financiële partijen zitten bijvoorbeeld in die hoek.
1: Nu hadden we het al eventjes over de internationale partijen die jullie hebben geholpen met het afstoten van een eigenlijk onderdeel van het bedrijf.
0: Een heel mooi cadeau hebben gedaan.
1: Ja? Het is geslaagd. Je bent er trots op?
0: We zijn er zeker trots op, ja. We zijn zeker trots op het feit dat ons managed services bedrijf is een heel mooi bedrijf. Wat echt waanzinnige, prachtige klanten, grote industriële klanten bedient. En echt klanten met naam en faam. En waar we uiteindelijk zeggen van ja, weet je, dit is. Die moeten ook een goede plek vinden waar het past. En die zijn nu geland bij een grote Duitse partij die in dezelfde marktsegment opereert.
1: Ja.
0: En dat is, dat zijn er niet heel veel van. En als het dan lukt en die cultuur matcht, wat ook voor de mensen is belangrijk, hè, dan zijn we er inderdaad heel trots op dat het gelukt is.
1: Ik kan me goed voorstellen. Dat kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, als zij die kant op gaan, dan gaan wij misschien ook wel internationaal.
0: Ja, nou ja, dat is een theoretische mogelijkheid. We kiezen er juist voor om lokaal te gaan. En om de beste speler in Zuidoost-Nederland te zijn. Dus we hebben op dit moment ook geen ambitie om Groningen en Friesland te veroveren. Het midden van het land. Ja. We kiezen er heel bewust voor om in Brabant en Limburg actief te zijn.
1: Maar dan komen we eigenlijk weer op hetgeen waar we het net over hadden. Het proces waar bedrijven in zitten. Er is nog heel veel onontgonnen terrein, zou je kunnen zeggen.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, en die markt is gewoon groot genoeg, hè? Dus ik geloof heel duidelijk in kiezen. Je moet focus hebben. Wat doe je niet? Wat doe je wel? Waar ben je wel? Waar ben je niet? En daar vandaan en die keuzes ook vast te houden.
1: Ja.
0: Want het is niks zo mooi als nu kiezen en morgen denken van is het nog steeds een goede keuze? Ja, dat is nog steeds een goede keuze.
1: Nu hebben we het over verandering, digitalisering, datagedreven werken. Laten we dan even naar die kern gaan. Hè? Want vaak zie je dus inderdaad dat die processen, die implementaties niet helemaal slagen of eigenlijk gewoon mislukken.
0: Ja.
1: Daarvan zeggen jullie, wij blijven tot het bittere eind. Gaan wij ermee door totdat het plan geslaagd is? Maar wat zie je veel gebeuren onderweg?
0: Oh, eigenlijk wel het hele... Dat is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling. Ik loop ook een aantal jaren mee. Dus de failures zijn allemaal inderdaad dat het van tevoren een klassiek IT-project kan worden. Hè, wat dus 3 keer zo lang duurt en minimaal 4 keer zoveel kost. Dat zie je onderweg gebeuren. Dat er een enorm optimisme aan de voorkant zit. Met name bij public partijen hebben daar nog eens neiging toe. Om allerlei budgetaire redenen om iets voorzichtig in te schatten. En dan, het valt toch tegen. En dan heb je of inderdaad de voldoende sponsoring binnen de organisatie om door te kunnen gaan. Of je bent gewoon de klos en dan wordt een project beëindigd. En wat je ook ziet is dat er een mismatch is tussen de businesscapaciteit en de IT-capaciteit. Een van de twee is dan uit balans. Ja, er zitten opeens allerlei IT-mensen te wachten op de requirements van de business.
1: Ja.
0: Of er zitten allerlei businessmensen die stapels met requirements hebben gehad en waren geen IT'ers beschikbaar. Nou, al dat soort smaken zie je langskomen. En je ziet ook, en daar zie je nu met name in de AI-hoek wel langskomen, is dat er een zware overschatting is van de mogelijkheden binnen jouw organisatie om AI te implementeren.
1: En ligt dat dan eigenlijk aan de mens achter de techniek of aan de techniek voor de mens?
0: Dat ligt aan, techniek. Ik denk dat het aan de overschatting van de techniek ligt. Ik denk dat het aan onwetendheid bij de beslissers ligt. En een enthousiasme bij de mensen die mee aan slag moeten gaan. En een soort blind geloof van Pippi Langkous. We krijgen het wel recht.
1: Ja, precies. En hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er dus heel veel advies eigenlijk gevraagd wordt. Maar daarbij, die ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. Elke dag worden wel weer nieuwe zaken ontwikkeld. En het brengt hier en daar ook disrupties met zich mee. Banen die op de tocht staan. Ik kan me voorstellen dat mensen anders naar hun werk gaan. Omdat ze denken, misschien is straks mijn baan wel overgenomen door cloud, ik noem maar wat.
0: Ja. Ja. En je vraag is?
1: Nou, mijn vraag is, dat is wel natuurlijk iets wat speelt. Dus hoe kan je dan die rust in de organisatie bewaren?
0: Nou, meestal is dat niet onze primaire rol. Dat is meer om dan daarin te begeleiden. Er is gewoon een situatie dat even heel lange termijn de opa gaat praten. Weet je, we komen natuurlijk van de stoommachines af dat het handwerk geautomatiseerd werd. Met allerlei machines. En nu zetten we met AI dat eigenlijk heel hoog opgeleide kenniswerkers ander werk moeten gaan doen. En die hele beweging is dus niet nieuw. Alleen is het een andere groep die er nu mee zit.
1: Is het zo dat die beweging misschien niet nieuw is, maar wel meer nu aan bod komt in de media of vakbladen enzovoort?
0: Misschien wel omdat deze ontwikkeling heel groot is. Iedereen ziet de potentie. En er is wel, zowel in de boardroom als inderdaad bij kenniswerkers, is er wel een lichte vorm van paniek. Dus ik ken strategy consultants die denken van ja, wat is mijn toegevoegde waarde? De grote huizen à la McKinsey en BCG, die natuurlijk hordes met junioren hebben zitten die analyseren. Ja, 2 senioren met AI kunnen bijna net zo goed doen als een compleet team van dat soort huizen. Ja. Daar verandert wel heel erg veel. Ik ken juristen gewoon die denken van heb ik nog wel een baan. Terwijl ze voorheen gewoon op die kennis zaten. Dus er beweegt echt heel erg veel. En daar zit inderdaad verzet op. Maar dat is niet anders dan wel eerder hadden toen er kennisregels waren. Ik kom uit de verzekeringsindustrie. Mm-hmm, ja. Want de polis wel of niet accepteren. Ja, u heeft 2 keer een botsing gehad. Dat is jammer. Ja.
1: Maar heb je daarbij de strategie van Valid moeten aanpassen de afgelopen jaren? Omdat het nu veel meer speelt, veel meer ter sprake komt.
0: Nou, we hebben onze strategie in zoverre aangepast dat we steeds scherper in ons gebied hebben afgebakend. Omdat er zo ontzettend veel is, kan je niet meer een alleskunner zijn. Je kan niet meer alles accepteren. En dat konden we vroeger wel veel meer. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor, dit zijn de takken van sport waarin wij willen excelleren. Dit zijn ook de segmenten waar wij businesskennis willen opbouwen. En de rest kunnen we met name de wat meer generiekere vragen aan. Maar heel druk kiezen voor A, geografie en domeinen.
1: En domeinen. En ik denk ook natuurlijk, dat zei je net al, bedrijfscultuur, met andere woorden, het menselijke aspect, dat wordt steeds belangrijker.
0: Ja.
1: Omdat het anders, het moet samengaan.
0: Nou, dat betekent ook dat wij van onze mensen verwachten dat zij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ze inderdaad collegiaal zijn, dat ze proactief vragen komen stellen en dat ze met elkaar praten, niet over elkaar praten. Dat hele palet van cultuurdrivers, die hebben we bij onszelf ook neergezet. Want dat is wat we verwachten. Dat ze bij ons in huis doen, maar ook bij de klanten.
1: Is dat misschien iets wat je eigenlijk altijd wel hoort bij consultancypartijen? Van eigenlijk moet je eerst, hè, practice what you preach, toch altijd in je eigen organisatie op orde hebben voordat je dat bij anderen gaat implementeren?
0: Ja, en bij de loodgieter lekt de kraan. Dus het is beide. Dus ja, je moet het op orde hebben. Ja, je moet zeker dit soort gedragselementen moet je echt gewoon in je finesses beheersen. En je zei net al, op onze website staat dat we 25 jaar oud zijn, terwijl we 26 jaar oud zijn. Dus weet je,
1: een klein detail toch?
0: Ja, goed, weet je, uiteindelijk zijn we erg oud in die IT-wereld. Hè, als je rondkijkt met 25.
1: Nee, inderdaad, daar is een hoop gebeurd in die afgelopen 50 jaar.
0: Ja, dat is het ook. En die wereld is echt niet meer vergelijkbaar.
1: Ga zo verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Van Morrison, Moondance op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast Pieter Paul van Beek, Managing Director bij Vellet Consultancy. Pieter Paul, we hebben het net al gehad eigenlijk over waar heel veel bedrijven, processen aan het veranderen zijn. Data is natuurlijk veel belangrijker aan het worden. En zeker nog, wat kan een bedrijf eigenlijk nog zonder data? Niks toch?
2: Helemaal niks, nee. Dit, laat ik zeggen, dan, dat is blind varen. Dat is gewoon uiteindelijk de weg opgaan en je ogen dicht doen en hopen dat je goed aankomt.
0: Maar toch is dat iets van menselijk gedragsverandering. Als je dat niet gewend bent, toch?
2: Ja, nou, omdat iedereen denkt dat het allemaal wel geregeld is. En je kijkt naar je omgeving en denkt dat de ander het ook wel weet. Dus je ziet ook heel veel kuddegedrag in de praktijk langskomen. Dat is natuurlijk ook waar de hype van de AI op zit. Hè? Dat iedereen wordt gek gemaakt met het feit dat het moet. Maar als je de kuddegedrag loslaat, je gaat echt kijken van, weten wij waar we staan als organisatie en kunnen we op onze eigen informatie sturen? Ja, dan zijn er eigenlijk dan zijn er nog wel hoepels om doorheen te springen, zoals je net zei.
0: Een aantal belangrijke thema's, ook in de politiek. Onder andere woningtekort, komen we zo op. Maar ook vacatureoverschot. Op het moment dat je een bedrijf in transformatie brengt, kom je daar dan nog, heb je daar last van dat er eigenlijk gewoon te veel vacatures nog te vullen zijn?
2: Ja, dat is gewoon lastig. En wat je ziet is dat er, zeker als het weer even economisch tegenwind is, dat een mens aan de ene kant blijven zitten, dus niet in beweging komen, wat je dan wel nodig zou hebben. Je ziet ook dat bedrijven dan offloaden is van mensen is ook lastiger geworden als je gaat reorganiseren. Van hoe ga je dat op een goede manier doen? Dat is de balans en de match vinden tussen je benodigde capaciteit en datgene wat er of uit de markt te halen is. Ja, dan moet je jezelf goed kunnen onderscheiden. Dan moet je een hele sexy werkgever zijn, wil dat lukken.
0: En dan heb je ook weer te maken natuurlijk met generaties. En de generatie die nu bijna afstudeert, heeft het vaak over zingeving van het beroep. Ze kijken anders tegen werk aan dan de oudere generatie, wordt vaak gezegd. Is dat herkenbaar?
2: Zeker.
0: Ook in het zuiden van het land?
2: Ook in het zuiden van het land. Wat dat betreft is die generationele kant van het verhaal verschilt niet per regio.
0: We zijn het ook maar een klein landje natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar het is wel een uitdaging om inderdaad met elkaar gesprekken te hebben. En wij merken wel bij de consultants dat de bereidheid om echt te reizen, wat natuurlijk in het consultantsvak normaal is. De ene keer heb je een opdracht dichtbij om de hoek en de andere keer moet je daar een tijd voor rijden. Dat het echt per consultant verschilt. Dus we hebben wat oude consultants die rustig 2 uur rijden op een dag heen en 2 uur terug. En anderen die een half uur al te ver vinden. En daar zit wel een generationeel ding.
0: Het is wel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat je als consultant wil proeven, ruiken hoe zo'n bedrijf opereert waar je op dat moment actief bent.
2: Ja, maar dat natuurlijk na corona is het bij alle bedrijven wel een probleem geworden om je mensen naar kantoor te krijgen. En voor ons is het dan nog dubbel, omdat onze klant, als medewerkers vaak bij de klant zitten. Dus of thuis of bij de klant. En als ik dan nog binding met de mensen wil hebben, dan is dat een uitdaging. Maar hetzelfde geldt voor als je ergens een organisatie nieuw binnenkomt. En wij komen natuurlijk binnen en zijn er een relatief korte tijd. En moeten iedereen leren kennen.
0: Ja, precies. En je moet doortastend te werk gaan, toch?
2: Ja, dus dat betekent dat je uit alle schulpen moet kruipen waar je mee in kan zitten. Ja. Om inderdaad jezelf voor te stellen, jezelf te introduceren en te zorgen dat je je opdrachten uit kan voeren in een omgeving die je niet kent.
0: Ben je dan niet bang dat stel je zou dat grootschalig toestaan, dat ze alles op afstand blijven doen, dat je dan meer een soort van werken van achter hun afstandje gaat krijgen, bureau?
2: Nou, ik denk dat de realiteit van vandaag is dat het zo is.
0: Maar gaat dat ten koste van je kwaliteit van het bedrijf?
2: En bedoel je dan de klant of
0: vanuit jullie zelf?
2: Van onszelf. Nou, ik vind de binding, de onderlinge binding en daarmee ook de vakontwikkeling die je wil hebben en de cultuurelementen waar we het al eerder over hadden, ja, dan is het essentieel dat je elkaar ontmoet. En dat is dus dat is absoluut een spanningsveld en een uitdaging waar we ook niet alle oplossingen voor bedacht hebben al.
0: Nee, dus wat dat betreft kijk je gewoon wie wat wil en dan deel je het zo in.
2: Ja, dat is één element. En de andere is inderdaad van hoe hou je betrokkenheid? Hoe zorg ik dat mensen ook graag met hun collega's willen interacteren?
0: Hoe doe je dat bij jullie?
2: Nou, we hadden het al over Bourgondische. Dus aan de ene kant proberen we het aan de sociale kant. Maar er zijn een aantal diehards, zeker aan de technologie kant, die dat minder interessant vinden. Dus je hebt altijd een vaste groep die daar erg gevoelig voor is. We organiseren veel kennissessies. Door collega's, voor collega's. Waarbij inderdaad, en dat kan gaan van consultancy-selling tot de nieuwe technologie die Microsoft uitbrengt. En daarmee proberen we met elkaar wel zoveel mogelijk contactmomenten te hebben die natuurlijk zijn. Die niet alleen maar geforceerd zijn van de baas zegt, je moet op donderdag op kantoor komen. Maar die ook zijn omdat dat echt iets is waarvoor ik naar kantoor wil komen.
0: En maakt het dan nog uit in welke branches je op dat moment opereert voor consultants? Of is iedereen daar wel een soort van generalist in?
2: Nee, we hebben absoluut mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche. En daar wordt ook wel door onze klanten naar gekeken. Want die vereisen ook gewoon naar... Heb je kennis van de telecom? Heb je kennis van woningcorporaties? Heb je kennis van... Want uiteindelijk, als je de problematiek die we net hadden... Als je snel in moet vreten in een organisatie die je niet kent... Dan is het ene de sociale deel. Het andere is ook gewoon... De specifieke situatie, het jargon, alle afkortingen die iedereen heeft. En kan ik mezelf daar echt snel wegwijzen maken.
0: De branches die jullie bedienen, daar vind ik op de website terug. Industrie, zakelijke dienstverlening, woningcorporaties, finance. Je noemde net al even telecom, vastgoed en wonen. Als je daar nu een aantal branches uit zou moeten lichten, 1A2. Waar zit dan nu een belangrijke meerwaarde vanuit jullie waarvan je zegt, daar kan je maatschappelijk wellicht ook iets op oplossen?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar woningcorporaties, en we hebben bijvoorbeeld hetzelfde problematiek zien we bij ziekenhuizen terug, waarbij er waanzinnig veel data is. Aan de andere kant een ongelofelijke maatschappelijke opdracht. En een bestuur wat eigenlijk relatief... bezig is met politiek, met andere zaken dan het runnen van een IT-afdeling of datgene. Dat moet er gewoon ondersteunend zijn. Dat was er altijd. Nou, als je dan kijkt wat we daarin kunnen betekenen, dan kunnen we echt de vertaalslag maken van de behoefte die de bestuur heeft en hun zeg maar maatschappelijke opdracht naar wat gaan we dan morgen doen aan onze IT-systemen en hoe gaan we zorgen dat die data die je nodig hebt daarvoor ook daadwerkelijk uit jouw systemen komt en verrijkt en wordt met AI of andere tooling.
0: Daarmee zeg je eigenlijk dat er veel kloven zijn binnen dit soort organisaties tussen directie en uitvoerend personeel?
2: Ja, want dat is ook hoe ze zijn ontstaan natuurlijk. Hè. Uiteindelijk een woningcorporatie is een prachtig voorbeeld waar aan de ene kant ook gewoon de lekkende dakgoten aandacht moet krijgen. En aan de andere kant de opdrachten, net al om een huizentekort, dat er een opdracht ligt vanuit Den Haag om te investeren in of duurzame huizen of meer.
0: Dan kan ik me voorstellen, als je dan bij zo'n bedrijf aan de gang gaat, dat je juist dit soort vraagstukken gaat proberen op te lossen om die kloof te dichten. Ja. Is dat iets waarvan jullie een belangrijke rol zien als bedrijf?
2: Ja, we hebben daar ook gewoon echt wel een programma voor ontwikkeld. Dat hebben we van data naar daadkracht genoemd. Niet heel creatief in de naamvoering, maar wel heel duidelijk.
0: Hij zegt wat hij doet, toch?
2: Precies, ik hou er wel van, dus dat is maar duidelijk. Maar waarbij we inderdaad gewoon helpen van dat die hele vijver aan informatie die daar gewoon in zo'n organisatie zit. Over huurgedrag, over betalingsgedrag, maar ook over de technologie van wat er aan in zo'n huis allemaal geadministreerd moet worden. Over een huis geadministreerd moet worden. Mm-hmm. Ja, dat wil je hebben om de duurzaamheidsbeslissingen te kunnen nemen, om echt goed in te kunnen schatten. Als wij nu iedereen van het gas af willen halen, om iets te noemen. Wat voor impact gaat dat hebben? En hoe kunnen we dat oplossen? En welke. Dat hele verhaal ontsluiten om goede besluiten te nemen. Waar het gaat om grote maatschappelijke impact, om grote investeringen. Ja, dat is iets waar wij woningcorporaties bij helpen en begeleiden.
0: Heb je daar dan last of baat van eventuele nieuwe actuele wetgeving die hierbij gekomen is?
2: Niet last. Het is een gegeven dat dingen veranderen. Maar het lastigste is dat. Dat je in een organisatie terechtkomt die dit niet van nature doet. Want die zijn met andere dingen opgegroeid.
0: Precies.
2: En daar zit de uitdaging. En dat zie je in heel veel, niet alleen maar in dit soort, maar zie je in heel veel organisaties, zie je dat als ze ergens vandaan komen, dat zo dominant is, dat als je wat anders moet gaan doen, omdat de wereld verandert, ja, dat is lastig.
0: Rapportages, wordt meer van verwacht. CSRD. Ja, AVG,
2: absoluut. En het moet een real-time zijn. En het moet in één keer goed. En dat zijn allemaal dingen die. Allemaal rapportages die nooit eerder opgeleverd zijn. Uit systemen die daar nooit voor gemaakt zijn. En dan moet je gaan combineren. Je moet vaak verschillende bronnen met elkaar matchen. Nou ja, en wat staat er dan in welke bron en welke betrouwbaarheid heb ik? En ben ik nou echt een appel met een peer aan het vergelijken? Of zijn er twee...
0: Is dat de grootste uitdaging eigenlijk van jullie vakgebied? Op dit moment?
2: Ik denk dat de combinatie van de technologie, die inderdaad wel heel snel verandert, met het in beeld hebben van de maatschappelijke opdrachten. Hè, dat je moet wel weten waarom je het doet. Maar dat geldt ook in een commerciële opdracht. Als we strategisch opeens nu andere dingen willen gaan verkopen, dan is dat in een commerciële organisatie dat precies hetzelfde. En inderdaad dan heb ik alles wat ik daarmee succesvol kan zijn. En daarom is dat commitment zo belangrijk. Dat je niet alleen maar denkt, operatie geslaagd en doei.
0: Ja, precies. En dan zie je dus, als het goed is, ook dat klanten terugkeren bij een volgende fase.
2: We hebben heel veel trouwe klanten. En dat is, daar zijn we heel trots op. En af en toe is het ook net een gewone relatie, zal ik maar zeggen. Dus af en toe zijn we een beetje boos op elkaar. Dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen hebben we echt langjarige relaties met onze klanten.
0: Over langjarig gesproken, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Hoe zie jij de toekomst van Vennet?
2: Nou, ik denk dat wij in Zuidoost-Nederland steeds meer gezien worden als een partij die helpt om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
0: En moet je daarvoor je business cases of de cases die je hebt behandeld tonen? Hoe bouw je dat vertrouwen met die klanten?
2: Nou ja, dat is uiteindelijk be good and tell them. En dat is iets waar wij nog wel in mogen groeien. Dus wij zijn heel nadrukkelijk. We hebben echt hartstikke mooie klanten. We hebben prachtige dingen bij die klanten gedaan. En daar een klein beetje meer op onze borst kloppen. Dat is niet onze natuur. Maar dat is wel wat we gewoon mogen doen. Als je kijkt,
0: je mag uit de schulp kruipen. Dat is ook de reden dat je hier zit.
2: Dat is zeker een van de redenen waarom ik hier aangeschoven ben.
0: Toch een mooi verhaal kan vertellen ook. Maar het bijzonder ook wel natuurlijk is dat jullie nu specifiek richten op het zuiden van Nederland.
2: Ja.
0: En daarvoor wellicht ook wel ander soort bedrijven tegenkomt dan bijvoorbeeld hier in Landstad. Valt dat mee?
2: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Er zijn natuurlijk een paar hele grote bedrijven in Limburg. Brabant is natuurlijk al helemaal. Zeker de Eindhovense regio is natuurlijk zo internationaal, zo cosmopolitisch geworden. Dat je af kan vragen welke cultuur daar dominant is geworden.
0: Yep.
2: Ik denk dat er wat cultuurverschillen zitten. Dat met name de manier waar we met elkaar om moeten gaan. Dat af en toe wat rustiger mag. En verschillend gereageerd gaat worden als ik heel hard op mijn borst ga kloppen.
0: En dat snap ik ook. Maar goed, als iets goed geslaagd is, mag je het brengen, het verhaal toch?
2: Absoluut.
0: Ja. Hoe zie je de toekomst? En dan voorheen kon je nog wel eens zeggen van over 5 jaar. Dat is eigenlijk nu al te lang. Of is dat voor jullie nog wel inzichtelijk?
2: Nou, ik heb nog nooit geloofd in 5 jaar. Ik heb mijn hele leven lang als ondernemer nooit verder durven kijken dan 3 jaar. En ik heb nog nooit geconstateerd dat ik 3 jaar lang gelijk had. Dus wij kijken naar de komende 2 jaar. Zeg maar, we kijken nu 1,5 jaar vooruit ongeveer. Daarin zien wij gewoon heel veel mogelijkheden om te groeien. Om echt onze positie nog duidelijker te maken. En met onze klanten gave projecten te doen.
0: Groeien, nog duidelijker te maken. Heb je daar een getal idee bij? Hoeveel medewerkers heb je over 2 jaar?
2: Nou, ik denk dat wij kijken naar verdubbeling.
0: In dit programma hebben wij ook een aantal businessvragen onder een nummer geplaatst. Als je nou een nummer zou moeten noemen van 0 tot 10, waar zou je dan voor kiezen?
2: 7.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
2: Voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
0: Nou, vertel maar.
2: Ik denk dat een van de grote vraagstukken waar we het niet over gehad hebben, heeft te maken met de energietransitie. En het belang dat daarvoor is. En ik denk dat wij heel graag vanuit onze kennis en kunde daar een bijdrage aan willen leveren voor onze klanten.
0: En dan met name, doe je het dan op de netcongestie of eventueel wel het anders inrichten van het energienet?
2: Dat wisselt per klant. Maar zeker als je kijkt naar een paar van onze grotere partijen. Dan zit hij wel in dat soort vakgebieden, ja.
0: Dus dat is een eigenlijk een mooie, toch?
2: Ja.
0: Is dat ook bekend dat jullie daar graag mee aan de gang willen?
2: Nee.
0: Nou, bij deze dan.
2: Bij deze, maar je vroeg naar de toekomst.
0: Ja, heel goed. Pieter Paul, ik wil je danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Leuk dat je er was. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
5: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: Tierra va a temblar, Santiago. Tierra va a temblar, Camagüey.

Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Baby.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Van harte welkom en fijn dat je weer luistert en kijkt naar een nieuw Business Update. Nederlandse huiseigenaren zetten hun verduurzamingsplannen voor hun woning massaal op pauze. En dit komt door onduidelijke overheids- en subsidiebeleid. De vraag naar isolatie keldert, terwijl het budget bij huiseigenaren voor ventilatie en tuinonderhoud juist enorm stijgt. Dit blijkt uit onderzoek van de eerste kwartaalcijfers van HomeDeal. En HomeDeal is een platform dat consumenten helpt bij het vinden van de juiste vakspecialist voor klussen in en rondom het huis. En uit de eerste kwartaalcijfers is duidelijk te concluderen dat er heel veel verschuivingen zijn. Wat laten de eerste kwartaalcijfers nou echt precies zien? En wat betekenen deze verschuivingen nou echt op het gebied van het verduurzamen van onze woning? Dit en meer gaan we bespreken in deze update. Ik ben Martine Howard en mijn gast is Meerte van der Putten van HomeDeal.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Meerte, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: We willen natuurlijk alles weten over die eerste kwartaalcijfers. Want jullie hebben onderzoek gedaan. Mm-hmm. Maar ook eerst eventjes HomeDeal. Jullie zelf zijn natuurlijk een groot platform. Waar consumenten echt wel kunnen vinden. Welke specialisten bijvoorbeeld in kunnen zetten voor hun woningen.
3: Ja, zeker. En dat doen we eigenlijk al sinds 2015. Ja, kunnen mensen een vakspecialist voor eigenlijk alle klussen in en om het huis kunnen zij vinden. Dus als jij inderdaad een elektricien, een loodgieter, een warmtepomp wil installeren, dan kun je je offerte aanvragen via HomeDeal.
2: Ja. Ja, en dat kan echt van alles zijn. Het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld je airco zijn, ventilatie inderdaad.
3: Ja.
2: Maar ook het verduurzamen van je woning, eigenlijk van alles.
3: Ja, we hebben 181 categorieën. Dus dat zijn echt wel best wel veel dingen inderdaad. Ja, je kan van alles en nog wat doen in en om het huis natuurlijk. Dus, ja.
2: Ik had ook al even gekeken. Jullie delen daar ook best wel veel tips.
3: Ja.
2: Is het daarom ook dat jullie zo'n onderzoek dan ook hebben gedaan? Zeg maar dat jullie echt kijken naar de cijfers van, hey, wat speelt er nou onder
3: consumenten? Zeker. Ja, we hebben sowieso eigenlijk heel veel artikelen. We willen mensen, de huiseigenaar natuurlijk echt ook helpen in hun keuzes van, als je een warmtepomp wil installeren, wat dan precies? En dan willen je natuurlijk wel gewoon de details daarvan weten. Dus dat doen we inderdaad sowieso. Ja, en we hebben ontzettend veel data. Want er komen zoveel aanvragen binnen. En dat geeft voor ons natuurlijk heel veel interessante kennis. Zo van, in die maand is het heel veel dat. En in de volgende maand is het heel veel airco-aanvragen. Dus dan is het heel leuk om die trends te zien. Want we doen dat, we hebben die data al van jaren. Dus dan kan je heel goed die ontwikkelingen zien.
2: Ja, er zijn nogal wat verschuivingen gaande. Zeker als we kijken naar het begin van dit jaar wat dat betreft. Het eerste kwartaal. Ja. Q1. Mm-hmm. Laat een duidelijke ontwikkeling wat dat betreft echt wel zien. Maar liefst 44% daling op het gebied van verduurzaming van je huis eigenlijk wel. Hè?
3: Ja.
2: Waar moeten we dan echt precies aan denken?
3: We zagen het met name terug in de isolatiemaatregelen. Dus spouwmuurisolatie, vloerisolatie. Dat is echt 44% minder dan vorig jaar.
2: Dat is echt enorm veel.
3: Dus dat is behoorlijk veel, ja.
2: Ja. Dus, ja. Jullie zeggen dan ook wel, je ziet dan meteen eigenlijk dus ook wel de gevolgen van onduidelijk overheidsbeleid. Hè? Zodra er wat meer onzekerheid is.
3: Ja, ja. Dan
2: denken mensen,
3: zeker,
2: even wachten.
3: Ja, we hebben dat eerder al gezien met de zonnepanelen. Dat onduidelijk, eigenlijk dingen over het salderingsbeleid. Van blijft dat? Of mensen weten niet of ze ervan op aan kunnen, die salderingsregeling. Ja, en dan zie je gewoon dat die onzekerheid eigenlijk, die zorgt dat ze dan gewoon afwachten. En eventjes inderdaad zoiets hebben van, ik doe nog even niks. En
2: 44% daling dus op het gebied van isolatie. Maar aan de andere kant zien we dat mensen juist enorm gaan investeren op andere vlakken in een woning.
3: Ja, wij zagen dus nu tuinen ontzettend omhoog schieten. Dus dan is het voor ons natuurlijk ook zoeken naar de redenen daarvan. Dat we toch zoiets hebben van waarom gaat dat nu opeens zo omhoog? Maar wat wij dus dan ook zelf uit de cijfers halen en de ervaring, dat leert dan dat je dan ziet van, tuinen zijn natuurlijk veel meer duidelijk. Veel meer zo van, mooie tuin. Dat vind ik fijn om in te investeren. Want daar zie ik veel meer resultaat van.
2: Dat is het. Is heel concreet.
3: Heel concreet.
2: Je
3: en isolatie.
2: Van,
3: is natuurlijk, dat heeft een terugverdientijd. En inderdaad, als er minder subsidie komt, dan is die terugverdientijd alleen maar langer. Dus dat houdt mensen misschien ook tegen dat ze denken, stop ik het eigenlijk liever in mijn tuin nu.
2: Je zou ook kunnen concluderen dat het buitenleven voor mensen misschien eigenlijk

0: ook wel steeds belangrijker wordt. Dat ze meteen toch aan huis meer kunnen genieten van eventjes buiten zitten.
1: Hebben we sowieso ook gezien na corona. Ook dat zie je dan natuurlijk. Dat mensen eigenlijk ook al in coronatijd, maar ook nog daarna. Ja, thuiswerken natuurlijk veel belangrijker. Ja, dat mensen dan veel meer ook in hun tuin gaan investeren. Dat is zeker ook iets wat we gezien hebben.
0: Ja. Mooie ontwikkeling. En daarnaast dus ook ventilatie, wat enorm gestegen is.
1: Hè? Ja, zeker. Maar dat is echt duidelijk inderdaad een effect van ook weer die subsidie die begin dit jaar nu is in het leven is geroepen eigenlijk. En wij zagen een stijging van 400% inderdaad aan aanvragen voor ventilatiesystemen.
0: Ja, enorme stijging. Dus 44% daling op het gebied van isolatie, maar 400% stijging op het gebied van ventilatie.
1: Ja. Zeker, ja, enorme stijging.
0: Is dat dan echt door die regelingen van de overheid, denk je?
1: Die ventilatie, absoluut. Ja, ik denk bij isolatie spelen meerdere dingen mee natuurlijk. Ook gewoon het stukje economische onzekerheid. Dat mensen nu zoiets hebben van, ga ik nu veel geld in mijn huis stoppen? Ik weet het niet. Ja. Maar inderdaad, die ventilatie, dat die subsidie nu in het leven is geroepen. Ja, absoluut.
0: Je zou ook kunnen zeggen, als het gaat om ventilatie, ook airco's zijn natuurlijk enorm toegenomen de afgelopen jaren. Hè?
1: Ja.
0: Mede door het warm weer. Maar je ziet ook wel juist dat de airco ook wel vaak wordt gebruikt om het huis bijvoorbeeld te verwarmen. Of puur een kamer te verwarmen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus je ziet inderdaad ook wel. En dat proberen we ook met onze artikelen inderdaad op de website. Ook wat meer duidelijk te maken eigenlijk aan mensen. Zo van, je kan het inderdaad op verschillende manieren inzetten.
0: Mm-hmm.
1: En we zien ook wel dat het juist daardoor ook in andere tijden van het jaar wel aardig omhoog gaat die aantal aanvragen. Waar het eerst echt puur de zomer was. Dan zagen we echt zo'n mega piek in juni als die eerste warme dagen er waren. Maar nu zie je het inderdaad ook wel de rest van het jaar door wat meer. Dat bij mensen wel iets bewuster wordt van, we kunnen ook, inderdaad, als een beetje extra verwarming in de winter is dat ook wel heel handig om in te zetten.
0: Ja. Omdat jullie die cijfers hebben, kunnen jullie natuurlijk vaak ook een beetje die pieken zien.
1: Ja.
0: Hierbij zie je dus dat wat geleidelijker over het jaar eigenlijk wel die aanvragen komen.
1: Ja.
0: Zie je nou bij andere projecten echt wel van, dat gaat iedere keer met van die pieken?
1: Ja, absoluut.
0: Zoals wat? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, die tuinen dus ook weer. Dat is eigenlijk altijd echt een voorjaarsproject.
0: Ja.
1: Dus dan zie je het inderdaad, het begint zo'n beetje februari, maart. Nou, dan krijgen die mannen het inderdaad heel druk. En dan zakt het eigenlijk in de zomer weer een beetje in. Soms zie je nog een beetje zo'n herfstpiekje van het winter klaarmaken van de tuin. Maar zeker met tuinaanleg, dat is gewoon inderdaad echt een voorjaarproject.
0: Ja.
1: Nou, die airco's zien we natuurlijk inderdaad. Schilders bijvoorbeeld ook wel. Dus we willen inderdaad ook proberen mensen ook bewust te maken van, je kan ook nog steeds in de winter een schilder. Want die hebben inmiddels zulke speciale verf die eigenlijk heel goed ook voor koude temperaturen geschikt is. Maar mensen nog wel een beetje dat idee hebben van, in de winter dan kan je niet een schilder inschakelen. Want dat lukt niet. Maar dat kan dus wel bijvoorbeeld. Dus dat proberen we ook een beetje zo te sturen eigenlijk, zodat we ook wat minder eigenlijk van die pieken hebben bij de vakspecialisten. Want dat is natuurlijk een stuk prettiger dan dat je echt inderdaad van die super drukte momenten hebben.
0: Ja, of dat je enorm lang moet wachten totdat iemand je kan komen helpen.
1: Exact,
0: überhaupt.
1: Ja. Want drukte, dat gaat de wachttijd natuurlijk gewoon omhoog.
0: Ja. Hoe zit het met de zonnepanelen? Want daar is natuurlijk ook wel wat verschuiving geweest als het gaat om regels, al dat soort dingen, subsidie.
1: Ja. Ja, dat zien we eigenlijk sinds 2023 is dat enorm gedaald, die aanvragen voor zonnepanelen. Ja, en dan zie je inderdaad ook weer gewoon dat echt een effect is van de subsidiemaatregelen. In dit geval dus dan inderdaad die salderingsregeling, waar eerst heel veel onduidelijkheid over was.
0: Ja.
1: Nou ja, en nu natuurlijk weten we dat het echt gewoon helemaal wordt afgeschaft. Ja, dus we zien inderdaad dat zonnepanelen staan nu voor heel veel mensen op een laag pitje inderdaad. Dat wat eerst bij ons een hele grote markt was eigenlijk. Ja, dat is nu echt wel flink kleiner geworden daardoor. Ja.
0: Spreken jullie consumenten ook echt? Hè? Want ik kan me voorstellen dat voor consumenten die onlangs echt hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, best wel rauw op hun dak eigenlijk komt. Hè? Die hebben geïnvesteerd met de gedachte, dit is interessant.
1: Ja,
0: en dan blijkt het financieel in één keer toch een stukje minder interessant te zijn.
1: Ja, consumenten minder eigenlijk. We hebben het meeste contact eigenlijk nog met de vakspecialisten. Die allemaal aangesloten zijn dan bij ons. Dus wij hebben inderdaad een heel team die gewoon bijna dagelijks met hun spreken. Consumenten minder eigenlijk inderdaad persoonlijk contact. Het is meer dus inderdaad de data die we hebben aan aanvragen.
0: Ja.
1: We hebben nog wel ook bijvoorbeeld een review flow eigenlijk als een project is afgerond. Dus dan kunnen zij nog wel feedback geven op de service, op ons, hoe het project is gegaan. Dus dat is eigenlijk wat wij weten van de consumenten.
0: Ja, interessant. Ja. Je zei het al, die vakspecialisten, die spreken jullie veel.
1: Ja, ja.
0: Hoe komen jullie aan die vakspecialisten?
1: Ja, heel veel eigenlijk ook wel online. Dus ja, advertenties. Dus ja, proberen we zoveel mogelijk op die manier vakspecialisten aan te laten sluiten. Via komen er ook nog best wel wat bij ons terecht. Ja, en natuurlijk, we proberen echt zoveel mogelijk onze naamsbekendheid ook gewoon te vergroten. Zodat mensen inderdaad, de vakspecialisten in dit geval, wel denken van, oh ja, dit is misschien wel een goede partij om als ik wat extra klussen nodig heb. Want ja, dat is het natuurlijk ook vaak, hè, dat ze zoiets hebben van, ja, hoe kom ik aan mijn klanten? En ook in bijvoorbeeld periodes dat het wat rustiger is, weet je wel, dan willen ze liever graag een beetje, ja, een soort steady stroom natuurlijk aan aanvragen. Ja, dan kan dit een hele mooie add-on zijn ook.
0: Nu spreek je veel van die vakspecialisten. Nu hebben we eigenlijk wel een beetje over die ontwikkelingen van de consumenten gehad. Mm-hmm. Welke ontwikkelingen zien we bij de vakspecialisten zelf? Zijn daar ook nog ontwikkelingen gaande op dit moment? Want ik kan me zo voorstellen, die spelen ook in op de ontwikkelingen die er nu gaande zijn. Zeg maar.
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat veel vakspecialisten die eerst werkten in de zonnepanelen, eigenlijk zichzelf een ander werkgebied zijn gaan zoeken. Omdat zij ook natuurlijk zagen van ja, die vraag die gaat enorm achteruit zijn. Natuurlijk ook wel veel zonnepanelen specialisten echt failliet gegaan daardoor. Maar ook heel veel mensen die denken, ja, ik ga mijn talenten anders inzetten door bijvoorbeeld laadpalen te gaan neerzetten of warmtepompen installeren. Heel vaak heeft het toch wel soms wat overlap. Dus dan gaan ze zich op die manier eigenlijk hun vaardigheden inzetten. Dus dat is inderdaad wat we ook wel veel zien.
0: Ja, toch wel aanpassen op alle ontwikkelingen die er plaatsvinden wat dat betreft.
1: Ja, precies.
0: Verder, wat zijn jullie plannen nu nog echt voor de toekomst? Want jullie brengen nu dit rapport uit. Mm-hmm. Gaan jullie dat ieder kwartaal doen? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, eigenlijk zoveel mogelijk wel. Dat we gewoon kijken naar, we hebben natuurlijk zoveel vakgebieden eigenlijk ook. Dus zoveel informatie. Dus we kijken eigenlijk ook een beetje van, goh, wat is interessant op dit moment? En dan duiken we in de cijfers en dan gaan we kijken inderdaad naar goede trends.
0: Ja. Wat kunnen we nog een beetje verwachten voor dit jaar?
1: Nou, we gaan zeker ook nog wel eventjes naar de airco's kijken. Want dat is natuurlijk nu helemaal wel booming. En de warmtepompen is een heel interessant gebied nu natuurlijk. Want ja, dat is ook een beetje van, ga je dat wel installeren of niet? Wordt dat misschien ook verplicht? Want daar is natuurlijk op een gegeven moment ook sprake van geweest.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja, dat is ook interessant om in de gaten te houden. Ja, en dan hebben we nog het stroomnet wat natuurlijk op slot gaat. Dus ja, ga je dan wel voor een warmtepomp of niet? Dus ja, er speelt natuurlijk zo ontzettend veel. Dus ja, we gaan inderdaad kijken wat dat voor een effect heeft op consumentengedrag. Ja. Ja,
0: verwacht je dat het verduurzamen van de woningen echt wel nog meer naar beneden zal gaan?
1: Ik hoop het natuurlijk niet, want ja, wij zijn natuurlijk ook wel van mening van verduurzamen is natuurlijk gewoon sowieso goed voor je huis. Ja, subsidie of niet. Eigenlijk is het altijd gewoon een goede investering. Maar ja, ik snap natuurlijk wel dat mensen toch eventjes een drempel ervaren van ja, als er onduidelijkheid is over subsidie. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon heel goed voor je huis, voor je wooncomfort. Dus ik hoop wel dat het dat het weer een beetje aantrekt. Ja.
0: Nou, er is natuurlijk veel gaande in de wereld wat dat betreft. We zien natuurlijk ook de huizenmarkt is nu ook aan het veranderen. Hè? Mensen kunnen ook net iets minder makkelijk hun huis verkopen bijvoorbeeld de laatste maanden. Ja. Dus daarin zien we toch ook wel dat mensen wat voorzichtiger worden.
1: Ja.
0: Dat zou hier natuurlijk ook wel heel erg een reden kunnen zijn. Dat mensen zeggen nou, even hand op de knip.
1: Even dat. Maar goed, aan de andere kant, het is ook wel weer een waardevermerende factor. Als je dan inderdaad toch een warmtepomp hebben of een heel goed geïsoleerd huis. Dan, als je toch een energielabel hebt wat beter is. Ja, dat is dan toch ook wel weer beter voor de verkoopbaarheid van je huis natuurlijk.
0: Zou dat wel nog steeds je tip zijn? Kijk wel echt ook juist als je je huis ook wil gaan verkopen naar je energielabel.
1: Ja.
0: Naar je energieverbruik, al dat soort dingen.
1: Ja. Nee, dat is absoluut goed. Ja, om daar rekening mee te houden en toch daar iets aan te doen. Ja. Ook al is je terugverdiend tijd misschien dan inderdaad wat langer door veranderende subsidies. Ja, zou het zeker aanraden. Ja.
0: Welke tips wil je nog meegeven aan onze luisteraars en kijkers?
1: Als je iets wil doen in huis, eventjes vanuit het perspectief van een huiseigenaar in ieder geval, doe dan vooral je aanvraag tegen de trend in. Dus meer off-season. Want dat zien wij ook door die pieken natuurlijk. Op bepaalde momenten hebben de vakspecialisten het gewoon heel druk. Dus ga jij je airco aanvragen in juni inderdaad. Ja, dan sta je gewoon in de wachtrij. En dan duurt het misschien 10, 12 weken voordat je aan de slag... of ja, de vakspecialist aan de slag kan. Ja, dat is zonde natuurlijk, want dan zit je al diep in de zomer. Doe dat inderdaad in bijvoorbeeld begin van het jaar. Als je toch al weet van dit is een investering die ik wil doen. Ga dan inderdaad even off-season je aanvragen doen. Ja.
0: En hoe weet je welke vakspecialist bij jou past? Want jullie hebben natuurlijk een heel platform met al die vakspecialisten.
1: Ja.
0: Maar hoe weet ik nou welke goed bij mij past?
1: Ons concept is eigenlijk dat je dus inderdaad je aanvraag doet. Dus je vertelt precies wat je precies wil.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunnen dan vakspecialisten op reageren. Dus maximaal 6 kunnen eigenlijk op jouw aanvraag reageren. En dan is de keuze eigenlijk aan jou. Dus dan kan jij inderdaad vergelijken van oké, welke offerte vind ik het interessantst. Je kan ook reviews kijken. Dus je kan zien inderdaad wat mensen over deze specifieke vakspecialist hebben gezegd. Dus ja, dat is ook prettig natuurlijk om mee te nemen in je overweging. Dus ja, op die manier kan jij je keuze maken.
0: Ja. Ja. Wat zou nog meer een tip echt zijn aan de hand van wat we ook al hebben besproken?
1: Ja, een tip zou toch echt wel zijn om toch echt die verduurzamingsmaatregelen te gaan nemen. Omdat wij toch ook wel zien dat ja, in de long run ben je dan eigenlijk toch wel slechter af als je dat niet doet. Als je dat laat liggen. Want we zien ook dat de prijzen natuurlijk ieder jaar stijgen. Dus het, ja, subsidie of geen subsidie. We hebben wel inflatie sowieso. Dus het wordt sowieso duurder. En dat is ook iets wat we terugzien als we natuurlijk terugkijken in onze data van al die jaren terug. Dat het duurder wordt. Dus laat je ook niet te veel leiden door subsidies. Doe dit toch eigenlijk zo snel mogelijk.
0: Ja. Het hangt natuurlijk compleet af van je eigen portemonnee.
1: Zeker.
0: En je omstandigheden.
1: Het moet mogelijk zijn.
0: Maar
1: ja.
0: Laat het niet compleet leidend zijn.
1: Nee, precies. Ja, dat is zeker een advies.
0: Nou, als ik nog een tip mee zou mogen geven. Ik heb onlangs mijn huis verbouwd.
1: Ja.
0: En dan is altijd de keuze. Ga je met een aannemer werken? Mm-hmm. Of ga je zelf dingen doen? Hangt ook een beetje van je, denk ik, van je ervaring af.
1: Ja.
0: Waar ik voorheen, zeg maar, met mijn allereerste verbouwing way back.
1: Ja.
0: Zo oud ben ik ook weer niet. Maar het komt al lang geleden. Waar ik toen heel erg op lette. Had ik een klik met iemand?
1: Ja.
0: Was ik toch best wel erg bezig met een persoonlijke klik. Omdat je wel een paar maanden zoet bent met iemand. Nu keek ik veel meer, weet iemand goed met mij mee te denken?
1: Oh ja.
0: Is hij praktisch, een beetje flexibel? Kan hij goed met mijn plannen meedenken?
1: Ja, precies.
0: En daar heb ik eerlijk gezegd nu veel meer aan gehad tijdens deze verbouwing.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Misschien nog een leuke tip voor de mensen die zitten te luisteren.
1: Zeker. Ja.
0: Meert, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van,
1: van
0: alle cijfers in ieder geval. Stipje op de horizon. Waar staan we aan het eind van dit jaar?
1: Nou, hopelijk gaan die isolatieaanvragen weer een beetje omhoog inderdaad. Mensen weer lekker aan de slag gaan met verduurzamen. Want dat is gewoon goed voor je huis. Ja.
0: Toch kijken wat er mogelijk is.
1: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal.
1: Graag gedaan.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Tijdens de dag van bedrijventerreinen werd de winnaar bekendgemaakt van de verkiezing Groenste Bedrijventerrein van 2026. Met deze verkiezing worden bedrijventerreinen in de spotlight gezet die laten zien dat vergroening, klimaatadaptie en natuurinclusiviteit hand in hand kunnen gaan met ondernemen. Dat is het voorbeeld en een ideale beeld wat je natuurlijk eigenlijk vaak hoort ook in de programma's van New Business Radio. In dit geval hebben de winnaar van 2026 hier in de studio, Business Park Nieuw-Vennep Zuid. Ze werden uitgeroepen tot winnaar. En bij mij is bestuurslid Peter Bokhorst. Peter, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Gefeliciteerd als eerste.
3: Ook, dankjewel.
2: Je hebt hier een, dat vind ik wel leuk, eigenlijk iets meegenomen. Toekomstvisie 2030. Daar staat een datum op, oktober 2024.
3: Ja.
2: Is dit een soort van prijs op dat plan uit 2024?
3: Ja, in theorie wel, eigenlijk. Het laat zien dat we al een geruime tijd bezig zijn met de visie die we hebben, zeg maar, voor ons bedrijvenpark. 2050 is eigenlijk de overheidsvisie. Hè. Dat is voor ons te ver weg. Wij willen sneller handelen, dus vandaar 2030. Is op zich al heel snel dichtbij. Zeker met elektrificatie en de netcongestie is dat alweer ver weg, 2030. Want we hebben nu al een probleem. Dus het is zeker een bonus op ons werk.
2: Hoe zou je het bedrijventerrein omschrijven?
3: Nou, mooi groen, dat sowieso, hè, uiteraard. Maar goed, los daarvan, ik denk dat we een heel mooi net opgeruimd park zijn. Is vanuit de opzet al zo bepaald. Dus er zitten bepaalde eisen aan vast. Het is ook niet zo dat je niet lid kan zijn. Dus het is verplicht lidmaatschap. Dus als je een stuk grond of pand koopt, dan zit daar een berekening in. En dat maakt je lid van de vereniging, zeg maar. Dus je kan er ook niet onderuit.
2: Huurders?
3: Eigenaren,
2: huurders. Eigenaar, maar huurders ook.
3: Ja, je hebt een huurdersdeel, maar in principe elke eigenaar doet zijn deel. En dan, als je een huurder hebt, dan kan je dat doorzetten, gedeeltelijk.
2: En als je het dan leuk vindt, dan kan je toetreden tot het bestuur.
3: Als je het dan leuk vindt om je terrein op te hemelen, dan kan je bij ons in het bestuur komen. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja. En hoe lang bestaat dit al? Dit is zeg maar deze vorm van hoe jullie nu met elkaar samenwerken op dat bedrijventerrein.
3: 25 jaar bijna.
2: Dus al heel lang.
3: Ja, we zijn al een tijdje bezig.
2: En hoe bepaal je dan de koers? En dan toch maar even de stap zetten naar die groene koers. Wanneer is die ingezet?
3: Nou, die is denk ik al geruim 9 jaar geleden ingezet. De laatste 3-4 jaar echt kracht bijgezet. Hè, en beter gepakt. Eerst begonnen met laten we collectief zonnepanelen doen. Ja, er zit niet iedereen op te wachten. En niet elk dak is van iedereen. En dat maakt het ook weer complex om dan zaken te doen met elkaar. Maar eer breed uitsparren met elkaar. Van, ja, je hebt vastgoedeigenaar, goh, wat kunnen we ermee? En nu met de stroomproblematiek maakt het iets makkelijker om te sparren met elkaar. Want je moet er iets mee.
2: Ja, want het is urgent geworden. Precies.
3: Ja.
2: Ja, dan word je uitgeroepen tot groenste bedrijventerrein 2026. Was dat de ambitie of is dat eigenlijk op jullie pad gekomen?
3: Nou, het is heel leuk eigenlijk. Wij zijn opgegeven. Dus we hebben onszelf niet opgegeven. Dus dat maakt het eigenlijk des te leuker dat je dan toch daarvoor in aanmerking komt. Op het moment dat we genomineerd waren en we de laatste 4 zaten. Dat is iets, oh ja, jeetje. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Maar goed, ja, dan krijg je toch allemaal wel een klein beetje dat gevoel. Meedoen is dan toch wel winnen. Dus goed, wij daar naartoe, naar die dag. En dan maakt dat extra leuk als dat je dan uiteindelijk die dag ook nog als winnaar naar huis gaat.
2: Ja, want je bent dus begonnen. Je zei het is een mooi groen bedrijventerrein. Ja. Veel zonnepanelen geplaatst. Loop je toch tegen die netcongestie aan. Maar wat maakt nu groen groen? Is dat ook de manier waarop de bedrijven opereren in dat bedrijventerrein? Dus ook dat je kijkt hoe daar met afvalstroom bijvoorbeeld gewerkt wordt?
3: Ja, ook dat. Daar zijn we ook mee bezig. Collectief opzetten. Loopt nog niet. Hè, moet ik wel eerlijkheid zelf zeggen. Maar we zijn wel al met die gesprekken bezig. Waterhuishouding. Dus wat doen we met het regenwater? We hebben best veel water op sloten waar het naartoe kan. Nou, moet je overleggen met de gemeente. Want je mag niet zomaar lozen. Dus moet je met elkaar afspreken. Hoe gaan we daarmee om? We hebben wandelpaden. Zijn verhard. Nou, willen we dat die beter het water opnemen? Groen uiteraard. Dus de middenbermen bijvoorbeeld. Hebben we onlangs vergroend. Dus hup, tegelstruit. Groen erin. Dus eigenlijk naar dat soort zaken zijn we aan het kijken. Dus als er een nieuw pand komt bij ons op het terrein, zal die ook aan een bepaalde voorwaarde moeten voldoen. Dus we zijn daar echt wel mee bezig.
2: Maar die kan ik me goed voorstellen, dat je dan meegaat met eigenlijk de vereisten van nu. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de bedrijven die er zelf zijn? Kijken jullie daar ook nog naar? Dat je daar bijvoorbeeld een bepaalde koers uitvoert. Hè? Bedrijven die erg schadelijk zijn, die weer je bijvoorbeeld met elkaar. Kan dat? Dat soort zaken.
3: Ja, dat doe je dan wel samen met de gemeente. Maar weer. moet je wel echt stevig in je schoenen staan. Wil je die juridisch kunnen weren? Maar zover is het helemaal nog niet.
2: Is het niet nodig ook?
3: Nee, want we hebben een beeldkwaliteitsplan wat wel bepaalt waar je aan moet voldoen als je bij ons mag zitten.
2: En wat is dat?
3: Het ligt eraan bij welke strook. Want er zitten natuurlijk milieucategorieën in bepaalde kavels, zeg maar. Nou ja, goed. En zeg maar, is in categorie 2 een stuk vrij licht. Zwaar hebben we niet echt. Dus in die zin valt het bij ons wel mee.
2: Nee, en je hebt dus een echte pluriformiteit van verschillende bedrijven die daar zitten.
3: Ja.
2: En niet één segment. Echt gewoon zoals een lokaal bedrijfterrein normaal gesproken zou zijn, zijn jullie ook.
3: We hebben wel, ja, maar we hebben wel veel transport, zeg maar. Dus er zitten wel wat grotere transportjongens.
2: Maar die moeten vergroenen ook?
3: Die moeten. Die zijn natuurlijk volop bezig. En die zitten ook in de coöperatie. Die zijn al aangesloten. Want die, ja, voor hun is de noodzaak natuurlijk heel hoog.
2: Ja, en de nestcongestie des te meer.
3: Ja,
2: hoe wordt daar nu bij jullie naar gekeken? Want alleen met zonnepanelen zal je het waarschijnlijk niet redden.
3: Nee, we zijn veel uit. We zijn eigenlijk bezig ook met een laadplein. Dus we zijn aan het sparren met de overheid, met de provincie. Om naar een eigen laadplein te ontwikkelen. Nou, daar hebben we grond voor nodig. Dus daar zijn we mee aan het sparren met de gemeente. Hoe we dat het beste kunnen doen. Nou, en dat willen we dan gezamenlijk met de ondernemers doen. Dus als wij nou met z'n allen stroom kunnen leveren aan dat laadplein, dan kunnen we de tarieven daarop aanpassen. En met de gezamenlijke stroominkoop die we al doen met de leden, ja, maken we het als goed.
2: Ja, dus in een coöperatieve vorm eigenlijk.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus je hebt er ook voordelen aan als je instapt, zeg maar.
2: En dat laadplein wordt nu ontwikkeld.
3: Ja.
2: En tot die tijd zit je daar echt tegen die netcongestie aan?
3: Ja, 100%. Ja. Ja.
2: Dus eigenlijk staat het op dit moment daar op dat gebied redelijk stil.
3: Ja, doordat we natuurlijk met allerlei oplossingen proberen te komen. Door toch net even die samenwerking op te pakken. Hè, in groepstransportovereenkomsten kan je net zorgen dat iemand net even wat meer mag. Eens een vermogenspieker wordt allemaal heel technisch. Maar dat ze dat dan kunnen en mogen.
2: Maar die is herkenbaar. Want je kan met elkaar natuurlijk afstemmen wie wanneer veel stroom afneemt. Ja. Dat is eigenlijk wat je bedoelt.
3: Ja, klopt. Klopt. En als je dan de juiste profielen weet te verzamelen binnen die overeenkomst, ja, dan kunnen bijvoorbeeld de transportondernemingen kunnen door.
2: Ging dat makkelijk om dat voor elkaar te boksen met elkaar?
3: Nee. Dat komt natuurlijk door de hele regelgeving. Het is allemaal mooi bedacht. Maar uiteindelijk is de regelgeving daar nog helemaal niet klaar voor. En daar moet je omheen draaien. Als de regelgeving iets makkelijker zou zijn, dan zou denk ik de hele congestie in Nederland ook iets makkelijker verlopen. Beter.
2: Ja, maar dan heb je het met name over die CO2-reductie.
3: Onder andere. Maar goed, ook dat contractueel juridisch mogen samenwerken. En dat je natuurlijk eigenlijk aan het verdienmodel van energieleverancier zet.
2: En dat is eigenlijk wel de moeilijkste, of niet?
3: En dat is de moeilijkste.
2: Ja. Is dat echt dus eigenlijk niet eens de wetgeving? Het is met name dat eigenlijk de markt zoals die nu is.
3: Ja.
2: Ja, die is disruptief, langzaam maar zeker.
3: Ja. Ja, je zou natuurlijk heel graag willen dat je even een vinkje kan zetten bij bepaalde handelingen, maar we hebben ons wel eens verbaasd waarom bijvoorbeeld de energieleverancier niet bij ons aan tafel zit. Omdat je eigenlijk ook gewoon een oplossing biedt. Alleen je moet al zoveel eisen en dingen voldoen. Waarbij het enthousiasme natuurlijk gewoon, nou ja, dat zie je gewoon dalen. Hè? Omdat het gewoon zoveel tijd en werk kost. Juridisch kost het heel veel tijd en dus geld. Nou ja, en dan de tijd gaat maar door. En
2: heb je het idee dat het hoge drempels zijn die eigenlijk niet nodig zijn? En die ook wel als een soort van verdedigingslinie worden neergezet, waardoor het zich niet vlot trekt?
3: Ja, 100%. Alleen, kom er maar achter. Kijk, uiteindelijk draait het om een verdienmodel van een ander. Maar goed, wij zien het een beetje als zijnde. We zijn de dupe van het falen van de ander. Werkt er nou constructief mee in de oplossing die we nu hebben?
2: Nou, bij deze een oproep. Hè? Ja. En als duurste, meest duurzame bedrijfterrein mag je dat ook doen. Want dat is natuurlijk, hoe belangrijk is die prijs voor jullie?
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie erkenning is van iets waar je natuurlijk al jaren mee bezig bent. We hebben een toekomstvisie. Die hebben we niet voor niks verzonnen of bedacht met elkaar. Waar willen we eigenlijk naartoe? Wat willen we met die terrein en hoe houden we de waarde vast op ons terrein? Want uiteindelijk is dat ook nog zo. Als je daar vastgoed hebt, bij de meeste bedrijventerreinen zag je altijd, wordt ingericht, dat is het, en wordt het losgelaten. En dan zie je na verloop van tijd, zie je dat de waarde van het terrein achteruit gaat, wordt niet meer onderhouden. Nou, gebouwen mogen, mag van alles gebeuren. Bij ons is dat niet zo. Dus er is altijd heel veel gedaan om te zorgen dat de waarde van het vastgoed goed blijft. En daardoor is het dus na 25 jaar nog steeds een heel mooi park. En dat is juist zo mooi. Dus ja. Het is 25 jaar oud en winnen dan toch zo'n prijs. We zijn geen nieuw bedrijvenpark.
2: Nee, maar je kan dus als collectief kan je wel nog verder verduurzamen, los van de groene stroken en van de zonnepanelen.
3: Dat is ook noodzakelijk.
2: En dat dus eigenlijk elke ondernemer op het bedrijventerrein, zou je kunnen zeggen, die collectief in de vereniging zit, ja, is daarmee bezig en zijn of haar bedrijfsactiviteiten daarop aan het passen.
3: Ja.
2: Kan je
3: ja.
2: voorbeelden noemen?
3: Heel simpel. We hebben bijvoorbeeld transportondernemingen die hebben nu te weinig stroom. Ja, door het moment dat wij samenwerken met elkaar en wij dus op dat bijvoorbeeld dat laadplein, hè, stel dat het lukt, dat laadplein, kunnen wij wel wat laadpalen nog extra neerzetten. We kunnen hun dus daar laden, zonder dat ze half Nederland door hoeft te crossen. Nee, 300 meter verderop kan hem dan opladen. Als het voor je eigen deur niet kan, maar we kunnen dat collectief met z'n allen wel zorgen dat het daar dan wel kan. Ja, dat is toch fantastisch. Dan kunnen die jongens ook gewoon doorgroeien. En bovendien, als jij bij ons op het park zit, dan lever je stroom. Nou, we weten allemaal hoe dat gaat met terugleveren en stroom en de prijzen daarvan. Nou, dus als je dan opnieuw en op Zuid zit, we kopen collectief stroom in bij een energieleverancier. We hebben daarmee afgesproken dat alle opgewekte energie we terugbrengen naar het laadplein. En op het moment dat jij daar zelf laat of stroom levert, dus die tarieven liggen anders. Nou ja, dat maakt het A uniek. Maar ook dat het verdienmodel, want er zit altijd een verdienmodel. Ondernemers doen alleen maar meesteren wat ze in het formulier in zit. En dat snappen we allemaal.
2: Maar soms word je gedwongen. Moet je wel verduurzamen.
3: Ja, eens. Maar als dan degene die moeten, die nemen toch wel deel. Ja. Maar degene die niet hoeven, zou toch leuk zijn als jij je stroom inbrengt en toch iets meer voor krijgt als bij een ander. En dus je buurman helpt. Hoe gaaf is dat eigenlijk?
2: Hoe werkt zo'n collectief samen? Want bedoel, je bent inderdaad met buren van elkaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je elkaar niet elke dag ziet. Allemaal ondernemerschap, allemaal drukke banen. Maar toch om die neuzen altijd maar dezelfde kant op te houden. Hoe doe je dat? Wat is het geheim daarachter?
3: Informeren. Dus continu informeren. We hebben bijvoorbeeld zo meteen vanmiddag hebben wij een parkborrel. Ja, er komen 60 buren toch weer op af. Het is gewoon één keer in de zoveel maanden doen we dan bij een bewoner bij ons op park, een bedrijf, daar ga je dan op bezoek. Kijk je even van, hey, hoe is het bij hun? Dus dat is sowieso leuk om te zien. En je ontmoet elkaar daar weer. En dan informeren we ze weer. Dus ja, nee, ik denk dat op die manier is wel de manier. En uiteraard hebben wij ook nieuwsbrieven. Maar ja, goed, de vraag is
2: dus. Dat het altijd werkt. En hoe merk je eigenlijk de strategische plek waar jullie zitten is eigenlijk behoorlijk. Hè? Vlakbij Schiphol. Dat werkt natuurlijk wel mee.
3: We hebben alles eigenlijk. Ik zou bijna zeggen dat ik iets in de verkoop moet doen, maar niet van het Zuid. Maar goed. Nee, we zitten langs de A44. We zitten langs de A4. We hebben de N207 Lisse, dus de Bollestreek, hebben we om de hoek. We hebben Schiphol om de hoek. Dus wat dat betreft, we hadden het net hier beneden heel even over. Je zit in no time op het strand. Je zit in no time in de steden. Dus ja, nee, strategisch liggen we natuurlijk heel goed en gunstig.
2: De toekomst ziet er goed uit als je het zo hoort. Want je zit op koers. In ieder geval deze prijs is binnen. Wat is de volgende stap die jullie nu gaan zetten als de netcongestie is opgelost?
3: Nou, jij praat nu al over 15 jaar.
2: Nou, ik moet een beetje positief denken, toch?
3: Ja, nee. Nou, ik denk dat we gewoon zeg maar ons programmaboekje af blijven werken. Zeg maar gewoon, netcongestie is echt nog lang niet opgelost. Want ik denk dat het nog onderschat wordt. Want als je heel goed na gaat denken, als je alle vrachtwagens die bij ons op het park zitten willen elektrificeren, die stroom is er nooit.
2: Nee, je moet met accu's gaan werken, wellicht met.
3: Ze hebben ook andere tijden nodig. En dat maakt het ook heel lastig als ondernemer. Ja, ga je nu investeren in iets waarvan je eigenlijk weet dat het volgend jaar misschien alweer oud is. Ja, dus en als je dan zoveel moet investeren, ja, dan wacht je eigenlijk liefst wat langer tot toch die ideale oplossing. Alleen ja, de tijd dringt ook door en je moet mee met de markt. Maar goed, we hebben natuurlijk de afvalstroom nog wat je met elkaar kan doen. Ik denk dat we nog zoveel.
2: Meer samenwerking ook?
3: Ja, 100%. Samenwerking, dat is echt wel de sleutel.
2: En kennisdeling met bijvoorbeeld andere bedrijventerreinen. Ik kan me voorstellen dat dat ook best wel zal helpen. Ja. Hoe ook bepaalde ondernemers met elkaar op andere terreinen samenwerken. Zijn daar voorbeelden van te noemen?
3: Jazeker. Ja, nee, maar die gaan we ook af. En we hebben ook altijd gezegd, even los van die strijd met Groenste Park, dan natuurlijk, hè, dat je dat gevoel hebt van... Hey,
2: maar dat is ook wel leuk,
3: dan,
2: toch?
3: Dan, ja, zeker. Maar ja, dat is dan natuurlijk alleen maar op die dag. Nee, altijd delen. Kennis altijd delen. Ik bedoel, vanuit de energiecoöperatie die we hebben, hebben we ook heel veel stukken gedeeld gekregen van andere terreinen. En wij zullen ze altijd beschikbaar stellen voor andere treinen. Met onze gemeente hebben we natuurlijk ook continu overleg. En ook gezegd, voor alle overige treinen binnenhalen we meer. Ja, kijk mee hoe wij het doen. En als je er iets van kan leren, ja, kom langs en we leggen het uit.
2: Merk je dat de gemeente, doordat dit soort prijzen jullie kant op komen, dat ze ook anders naar jullie gaan kijken? Of blijft dat gewoon een altijd constructief gesprek samen?
3: Ja, ik denk dat wij al een hele goede band hadden met de gemeente. En uiteraard vinden we natuurlijk op bepaalde punten van onze toekomstvisie dat het iets anders zit. En dat wij het anders willen. Dat weet je, dat weten hun ook. Dus dat is ook geen geheim.
2: Wat zou je dan specifiek anders willen?
3: Nou, kijk, zoals wij het zien, hè, voor de verduurzaming van ons park. Iemand gaat niet zijn pand uit om volledig zijn pand op het schop te gooien. Daarvoor moet je groeiruimte hebben. Dus op het moment dat je een wat groter bedrijf wil verplaatsen, wil 9 van de 10 keer wil hij of zij groter. Ja? Nou, dat moet je dus kunnen bieden op het terrein. En op het moment dat hij of zij dan verhuist naar die nieuwe locatie, volgens de nieuwe normen bouwt, kan je dus de oude locatie weer herontwikkelen en ook weer laten voldoen aan de huidige tijd. Want sommige panden zijn natuurlijk ook alweer zo oud, ja, die niet geschikt zijn, nee, voor zonnepanelen. Hè? Of warmtepomp, et cetera. Nou ja, dat soort dingen kan je dan meenemen. Goed, volgens de gemeente is de groeiruimte op. En het beleid is er nu niet na. Nou goed, wij hebben dan zoiets, ja, pas het beleid maar aan. Even plat gezegd. Maar goed, dat zeg je dan natuurlijk wel tegen elkaar. En dat weten ze ook. En ik kan niet anders zeggen dat we eigenlijk daarin gewoon in een constructief gesprek zitten.
2: Dus nu is de focus eigenlijk op nog meer verduurzamen.
3: Nou, we proberen ze natuurlijk te overtuigen van ons gelijk. Het is niet zozeer dat we het graag willen. Maar we hebben er ook wel degelijk
2: in. Maar je wilt die headroom hebben eigenlijk.
3: Ja, wij vinden dat het echt noodzakelijk is om deze stap, zeg maar zoals wij hem hebben uitgezet, door te kunnen voeren. Dus ja, we snappen dat het beleid er nu niet naar is. Maar hun zullen ook moeten snappen dat als je met elkaar tot de conclusie komt dat het misschien beter is om toch iets extra's erbij te nemen om deze stap te kunnen zetten met elkaar. Nou ja, dan kan dat ook een conclusie zijn. En nou ja, dat pad gaan we natuurlijk nog even met elkaar afleggen.
2: En als het goed is, op een goede manier beslechten.
3: Uiteraard, uiteraard.
2: Ja. Heb je verder nog tips voor andere bedrijventerreinen? Want dat collectief is volgens mij wel eigenlijk het allerbelangrijkste element wat je nu in de afgelopen minuten hebt kunnen horen, als het goed is.
3: Ja, sowieso hou vol. En dat is sowieso de grootste tip, want dat merk ik overal. Het is een hele moeilijke materie. Het is heel veel lobbywerk, heel veel werk, mensen overtuigen. De meeste gebruikers, bewoners, eigenaren op je park doen het licht aan 's ochtends. Dan hebben ze zoiets, joh, ik heb nergens last van. Gaat allemaal prima. Die horen en zien dit soort berichten en denken, ja, het zal wel. Totdat ze willen verduurzamen. En dan in één keer krijgen ze nee te horen van stroomleverancier. Kan niet. Ja, en dan melden ze zich vanzelf natuurlijk van, hey, joh, Peter, ik heb je al die tijd had horen vertellen, kan je voor ons niet wat regelen. Ja, ja, nou, ik heb ze natuurlijk ook niet in mijn achterzak.
2: Maar goed, wat zou je kunnen regelen dan?
3: Nou, op het moment dat je dus met elkaar samen gaat werken, hè, dus in die groepstalsvoortovereenkomsten, dan zou je dus wel mogelijkheden kunnen creëren.
2: Heeft het te maken met het beperken van het aantal aanspreekpunten, waardoor je eigenlijk meer als collectief ook naar zo'n leverancier kan opereren?
3: Ja, ja, juist. Ja. Ja, dat zien zij natuurlijk ook liever. Nou goed, en we helpen ze natuurlijk eerst eens even in je eigen profiel te kijken. Want dat is natuurlijk ook gewoon goed. Hè? We hebben er allemaal iets meer verstand van gekregen gaandeweg. Bijvoorbeeld, bij iemand meten we nu. En dan kon eerst helemaal niks. En nu, doordat wij daar apparatuur hebben hangen, hebben we niks aan zijn bedrijfsvoering veranderd. We hebben alleen tijdstippen veranderd van verbruik.
2: En je hebt data.
3: En we hebben uiteraard data. En daardoor is er bij dat bedrijf meer mogelijk. Nou ja, dat al is een winst. En dat is natuurlijk voor een Liander in ons gebied ook ideaal. Want ja, daardoor zijn we natuurlijk wel ook beter bezig met elkaar.
2: Ja, dus innovatief, collectief. Dat zijn de kernwoorden, denk ik, die we dit gesprek wel kunnen samenvatten, toch ook?
3: Ja, 100%. Ja.
2: Mag ik je danken voor de komst, Peter Bokhorst.
3: Ja, ook bedankt.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
10: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: With a million stars in the galaxy.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Keten je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
5: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability.

0: podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.

0: op Nieuw Business Radio.
1: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en het omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
2: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we ons online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
1: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
2: Klopt. Ja, ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde, asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
1: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
2: Ja.
1: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
2: Ja.
1: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent. Nu richting storytelling, is dat iets wat jullie ook zien?
2: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
1: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, P2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
2: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
1: Had dat verband met elkaar?
2: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van, ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou, zeg maar, de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
1: Ja.
2: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
1: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
2: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar, in de paraplu had zitten.
1: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
2: Ja, klopt, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal
1: andere financieringsvormen heb je daar dan over.
2: Ja, precies. En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
1: En heb je het dan over bedrijven die, zeg maar, uit de traditionele sector komen? Of de disruptors?
2: Zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
1: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer kabaal te maken, als het ware.
2: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de bankers zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer een peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen. En anderzijds heb je de vrager van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan. Die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van een vermogende particulier te krijgen.
1: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering?
2: Ja.
1: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
2: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen?
1: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
2: Ja.
1: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
2: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
1: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
2: Ja.
1: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
2: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie. De andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar dat merk verder te laden.
1: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
2: zeker,
1: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
2: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en dat online gooien.
1: Dus het toverwoord balans is daar weer.
2: Ja, absoluut 100%. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight through proces wordt. Maar op dit moment ben je nog wel bezig om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
1: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
1: Want
2: ten opzichte van onze collega, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar, uiteindelijk. Ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
1: En voor een langere termijn.
2: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil daar geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken die tegen mij zegt, ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen en dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven en die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
1: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
2: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
1: Mag je merken noemen?
2: Ik mag merken noemen. Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld Meerdervoort de propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijden moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
2: Ja.
1: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
2: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt van, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen. Hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
1: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
2: Ja.
1: Je zegt al, die menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
2: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk, kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige, ja, buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon, ja, daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen. Agents die
1: AI agents
2: ja, die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
1: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
2: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken. Ja. En sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
1: Ja. Ja. De ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
2: Nou ja, kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
1: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
2: Sowieso, op het moment dat je, en dat klinkt, weet je, dat is niet zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1 en 1 is 2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1 en 1 is 4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je, als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking waarbij je een veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
1: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
2: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon 1 ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
1: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, nou, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep. Die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk, om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
1: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming, om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
1: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de internal markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
2: Ja.
1: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
2: Ja.
1: Verbaas je dat?
2: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
1: Wat dat betreft is er nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
2: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En ja, zo zijn we onlangs weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
1: Mag je trots op zijn, toch?
2: Ja, dat je er bent. Ja.
1: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
2: Graag gedaan, Ron.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
4: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
8: Met in deze aflevering: hoe verduurzaam je een wereldwijde supply chain zonder grip, marge en snelheid te verliezen? Met Marianne van Cape van Verstegen Sauces & Spices gaan we dat bespreken. Hoe financier je als ondernemer die cruciale groeifase met dat miljoen euro die je toch echt nodig hebt om al die investeringen te doen? Te gast is Dirk-Jan Takke van NL Investeert. En waarom is duurzaam vaak duur en vervuilend goedkoop? En wat gebeurt er als we eindelijk die echte prijs gaan rekenen? We hebben Adriaan de Groot-Ruiz van Impact Instituut te gast. En natuurlijk hebben we de Inspire Top 3 voor je, zoals altijd, bij New Business Radio Live. Fijn dat je luistert.
4: Ontwikkel en verbeter. New Business Radio Live.
8: Ja, je wil verduurzamen, maar wat als je grondstoffen van over de hele wereld komen en je afhankelijk bent van boeren, handelaren, logistiek en regelgeving in tientallen landen? Hoe houd je grip op zo'n complexe keten? En zeker als je bedrijf wel groot is, maar niet met duizenden en duizenden medewerkers. Marianne van Cape is de gast, Chief Sustainability Officer van Verstegen Spices & Sauces en een paar jaar geleden winnaar van MVO Manager van het Jaar. Hè?
9: Zeker.
8: Ja. Ja. Leuk dat je er weer bent. Tenminste, weer in dit geval voor het eerst een New Business Radio Live, maar weer bij mij in de studio.
9: Ja.
8: Nou, Marianne, volgens mij iets waar heel veel zeg maar middelgrote organisaties die niet hele grote afdelingen hebben zitten met honderden mensen die al die supply chains doorzitten te rekenen en iedereen precies weten. Maar die moeten wel ondertussen heel veel weten over die supply chains. Krijgen allerlei vragen volgens mij van hun eigen klanten, supermarkten. Van, ja, het moet wel goed zijn wat er in de schappen staat.
9: Ja.
8: Hoe doen jullie dat? Neem ons eens mee.
9: Hoe dan? Ja. Nou, dat maakt natuurlijk alle ontzettend leuk om te beginnen.
8: Nou, ik denk dat er ook mensen met knikkende knietjes naar kijken naar zo'n vraag.
9: Ja, het is ook wel heel ingewikkeld. Ja. In ieder geval het niet groter maken dan het is. Dus dat doen we in eerste plaats niet. We hebben fantastisch. Ik heb sowieso fantastische collega's. Laat ik daarmee beginnen. Ja. Ik heb onder andere één collega die woont in Indonesië. En die is daar verantwoordelijk voor al onze projecten in Indonesië. Daar heb ik ook wel een beetje de focus op gelegd. Ja, Indonesië is natuurlijk onze. We hebben natuurlijk een gemeen gedeelde geschiedenis. We hebben ons daar behoorlijk misdragen. Dus wij voelen ons daar ook best wel verantwoordelijk voor. En daar is een extra grote uitdaging. Dat je daar voornamelijk met wat we noemen smallholders. Dus ze zijn kleine, wat we hier vroeger keuterboertjes noemden. En dat maakt het extra ingewikkeld. Maar daar hebben we echt wel een beetje onze tanden in gezet. En hoe doen we dat? We hebben allerlei projecten lopen waarbij we dingen bijvoorbeeld doen van hoe maak je deze keten transparant? Hoe zorg je ervoor dat die boeren een leefbaar inkomen krijgen? Dat is een hele grote uitdaging, by the way.
8: Kinderarbeid, kan ik me voorstellen.
9: Ja,
8: dat wil je voorkomen.
9: Ja, dat sowieso. Ik ben een van mijn belangrijkste uitdagingen. Maar kinderarbeid, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Dat gaat uiteindelijk allemaal om geld. Tot ons grote verdriet. Daar gaan we straks ook over hebben, over dat geldstuk. Maar wat we in ieder geval proberen is die boeren te trainen. Dat ze in ieder geval bijvoorbeeld op onderwerpen als good agricultural practice. Dus dat hun kwaliteit omhoog kan. Dat ze hun yield, dus de opbrengst kunnen vergroten. En dat ze daarmee hun inkomsten verhogen. En daar, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je natuurlijk meerdere klappen. Meerdere resultaten in één keer. Namelijk het kinderarbeidsstuk dat je daarmee ondervangt. En dat wij ook een betere kwaliteit krijgen. Want uiteindelijk is natuurlijk wel het idee dat datgene wat we doen. We zijn natuurlijk niet helemaal altruïstisch. Het is niet zo dat we een hele grote pot met geld hebben. En dat we het gewoon weggeven. Je moet daar wel de juiste balans in vinden.
8: Ja. Ja, want dat is natuurlijk de uitdaging. Ik zei het al even aan het begin. Straks gaan we het er met Adrian over hebben. Die prijs, die echte prijs die je eigenlijk zou willen betalen, die zit heel vaak niet in het product. Ja. En dit soort dingen die we eigenlijk als consument allemaal niet willen. Hè? Volgens mij wordt daar ook onderzoek naar gedaan. En als je tegen iemand zegt, wil je iets goedkoops hebben dat door kinderen in handen is gemaakt, zeggen ze allemaal nee. Ja. Maar ja, we weten het heel vaak niet. Of we willen het niet weten.
9: Hey,
8: maar dit klinkt heel logisch. Mm-hmm. Maar je zei al even, de basis van onze producten, dat zijn kleine boertjes die de kruiden en specerijen verbouwen. Dat zijn er dus altijd dan gelijk veel.
9: Ja.
8: Veel verschillende.
9: Ja.
8: Verspreid misschien ook wel.
9: Ja. En daar begint de eerste uitdaging. We weten niet eens hoeveel het er zijn. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. En ook,
8: moet ergens bij elkaar komen, toch? Ik probeer dat dan voor te stellen. Allemaal van die kleine boertjes. Die zie ik zo verspreid over Indonesië.
9: Wat ik altijd zeg. Je hebt zo'n kleine boer. Trouwens, heel vaak zijn het boerinnen. Daar word ik dan weer blij van. Maar zo'n boer heeft vaak wel meerdere bronnen van inkomsten. Hè? Dus zij heeft bijvoorbeeld ook een winkeltje. En haar partner heeft misschien wel een baan in de stad. Dus er zijn meerdere bronnen van inkomsten. Maar het gaat eigenlijk een beetje zo. Die specerijen die kunnen één keer per jaar geoogst worden. En die boeren die oogsten dat op dat moment. En dan bewaren ze dat tot ze geld nodig hebben. Bijvoorbeeld, ze moeten schoolgeld voor hun kinderen betalen. Nou, dan verkopen ze zeg maar 10 kilo van. Maakt niet uit wat. En dat verkopen ze dan aan een plaatselijk iemand. Die heeft een brommer. En die verzamelt dan van de boeren in zijn dorp. En die gaat dan naar het volgende dorp. En daar is iemand en die heeft een pick-up truck. En die verzamelt het dan weer van grotere dorpen, meer boeren. En die gaat dan naar iemand, naar een stad. En daar heeft iemand een vrachtwagen. En dan van daaruit gaat het naar wat wij noemen de processor. Dus processor is het bedrijf wat het aan ons verkoopt.
8: Ja, ja, dus dat is eigenlijk, hè, dus als je in ouderwetse termen zou gaan praten, zeg je dat is jullie leverancier.
9: Ja, first tier supplier.
8: Ja, en daar zou je ook tegen kunnen zeggen, ja, jij moet gewoon zorgen dat iedereen eraan voldoet en daarmee houdt onze verantwoordelijkheid op.
9: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Dus dat is wel datgene wat we doen. We zoeken sowieso die processor die onze taal spreekt. In de zin van dat hij begrijpt wat er belangrijk is. En we proberen ook wel al die schakeltjes daartussen mee te nemen. De collectors. Want ook voor die collectors moet het van belang zijn dat er geen kinderen werken en dat er goede kwaliteit geleverd wordt. Dat zijn dus dingen waar we mee bezig zijn. En dat is een van de redenen waarom mijn collega in Indonesië hebben wonen.
8: Oké, waar ik helemaal aan het begin mee begon. Mm-hmm. Volgens mij zijn er heel veel organisaties, bedrijven die hiermee worstelen. Mm-hmm. Die zeggen, ja, weet je, het is zo ingewikkeld. Het zijn er zoveel. Het is zo, als je al vertelt hoe het verzameld wordt. Je zou het ook omgekeerd kunnen zeggen. Wat een fijnmazig distributienetwerk hebben jullie. Hè? Ja. Maar het is zo complex. Hoe maak je dat toch behapbaar voor jullie? Want die ene collega in Indonesië is natuurlijk fantastisch. Maar die kan toch ook niet alles, zou je kunnen zeggen.
9: Nee, inmiddels hebben we wel een kleine hub. Waar we een aantal mensen van onszelf, die wij zelf betalen, die daar werken. We hebben bijvoorbeeld in de Witte Peper werken we samen met een partner. En dat is een man die heeft gestudeerd in Nederland. Dus die snapt hoe het werkt. En hij is zeg maar onze belangrijke sparringpartner als het gaat om peper. Nootmuskaat is een heel ander product. Dat maakt het ook wel uitdagend. Je kunt nootmuskaat bijvoorbeeld niet vergelijken met peper. En ook niet vergelijken met chilies. Want het groeit anders. Het smaakt anders. Het zijn allemaal heel ingewikkelde. Of dat is heel ingewikkeld. Er zijn veel verschillende soorten producten. We proberen dus altijd die processor te zoeken. Die snapt wat wij doen. En dat is onze constante factor.
8: Ja. En dat is ook jullie ingang naar uiteindelijk die hele keten die erachter zit. Ja. Waar je mee wil samenwerken.
9: Ja. En heel lang geleden, want ik kan me herinneren, want was ik niet zeker, maar de vorige keer dat ik hier was, zou het zomaar kunnen dat ik heb gesproken over blockchain. En blockchain was voor ons toen de tijd, ik dacht echt van een blockchain, dat gaat het verschil maken. Een blockchain is zo'n andere manier van nadenken, zo'n andere manier van afspraken maken. En eigenlijk is dat een soort opperste transparantie. Nou, op dat moment zijn er heel veel bedrijven mee aan de slag gegaan. Hè? In de koffie, sinaasappelen kan ik me herinneren. Wij hebben dat ook geprobeerd. Het idee dat je blockchain gebruikt om ultiem transparant te worden. Maar uiteindelijk werkte dat natuurlijk.
8: Wat heerlijk dat je dat ook gewoon vertelt. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dus ook de fase waar we in zitten. Om erachter te komen, om uit te proberen wat werkte wel, wat werkte niet.
9: Ja, soms moet je gewoon aan iets beginnen en dan denken. En dat is ook weer het voordeel van het familiebedrijf waar ik werk. Hè. Een familiebedrijf, vierde generatie, bestaat sinds 140 jaar. En er is ook het lef om te denken van, ik weet niet of dit lukt, maar we gaan het toch doen. Ja. En dan ook wel het lef hebben, zeg van, we zijn hier nu 4 jaar mee bezig. Het doet niet helemaal wat wij willen. En dan stoppen we dan niet meer. Je hebt altijd iets geleerd in zo'n proces. Hè? En het heeft altijd elementen waar je wel iets mee kunt. En dan probeer je dat vast te houden en dat verder te ontwikkelen.
8: Ja. Ja. Ja, ik ga even naar iemand die volgens mij zich hier ook dagelijks mee bezighoudt. Adrien. Als je dit hoort, hè, en je hoort die supply chain, en je hoort, jij weet ongetwijfeld, zit er gelijk in je hoofd van, oh, dit zijn alle risico's en alle dingen waar je rekening mee moet houden die er mis kunnen gaan. Ja. Snap jij dan ook dat het heel complex is om dan een hele eerlijke prijs te gaan rekenen voor dat product wat in de schappen ligt?
10: Zeker snap ik dat. Ja. En ook heel herkenbaar. Vooral omdat je eigenlijk als bedrijf, als je dat in je eentje doet, dan moet je heel veel zelf ontwikkelen. Dus je moet zelf achter allemaal informatie gaan. Je moet zelf gaan snappen hoe werkt het. Je moet zelf iemand hebben in het land. Dus dat is best wel een investering. Ik denk ook wel dat het rendeert, want daardoor kun je wel risico's afdichten. He, bijvoorbeeld dat de yields naar beneden gaan, dat je geen aanvoer meer hebt. Ja. Of dat de regelgeving verandert in je land. Dus het is super waardevol. Alleen het betaalt zich vaak terug in 1, 2 of 3 jaar. En nu is het alleen maar een investering als je niet kijkt naar de voordelen.
8: Ja, dat vind ik heel interessant. Want los van het feit dat het natuurlijk, jij begon al gelijk, het is super leuk om te doen. Wat heeft het jullie al opgeleverd naast het feit dat je gewoon veel duurzamer kunt worden? Maar ja, misschien wel inderdaad het voorkomen dat er een misoogd is. Of op het moment dat er schaarste is, dat je er toch nog aan je supply kan komen.
9: Ja, er zijn meerdere dingen. Eén is inderdaad een beetje de resilience, hè, waar je het dan over hebt. Dus ook al de garanties van levering in de toekomst. Door het feit dat wij die supply chains veel beter kennen. Denken wij te weten dat wij dat ook in de toekomst ons gaat helpen. Dat zal natuurlijk af en toe nog even moeten blijken. Maar dat is zeer zeker iets waarvan wij denken dat het ons gebracht heeft. En wat ik zelf een heel belangrijk onderwerp vind is transparantie. Nee, we zijn nu allemaal bezig met certificering, met wetgeving, met monitoring. Maar uiteindelijk draait het om transparantie. En die transparantie, dat brengt ons het meest. En als ik dan weer naar die nootmuskaat kijk, wat het ons bijvoorbeeld geleerd heeft, dat de meeste nootmuskaatboeren dus vrouwen zijn. Wat al een hele andere insteek is natuurlijk. En die vrouwen, die hebben wij in dat hele proces, hebben wij ze. We werken met een soort smart cards, waarmee ze. Daar gebruiken ze om de betalingen vast te leggen. En die vrouwen die werden ineens gezien als een belangrijke handelspartner. Mm. En ze begrepen ineens van wat er gebeurde met de producten, want ze hadden geen idee dat die nootmuskaat ergens in Nederland belandde. Dus dat leerden ze, maar ze werden eens serieus genomen, want ze hadden die kaart.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: En dan denk je van, is het ons blockchain-programma, is dat mislukt? Nee, het is niet mislukt. Het is alleen, uiteindelijk heeft het ons iets anders gebracht.
8: Ja.
9: En dat is ook wel het idee om dat verder uit te gaan werken. Dus we proberen het nu ook met die paper te gaan doen, om ook daar die boeren een soort smart card te geven, waarbij je in feite alles kunt vastleggen en waarbij zij ook kunnen zeggen van, hey, nu kan ik ook zien wat ik vorig jaar heb geoogst. Want vaak wisten die mensen dat helemaal niet.
8: Ja,
9: ze wisten wel dat het veel was of weinig en ze wisten dat het heel hard geregend had en dat daarom de oogst mislukt was. Maar nu kunnen ze zien van, oh wacht even, ik heb dit geleerd en ik heb dit toegepast en dat heeft dit en dit betekend.
8: Ja.
9: En dat soort informatie en dat soort gegevens zijn gewoon van wezenlijk belang. Kun je daar een prijskaartje aan hangen? Nee. Nee, willen we daar een prijskaartje aan hangen? Ja, idealiter wel. Maar dat gaat nog even niet gebeuren, denk ik.
8: Ja.
9: Ja.
8: Dirk-Jan, jij houdt je met het financieren van bedrijven. Daar hou jij je mee bezig.
11: Ja.
8: Er zitten heel vaak investeerders achter.
11: Ja.
8: Niet de algemene banken waarvan de investeerders, die hebben natuurlijk ook investeerders, maar die zien het meestal niet. Maar jullie zien de echte investeerders. Dat zijn gewoon mensen die jullie kennen.
11: Klopt, ja.
8: Merk je daar nou ook dat die het ook belangrijk vinden waar ze in investeren, wat ze wel en niet willen? Nou, bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets, kinderarbeid. Krijg je dat soort vragen, krijg je dat soort dingen mee van die investeerders? Of willen ze gewoon zoveel mogelijk rendement?
11: Ja, dat is een interessante vraag. Investeren bij ons levert zowel financieel als maatschappelijk rendement op. Maar wij kijken naar maatschappelijk rendement wel breder. Dus het financieren van het MKB vinden wij in brede zin belangrijk. MKB is 70% van onze werkgelegenheid, 60% van ons bruto binnenlands product. Dus gewoon heel erg belangrijk voor ons als maatschappij en de gezinnen die er werken. En dus ook voor onze welvaart en welzijn. En dat is een belangrijke driver waarom wij bestaan.
8: Ja.
11: Om de groei die ook MKB-ondernemers willen maken, om dat ook mogelijk te maken. En daarvoor organiseren wij onze financiering.
8: Ja.
11: Zowel via leningen als via kapitaal.
8: Nou, dan moeten we daar zomaar eens even dieper in duiken. Dankjewel Marianne. Leuk dat we even een inkijkje konden nemen. Je blijft gewoon gezellig in de studio, dus we blijven jou horen. Maar we gaan eerst nu door naar financiering.
12: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
8: Ja, je business groeit. Nou, gefeliciteerd. Je hebt prachtige plannen. Je hebt klanten die willen van alles van je. Maar ja, er komt ook heel vaak toch een financieringsvraag om de hoek. En je hebt een miljoen euro nodig. Hè? Dus dat is een hoop geld als het op je bankrekening staat. Maar ja, voor een bedrijf valt dat ook wel weer mee. Ja, om dat nou aan je vrienden en familie te vragen, dat is een beetje veel. Maar ja, als je naar de bank gaat, die kijk je aan en zeg je, ja, een miljoen. Jeetje man, weet je hoeveel werk we daarin moeten steken om jou dat miljoen te gaan lenen? Kortom, wat is er dan wel mogelijk? Wat zoeken investeerders wel? En hoe maak je je verhaal en je cijfers bank- en investeerdersproof? Nou, dan gaan kijken of we dat allemaal kunnen bespreken. Vast niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Dirk-Jan Takke is te gast van NL Investeert. U hoorde hem net al even over. Ik krijg persoonlijk eigenlijk dit verhaal een aantal keer langs van ondernemers die zeggen, succesvolle ondernemers, die zeggen, ik kan me nog herinneren, 10 jaar geleden had ik 5 miljoen nodig. Nou, dan moest ik helemaal aan aarde bewegen. Het gaat nu supergoed met de business. Ik heb nu 250 miljoen nodig. Mm-hmm. Dan denk je, oh mijn god, nou dat wordt helemaal veel werk. Nou, dat is dus niet waar. Dat is minder werk dan die eerste stap.
11: Ja.
8: Dus hoe kan het? Of laat ik het anders zeggen. Hoe kan je

0: Apple stabieler. Er zit een uitgebreid team met een stevige CFO. En dat financiert makkelijker. Nu hebben we overigens het afgelopen jaar gezien dat banken ook wel weer terugkomen in het MKB. Dus er is een terugtrekkende, in positieve zin, beweging van banken richting het MKB. Dat vinden wij goed nieuws, want dat maakt de financierbaarheid eigenlijk van de hele economie ook weer een stuk makkelijker. Mocht het nou niet lukken met een bank, dan zijn er over de afgelopen jaren talloze andere mogelijkheden op de markt gekomen. Dat kan via factoring, via direct lending en natuurlijk ook via private investeerders. Nou, dat brengen wij allemaal samen voor een ondernemer. Dus een ondernemer komt met zijn financieringsbehoefte en wij kijken wat is de best passende oplossing. En vaak is dat ook een combinatie van verschillende smaken.
1: Ja, want dat is wel grappig om te zien. Hè? Dat banken zich terugtrekken, nou, dat is natuurlijk vervelend voor MKB'ers. Zeker in het begin als nog niet de markt weer allerlei slimme oplossingen hebben bedacht. Maar dat is dus ondertussen wel zo. He, dus er zijn eigenlijk allemaal nieuwe vormen gekomen waardoor toch die behoefte wordt vervuld.
0: Waardoor toch die behoefte wordt vervuld. En het interessante is dus over de afgelopen 15 jaar is niet alleen binnen Nederland het Nederlandse MKB positief opgevallen, maar ook internationaal.
1: Oh.
0: Dus wij merken ook dat internationale institutionele partijen het Nederlandse MKB eigenlijk heel interessant vinden om te financieren.
1: Grappig.
0: Ja, want zo gek doen wij het dus nog niet als Nederlandse MKB.
1: En waarom is dat dan zo? Want dan kunnen we gelijk even een pluim uitdelen aan het MKB.
0: Ja, het is dus een interessante beleggingscategorie, zou je kunnen zeggen. Dat waren traditioneel waren dat hypotheken in Nederland. Hè, daar zit Nederlands vastgoed onder. Dus naast Nederlandse banken waren er ook allerlei andere buitenlandse institutionele partijen die het ook interessant vonden om hypotheken te verstrekken. Nou, die markt is zo'n beetje verzadigd en je ziet eigenlijk dat kapitaal doorrollen naar het MKB.
1: Okay.
0: En dat is van harte welkom. Het is eigenlijk een kwestie van ontsluiten, zorgen dat het ook echt bij het MKB terechtkomt.
1: Ja, want hoe vindt, want ik, de gemiddelde MKB'er die zal niet denken, oh ja, er is nog een buitenlands fonds ergens. Ik ga ze eens even bellen of een mailtje sturen. Dus hoe wordt dat dan? Hoe komen die dan op een makkelijke manier de markt op, zodat het ook voor die MKB'er een beetje te doen is?
0: Ja, nou dat is de kunst voor een ondernemer. Die ziet door de bomen het bos eigenlijk niet meer. Er zijn zoveel mogelijkheden. Hè. Vroeger had je 3 of 4 banken. Inmiddels heb je wel 40 of 50 partijen die je zouden kunnen financieren. Je moet alleen weten, bij wie moet ik zijn met deze vraag? En dus er is een aantal partijen op de markt, net als dat wij zijn, die een ondernemer daarbij helpen. En zorgen dat die financiering wordt ingevuld.
1: Ja, en dan zeg ik even, zijn jullie dan een soort financieel adviseur of gaat dat verder dan dat? En want ja, advies.
0: Ja, wij zitten eigenlijk op 2 plekken in dat proces. Het begint bij de vraag van de klant en daar zoeken wij de best passende financieringsoplossing voor. En een onderdeel van de oplossing kan lopen via ons financieringsplatform en onze fondsen.
1: Oké, okay, dat moet je even uitleggen hoe dat in elkaar zit, want dat vind ik dan wel weer spannend.
0: Nou, stel je voor een ondernemer wil een pand financieren, die heeft daar 1 miljoen nodig van jou, hij heeft zelf 100.000 euro. Dan zegt een bank typisch, wij zouden wel 60% willen financieren. Dan heeft hij 7 ton, komt hij 3 ton tekort. Nou, daarvoor zou je private investeerders kunnen benaderen. Dat gaat via ons investeringsplatform of via onze fondsen in een leningenvorm.
1: Oké, okay, dus jullie brengen eigenlijk vraag en aanbod van financiering bij elkaar. Er zijn mensen die hebben geld over en die willen dat graag investeren. Zodat ze een beetje rendement krijgen. En je hebt MKB'ers die inderdaad hun machinepark willen uitbreiden. En die op zoek zijn naar geld. En op jullie platform komt dat bij elkaar.
0: Ja, zo is het. Daar wordt het gecombineerd.
1: Wauw. Ja. Dat klinkt relaxed. Als ik nou, stel je voor, ik ben MKB'er. Ik ben aan het luisteren en ik denk, ja, dat is mooi. Ik heb wel wat financiering nodig. Want ik heb wilde plannen en de markt is goed. En ik heb inderdaad mijn huisbank gebeld. En die zei, goh, wat interessant. Misschien zeiden ze nog niet gelijk nee. Maar je moest wel zoveel invullen. Dat de vraag was of je nog ergens ging komen. Hoe werkt dat dan? Wat heb je allemaal van mij nodig?
0: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ga naar onze website. We zijn met 80 collega's. Er staat altijd iemand voor je klaar. Maar eigenlijk is het heel basaal. Ben je in staat om dat wat je financiert ook te betalen? Rente en aflossing, een hele basale vraag. En dan kijken wij natuurlijk, wat heb je in het verleden gedaan? Hoe is je begroting richting de toekomst? Is dat reëel? Welke aannames liggen daaronder? Dus wij kijken naar een plan van de onderneming. Is die financieel, is de huishouden goed op orde? En natuurlijk ook naar een directeur en naar een team.
1: Okay.
0: Is eigenlijk net zo belangrijk om echt het vertrouwen te krijgen dat we iets verstandigs verstrekken.
1: Ja.
0: Maar dus ik hoor het gaat...

0: Ook nooit op afstand. Hè? We gaan altijd naar de ondernemer toe en zitten ook aan tafel.
1: Kon je wel zeggen, je moet wel een beetje track record hebben. Je moet wel kunnen laten zien dat je de afgelopen jaren ook wat over hebt gehouden. Als dat niet zo is. Hè? Je zoekt echt naar durfkapitaal. Je bent bijvoorbeeld een start-up en je hebt ondertussen heerlijk veel verlies gedraaid.
0: Ja.
1: Wat schijnbaar nodig is als je een start-up bent. Dan ben je misschien bij jullie niet goed aan het goede adres.
0: Dat is waar. Wij richten ons echt op het bestaande MKB.
1: Ja.
0: Dat ook al winstgevend is, maar een volgende groeistap wil maken.
1: Ja, ja, ja. En dat is uitermate grote uitdaging. Hè? Want die scale-ups die hebben we heel hard nodig.
0: Zeker. Ja, heel belangrijk voor onze economie. Ja.
1: Ja. Zitten daar nou ook dingen aan te komen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in de politiek, wat er bij de overheid gebeurt. Want volgens mij beginnen die ondertussen ook door te krijgen dat dit echt wel een probleem is voor het laten doorgroeien van het MKB naar de volgende stap.
0: Ja.
1: En dus voor het verdienvermogen van Nederland.
0: Nou ja, er zijn bij het nieuwe kabinet is sprake van regelingen die het voor investeerders fiscaal aantrekkelijker moeten maken om mee te doen in MKB-financieringen. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Ja, en er is in de brede zin in de politiek steeds meer aandacht voor het MKB gelukkig. We zien natuurlijk ook business, Nederlandse bedrijven die naar buitenland verhuizen. En inmiddels is het bewustzijn wel daar. Ja, het is heel erg belangrijk dat we ook onze ondernemers voor ons behouden.
1: Ja.
0: Dus dat in die zin ben ik wel positief gestemd.
1: All right. Nou, dat is mooi. Ik ga eens even op jullie website kijken. Want ik heb enorme uitbreidingsplannen.
0: Van harte welkom.
1: Ja, dus dat komt mooi uit. Hè? Kan ik mijn gitarenhandeltje een beetje uitbreiden. je blijft lekker bij ons te gasten. Dirk-Jan Takke hoorde je. Meer informatie vind je natuurlijk op de website van NL Investeert. Wij gaan straks naar de Inspire Top 3.
2: Shaping Your Business. Nieuw Business Radio Live.

0: beetje down ben, dan zit ik gewoon Swing Out Sister aan. En dan word ik vanzelf weer vrolijk.
1: You're the breakout.
2: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast, film, documentaire, serie helpt jou bij je business? Dit is de Inspire Top 3 van Jaap Stalenburg, lid van de Provinciale Staten van Friesland, sportjournalist, tv-maker, documentairemaker en adviseur in crisiscommunicatie. En dan ben ik vast nog vijf dingen vergeten, want we hebben weer zo'n heerlijke duizendpoot aan de lijn.
3: Jaap, leuk
1: dat je er bent.
3: Ja, joh, ik wil het graag richten op de Olympische Spelen. Dan heb ik qua inspiratie heb ik een hele mooie, dat is Gerard van Velden.
1: Ja.
3: Ja, dus niet goud won in de Salt Lake City op de 1000 meter. Iedereen afgeschreven, was al gestopt met schaatsen. Heeft zichzelf in een jaar tijd schaatsen moeten leren op de klapschaats. Maar had één extreme focus, dat was gewoon doorgaan. Doorgaan. En dan door grenzen gaan. Hele familie van zich afduwen. Gewoon alleen maar voor die ene middag dat hij goud wilde winnen. Kijk, dat inspireert mij, dat extreme focus.
1: Ja, en nu zie je hem als coach langs de lijn staan, hè?
3: Ja, nee, en weer hetzelfde. Kijk, laten we heel eerlijk zijn, als je kijkt naar wat er gepresteerd is door de Nederlanders, dan doet zijn ploeg het gewoon hartstikke goed. Je ziet gewoon het spat gewoon vanaf. Gerard is een, ja, dat klinkt vaak onaardig, is een hele eenvoudige ziel. Daar doe je tekort mee. Maar Gerard kan gewoon met drie woorden kan die iemand gewoon op een hele goede manier in actie krijgen en gemotiveerd. Ik denk dat Gerard die had een dusdanige uitstraling dat Pim Fortuyn hen destijds minister van Sport in het kabinet wilde. Omdat Gerard leeft naar de kracht van de eenvoud. En dat zouden meer mensen moeten doen.
1: Ja. En denk jij dat het feit dat je zelf op dat ijs hebt gestaan en die zelf die druk hebt ervaren, dat je dat helpt in je coaching? Want je hebt natuurlijk ook coaches die zelf niet per se een fantastische schaatser zijn geweest.
3: Nou ja, ik vind Jack Ory daar altijd een heel mooi voorbeeld van. Dat is een concurrerende coach. Die doet het op data en wetenschap erg goed. Zeer succesvol. En Gerard is gewoon authentiek. Die heeft een clubje vrienden om zich heen. En met een vriendenclubje presteren ze boven optimaal. En ja, en als je dan vraagt, hoe doe je dat? Dan heeft hij daar niet eens een antwoord op. Hij schaatst, hij coacht en traint ze achter schaatsers aan te rijden. En ze gewoon heel erg te begeleiden in hoe ze technisch ermee om moeten gaan. En ja, en wat ze fout doen. En ja, het is gewoon, ja, wat ik al zeg, het is de kracht van de eenvoud.
1: Ja,
3: het is ook
1: dus
3: wat ik wel vaker heb gezegd als het over management gaat. Je hebt als het over leidinggever gaat, dan heb je managers. Die hebben een gereedschapskist waar ze op gestudeerd hebben. En je hebt leiders die op een hele simpele, eenvoudige manier resultaat kunnen bereiken. En ik vind Gerard daar wel een heel inspirerend voorbeeld voor.
1: Ja, dus even googlen op YouTube en dan lekker die race terugkijken. Dan gaan we naar nummer 2.
4: Nummer 2.
3: Ja, nummer 2, dat is iemand die daar wel op lijkt, van een hele andere functie heeft. Ik ben een ontzettend geïnspireerd door het boek dat je van Bas Kodden over van management. Rebelleren moet je faciliteren. Bas Kodden is een hoogleraar leiderschap van onder andere Nijenrode. Is denk ik een van de beste in het vak in Nederland. En die heeft eigenlijk ook de simpele leiderschapstheorie. Dat niet een strak managementproces hoeft te zijn. Maar dat je in een team ook mensen moet hebben die, laten we zeggen, op een wat eigenzinnige manier rebelleren. Op een gegeven moment ook spiegels voorhouden, kritiek hebben. En ze toch in het team kunnen handhaven. Juist die mensen die, en ik behoor daar, dan denk ik, daar misschien dat daarom het mij inspireert. Ik behoor ook tot die categorie. Ja, het gaat niet om dwars liggen, dat is negatief. Maar wel iedere keer de vraag stellen, maar waarom? En ik denk dat Bas Kodden in zijn boek Rebelleren moet je faciliteren, dat een ontzettend goed wetenschappelijk touwtje ook heeft gegeven. Chapeau van Bas.
1: Ja, ja, ik zet hem gelijk op mijn lijstje. Want ik heb ook altijd last van dat ik recalcitrant word en een beetje tegendraads.
3: Nou, dat nodig hem een keer uit. Het is een totaal niet iemand die er als een professor uitziet. Hij heeft veel weg van Gerard van Velden. Praat ook hetzelfde dialect. Hij komt daar ergens uit Overijssel, niet zo ver waar Gerard woont. Ja, hij is gewoon zo ongelooflijk down to earth, maar het is ook een gerespecteerd wetenschapper.
1: Ik zet hem op het lijstje. Hij komt in de Inspire Top 3. Bas Kodden, rebelleren moet je faciliteren. We gaan naar
4: nummer 1.
3: Nummer 1 is voor mij op dit moment Gavin Newsom, de gouverneur van Californië.
1: Ja.
3: En dat komt eigenlijk omdat ik me grote zorgen maak over wat er in de wereld gebeurt en hoe bepaalde politieke stromingen, ook de media, de social media, domineert. En wij hebben eigenlijk het antwoord niet. In Nederland gaat heel snel weg en laten ze maar praten, weet je wel, we lopen weg. Nee, Gavin Newsom die heeft een, met slimme adviseurs een strategie bedacht om iedere keer te counteren. Als dus Trump in hoofdletters het einde van de wereld aankondigt, dan doet Gavin Newsom het in hoofdletters andersom. En hij spiegelt voortdurend Trump op een, ja, ik vind het een fantastische manier. En ik vind het zo inspirerend. Kijk, wij zijn apathisch. Wij zien Wilders voorbij komen en denken, het zal wel. Nee, Gavin Newsom die doet dat dus niet. Die gooit gewoon snoeihard de beuk erin. En met de middelen van Trump, maar dan de andere richting op. Ja. En ja, ik weet bijna zeker dat hij ook de nieuwe president wordt als Trump eindelijk uit het Witte Huis vertrekt.
0: Ja, het mooie is dat hij het soort positieve tegenpopulisme doet, hè?
3: Nou ja, ik was vergeten dat ik positivisme te noemen. Maar hij durft gewoon te counteren. Hij durft gewoon te zeggen van, joh, wat jij zegt moet je niet doen, want ik doe het gewoon zo. Maar dan gebruikt hij dezelfde methodes waar Trump in het verleden succesvol mee was.
0: Ja.
3: En je ziet dat het werkt. Je ziet dat Californië zo langzamerhand in de wereld wordt gezien als een apart land. Maar goed, dat kan ook met het federatieve systeem van Amerika. En je ziet dat de tegenkrachten tegen extreem rechts, Dat is positiviteit. Dat is niet hetzelfde hier de beuk erin. Ik vind ook dat Jesse Klaver in de Tweede Kamer daar heel goed mee bezig is op dit moment. Gewoon een keer zeggen, joh, doe even normaal, weet je wel.
0: Ja.
3: En Gavin Newsom is voor mij echt even de grootste wat dat betreft in de wereld sinds misschien wel 20, 30 jaar.
0: Ja, dus die moeten we eigenlijk gaan volgen op LinkedIn, Instagram, om te kijken van wat doet die man.
3: Ja,
0: en kunnen
3: alles
0: daar niet
3: lezen van die man.
0: Ja,
3: echt alles lezen. Want uiteindelijk wint positivisme toch.
0: Kijk, dat is nou nog eens een keer een mooie manier om af te sluiten.
3: Ik ben echt van de simpele dingen, ze komen altijd uit.
0: Hartstikke goed. Bijzonder leuk dat je te gast was, Jaap Stalenburg. En heel veel succes. En ja, toch stiekem met een half oog denk ik toch nog even die 1500 meter kijken. Je weet nooit wat er gebeurt.
3: Ja, ik ben een beetje bang. Kijk, ik ben een enorme fan van Joep Wennemars. En ik ben zo bang dat Jordan Stolz gewoon toch weer goud wint.
0: Ja, maar zilver is ook mooi.
3: Ook mooi. Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel Jaap.
3: Hoi.
2: Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
0: Nou, even snel rondje. Welke van de 3 gaan we nog even op YouTube Gerard kijken? Gaan we het boek van Bas Kodde lezen? Of gaan we Gavin Newsom volgen? Adrian?
5: Nou, ik volgde Gavin Newsom al. Dus ik ga voor Gerard van Velden.
0: Kijk, heel goed. Ja, Dirk-Jan?
6: Ja, ik kies ook voor Gerard van Velden. Ja. Zoveel focus, zoveel persistentie. Niet alleen om zelf te presteren, maar ook door anderen te laten presteren. Goed voorbeeld voor ondernemers in Nederland.
0: Alright. Marianne?
7: Ja, sorry, ik kan geen keuze maken.
0: Ah,
7: ik vind dat alle drie.
0: Gewoon.
7: Ja, nee, dat is gewoon alle drie. Gaat het erover, inderdaad, wat je zegt, het positivisme. En de ander zover krijgen om te gaan nadenken. En dat doet Gerard volgens mij. En dat doet die professor. En daar gaat het volgens mij om. Het gaat om die ander.
0: Kijk eens aan. Helemaal mooi. We gaan naar het laatste blokje.
2: New Business Radio Live voor Business Shapers.
0: Waarom is duurzaam vaak duur en vervuilend goedkoop? Ja, dat is omdat de echte prijs ontbreekt. Schade aan het klimaat, gezondheid en de samenleving staat nog veel te weinig op de factuur of op het prijskaartje in de supermarkt. Maar wat als dat wel gaat gebeuren? Zoals nu de eerste stappen zijn gezet, gelukkig maar, om CO2-uitstoot te beprijzen in de luchtvaart. Dat komt gewoon in het journaal dat enorm veel geld gaat kosten voor de luchtvaart. Ja, je kunt ook omdraaien. Ze hebben ook jarenlang dus helemaal niks betaald. Hoe kun je impact meenemen in je strategie en in de risico's, zodat je organisatie, want dat willen we allemaal, toekomstbestendig wordt. Adrian de Groot Ruiz is de gast, CEO en oprichter van Impact Institute, en die houdt zich daar elke dag mee bezig. Fijn dat je bent. Ja, toch?
8: Fijn om hier te zijn.
0: Ja, de negatieve impact van ondernemen, dus de kosten van milieuschade, die liggen nog veel te weinig bij de ondernemer, maar die worden een beetje afgewendeld op de maatschappij of toekomstige generaties. Hè. Daar ligt natuurlijk een morele verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen. Hè. Nou, dat hoorde je net al bij Marianne van Keep van Verstegen. Die zei, ja, dat hoort gewoon bij ons bedrijf dat we dat doen. Maar als je, stel je voor dat je hebt daar heel erg, ik wil nu een vies woord gaan noemen, aan. Waarom moet je dan toch je ermee bezighouden? Gewoon vanuit puur zakelijk perspectief.
8: Nou, kijk, eigenlijk houden we vanuit Impact Institute ons bezig met de vraag, waarom geven mensen geld aan jou als bedrijf? Waarom geven je klanten hun geld? Waarom geven de investeerders hun geld? Waarom geven werknemers hun tijd aan jou? En daarvoor moet je toch snappen welke waarde je creëert en ook welke waar de anderen, je leveranciers en werknemers, voor jou creëren. En we denken echt dat dat nodig is om toekomstbestendig te zijn.
0: Ja.
8: En daar is de echte prijs. Dat is een bedrijf wat we eerder zijn gestart. Ik met Michel Scholten, mijn medeoprichter. En dat is echt richting de consument. Dus om de consument te laten snappen waarom en aan wie moet je je geld geven. Wil je een duurzaam product kopen en dat kost dan misschien wat meer. Maar is het ook echt waard? Of ben je gewoon de kas van de supermarkt aan het spekken?
6: Ja.
8: En welke producten moet je nou echt niet kopen? Nou, dat wordt ook volgend jaar onderwezen op middelbare scholen. Dus
6: kijk.
8: Dus dan komt dat denk ik ook in de kopjes. En vanuit Impact Institute hebben wij gezegd, ja, maar voor bedrijven die willen ook, dat is wat de meeste bedrijven willen, is waarde creëren. En dan, alleen ze hebben natuurlijk geen idee. Ze hebben geen enkel idee welke waarde ze creëren voor de wereld. Dus dat is waar we ze helpen.
9: Ja, nou is het heel grappig hè. Dirk Jan zit naast je. Die vertelde net van ja, wat wij belangrijk vinden is dat we het Nederlandse MKB willen helpen om te gaan groeien. Is dat zo'n voorbeeld van, kijk, dit is wat je zou kunnen zeggen. Ja, we willen zoveel mogelijk financieringen verkopen.
8: Ja.
9: Want dat levert geld op.
8: Ja.
9: Maar dat is niet echt impact.
8: Nee, en we kijken ook heel erg van welk verschil maak jij. Dus stel, je bent er niet. Welke ondernemers krijgen dan geen geld? En wat gebeurt er? Want als we toch wel geld zouden krijgen, dan heb je niet heel veel impact. En stel je zou allemaal verkeerde ondernemingen financieren. Die allemaal kinderarbeid en slaafarbeid. Ja, dan maak je wel een verschil, maar niet het juiste verschil.
6: Ja.
8: En als jouw financiers erachter komen, dan zullen ze denken, ja, waarschijnlijk wil ik liever in iets anders investeren. Maar als je investeert in MKB, kan van bakkers om de hoek, tandartsen, mensen die nieuwe producten maken, die anders niet verder zouden komen of niet zo hard zouden groeien, dan maak je echt een heel groot positief verschil. Want die banken vinden dat gewoon te moeilijk. De pensioenfondsen, die hebben wel geld, maar die gaan toch niet in dat detail kijken. Dus dat is de waarde die je kan hebben. En als je dat ook aantoonbaar kan maken, dan is het ook logisch waarom die investeerders naar jou komen. En als, ik weet niet, maar ik kan me voorstellen dat je geen klootzak bent. Hè? Dus als jij toch een betrouwbaardere investeerder bent dan anderen, dan is dat ook een reden waarom dan succesvol MKB'ers naar jou toe komen.
9: Ja. En het grappige is hè, dat nadenken over impact, hè, dat is iets wat, Marianne, je moet maar even helpen, de afgelopen 15 jaar misschien wel, 10 jaar zo'n beetje, echt dat woord kwam ineens op, hè, de impact die je dan hebt. Maar wat is dan impact? Nou, dat werd dan een heel groot verhaal, want ja, dat is nogal wat. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, Adriaan, het gaat vooral over wat je wil hebben als impact, als organisatie. Hè?
8: Ja.
9: Dus ik ben misschien een beetje te negatief begonnen over ja het effect, de negatieve effecten die je hebt. Maar jij draait het eigenlijk om, voor mijn gevoel, dat je zegt, nee, het gaat erom. Wat wil je bijdragen aan de wereld?
8: Ja.
9: En dat kan zijn, wij zijn de financiële motor van het MKB. Hè, van de groei van het MKB. Maar dat kan ook zijn, ik verzin het maar even. Nou, trouwens, Marianne, wat is hier bij jullie?
7: De impact, onze impact.
9: Ja, dus van jullie product. Ja, ik zou zeggen, zorgen dat mensen nog lekkerder kunnen eten of zo. Zoiets.
7: Ja, en dan zeggen wij smaak. Smaak is onze impact. Maar dat is natuurlijk wel heel erg lokaal. En dan bedoel ik Nederland en dan jullie keukenkastjes en wat jullie vanavond eten. En dat
9: nou,
7: is
9: hallo.
7: Fantastisch.
9: Ja.
7: Toch? Ja.
9: Ik kan niet zonder jullie hoor.
7: Nee, precies.
9: Helaas dat vol.
7: Ja, heel veel Nederlanders. Maar die impact die gaat zich uiteindelijk in die toekomst, denk ik, uitwijzen. Die impact die gaan we uiteindelijk realiseren bij die toekomstige generaties. En dat is wel heel moeilijk.
9: Ja.
7: We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met een begrip dat heet Return on Sustainability. Dus dat we proberen om alles wat we doen, om daar een prijskaartje aan te hangen. En dat sluit ook heel erg aan bij True Pricing. Maar het lukt ons nog steeds niet helemaal goed.
9: Nee.
7: En uiteindelijk was het idee dat als je een, zeg maar, investeert vandaag in duurzaamheid, dat je dat uiteindelijk ergens een keertje iets oplevert. En dat zou dan 20% moeten zijn. Dat is een beetje, was het idee. Maar hoe breng je dat dan in hemelsnaam in kaart? En daar zijn bij Adriaan natuurlijk mee bezig. Hoe breng je dat in kaart? Wat zijn de kosten om die impact te realiseren? Grote uitdagingen nog.
9: Ja.
7: Bij ons in ieder geval. Ja.
9: Adriaan, maak het eens heel klein. Want voordat je het weet heb je het over wereldvrede. En wordt het heel ingewikkeld. En groot en meeslepend. Maar maak het eens klein. Maak het eens klein voor een middelgroot bedrijf. Waar ongeveer 100 mensen werken. Nou, misschien wel inderdaad wel een bakkerij. Maar dan een iets grotere bakkerij.
8: Ja. We hebben ook bijvoorbeeld, dat lijkt op jullie ketens. Ik denk 10 jaar geleden. Onze eerste klanten waren Tony's en AXO. En bij Tony's hebben we gekeken. Ja, want die zei, wij willen iets. Hè, we willen tegen gedwongen arbeid. En toen zijn we gekeken, ja, hoeveel zit er dan in? Hè? Hoeveel slaven, heel plat. Hoeveel slaven per reep chocola? En dan kwamen we er ook achter, ze worden onderbetaald. Dat was toen nog niet echt een thema. En dan zei, ja, dat willen we natuurlijk ook niet.
9: Ja.
8: En wat heb je dan nodig? Hoeveel cent moet die chocoladereep duurder worden? Zodat die boeren een leefbaar inkomen kunnen hebben. Nou, en als je dat weet, dan kun je het heel concreet maken. Want dan hebben ze ook gedaan, nou, we gaan onze reep duurder maken. 5 of 10 cent duurder. En daarmee kunnen we de boer een leefbaar inkomen geven.
9: Ja.
8: En dan krijg je ook de vraag, want ja, je kan niet elke boer, hè, als je nauwelijks wat cacao produceert, dan kan niet. Maar dat kunnen we ook door te kwantificeren, dat is natuurlijk wat wij doen. Zeg je, ja, je hebt tenminste wel deze yields nodig. Als het daaronder zit, gaat het niet lukken.
9: Moet je met die hele kleine boertjes geen zaken doen?
8: Nou ja, ik kan wel kleine boeren, maar ze moeten wel een voldoende groot rendement hebben.
9: Ja, ja.
8: En eigenlijk kijk je dus door je waardeketen heen. Wat is je product? Wat zijn de echte kosten daarvan? Maar ook wat is de echte waarde? En dan ga je kijken, wat kun je doen wat dat verbetert? En nou ja, dan kijken we naar 2 dingen. 1 is, wat is het effect op de samenleving? En dan specifiek voor je klanten. En bijvoorbeeld Tony's heeft kleinere repen. Nou, dat is goed voor de gezondheid bijvoorbeeld.
9: Ja.
8: Voor je eigen werknemers, voor de keten. En ook bijvoorbeeld voor de overheid. Hè? Want belastingen, niemand vindt het leuk. Maar daardoor kunnen we wel mooie dingen doen. En aan de andere kant, wat is dan die verborgen waarde die je zelf niet ziet? En dat eigenlijk allemaal in euro's uitdrukken.
9: Oké, want jullie vertalen het ook wel weer gewoon dat je het in een spreadsheet kan stoppen.
8: Ja,
9: heerlijk.
8: Want anders ga je een consument een bijbel geven met 200 dingen. Hè? CO2, je hebt stikstof, je hebt kinderarbeid, gedwongen arbeid, banengroei. Dat is veel te ingewikkeld.
9: Nee, je krijgt de hele, alle SDG's krijg je bij elkaar en daar een score op. En dan snapt niemand het meer.
8: Ja.
9: Ja.
8: Dus dat is wat we doen.
9: Ja, cool. Doe hem nou eens voor AXO, want het, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat nu ik weet het ondertussen wel dat Tony's het goed doet.
8: Ja.
9: Ik denk nog steeds, is dat nou überhaupt een duurzaam product? Hè? Dus kun je ook afvragen. Hè? Dus je kunt je ook afvragen, moet je het überhaupt nog kopen? Ik vind chocola ook heel lekker. Maar ja, wat is de bijdrage aan de wereld van chocola? Je krijgt een beetje endorfine misschien erdoor, maar het heeft ook wel een hele andere kant van het verhaal natuurlijk. Maar dat geheel terzijde. Maar daar we AXO's doen, want dat is natuurlijk een heel groot bedrijf. Iedereen ziet gelijk verf en chemie en ellende voor zich.
8: Ja. Nou, een soort kleiner. Ik bedoel, dat was met potje verf was 10 jaar geleden. Maar maakt wel heel tastbaar. En dan kijk je naar zo'n potje verf. En wat is de echte prijs die bij zo'n potje verf komt kijken? Dus waar is het gemaakt? In welke mijn? Hoeveel grond zitten bij de mijn? Biodiversiteitsverlies? En dan kom je op een eurogetal. Maar tegenwoordig doen we ook wat moderne dingen als data. Hè? Dus als je een terabyte aan data opslaat. Nou, dat is ongeveer €150 per terabyte per jaar. Maar de echte prijs is ongeveer 4 keer hoger.
9: Wow.
8: En wie financiert dat? Dat zijn wij, hè? Want wij financieren het water wat al die datacentra nodig hebben. De duurzame energie die erin gaan. Dus dat is Nederlands belastinggeld wat erin gaat. Dus dan kun je zowel denken van, nou, als je dat wat minder kan doen, dan is dat goed voor de samenleving. Hoeven wij minder belasting te betalen. En als je bijvoorbeeld AI-algoritmes hebt die efficiënter zijn, ja, dan is dat ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor de samenleving.
9: Ja.
8: En nu weet niemand dat, hè? Je kijkt iets in ChatGPT, je hebt geen idee wat het kost.
9: Nee, er zou eigenlijk gewoon een soort tellertje moeten. Ja, ja. Je bedoel, als je wat meer ermee doet, dan krijg je zie je wel dat je tokens naar beneden gaat. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Hm. Je zou gewoon euro's en milieuschade moeten zien. Hm. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Je ziet het wel steeds vaker terug. Ik verzend nogal veel. Ja, ik heb een gitaarwinkeltje. Dan gaat er wel eens wat Europa in. Mooi is wel dat ik bij DL altijd netjes bij krijg. Oké, dit is de CO2 impact geweest. Ze krijgen vragen ook altijd netjes. Wil je de CO2 afkopen? Ik zeg altijd ja, want het kost bijna niks. Dus kan ook niet kloppen, denk ik dan altijd. Maar ja, het helpt altijd een beetje. Maar je ziet wel toch wel dat het langzaamaan begint te komen, toch? Marianne moet ook een beetje positief zijn over die hele duurzaamheidswereld. Hè? We gaan echt vooruit.
7: Ja, ik vind dit soort onderwerpen wel moeilijk om daar positief over te blijven. Dan.
9: Nee, dat was niet jouw taak. Jouw taak was om toch positief te blijven. Maar je vindt het moeilijk, maar je doet het toch.
7: Per definitie, ja.
9: Ja.
7: Ja.
9: Ja.
7: Maar bijvoorbeeld wat Adriaan zegt van over die minimale grenswaarde, daar liepen wij ook tegenaan toen ik ging kijken naar living wage en living income bij nootmuskaatboeren. Zeg maar dat enige nootmuskaatboeren die daar een leefbaar inkomen uit konden halen, die moesten minimaal 110 nootmuskaatbomen hebben. Maar dat wil dus zeggen dat al die keuterboertjes die er minder dan 110 hadden, daar moest op een hele andere manier naar gaan kijken. En dan kun je zeggen van nou, daar besteden we geen aandacht meer aan. Maar ja, dat druist zo in tegen waar wij voor staan. Dat wij eerder zijn gaan kijken van hoe kunnen we dan voor zorgen dat die kleinere boeren meer bomen krijgen.
9: Ja, mooi. En, dat is nou ja, en je zei al, vaak is het één van de inkomstenbronnen.
7: Ja, ook dat nog eens. Hè? Ja. Want bij Tony is het ietsjes eenvoudiger, omdat die cacaoboeren vaak maar één bron van inkomsten hebben. Bij specerijenboeren is dat niet zo. Die hebben vaak meerdere. En dan is ook waar tot waar gaat onze grens en onze verantwoordelijkheid dan? Ja. En hoe pak je dat dan op? Dus het is een hele positieve, moeilijke vraagstukken.
9: Ja.
7: Ja.
9: Dirk-Jan, je bent een uur lang een beetje ondergedompeld ook. Je zit ook nog eens een keer in het midden tussen twee van die duurzaamheidskanonnen.
6: Ik zit prima. Ja. Ja?
9: Kom jij het nou regelmatig tegen? Want het is ook altijd wel goed om even in te checken als we uit die duurzame bubbel stappen hoe het elders in het land is.
6: Nou, ik zit heel geïnteresseerd te luisteren. Ik vind het ook heel erg aan de praktijk getoetst hoe je daar binnen Verstegen over praat. Want zo makkelijk is het dus niet. En dat betekent ook dat je als ondernemer echt een hele intrinsieke motivatie nodig hebt om hiermee bezig te zijn. Want anders neemt de baan van alle dag het van je over. Nou, en we zien natuurlijk, en dat is dan wel weer hoopgevend. Ik heb zelf 4 kinderen. Dat het in de volgende generatie veel meer vanzelfsprekend is. Zelfs inderdaad als je op ChatGPT iets opzoekt. Zijn zij zich er veel meer van bewust dan ik zelf.
9: Ja.
6: Dus dat gaat echt wel de goede kant op. Wij hebben onlangs ook een ondernemer gefinancierd. Dat heet Volta Energy.
9: Ja,
6: dat ken je.
9: Gast gehad, die zijn geweldig.
6: Oh, ja. Nou, dan hoef ik jou weinig te vertellen.
9: Ja,
6: maar,
9: ja, nee, maar vertel
6: dat,
9: even
6: dat zijn ook van dat soort hele mooie initiatieven die het tastbaar maken. Zij willen eigenlijk alle dieselaggregaten van Nederlandse bouwplaatsen af en die vervangen door aggregaten die op duurzame energie draaien, onder andere zonne-energie. Nou, ze hebben nu een verhuurvloot van 400 stuks, geloof ik.
9: Wow.
6: Wij hebben daar 3 miljoen op gefinancierd. En de droom gaat natuurlijk van honderden naar duizenden. Nou, als je dat alleen al met elkaar voor elkaar krijgt,
9: ja,
6: dan is dat al hele mooie impact. En nou, Adriaan kan ongetwijfeld dan uitrekenen hoeveel. Maar dat maakt ons voor ons allemaal ook tastbaar, denk ik. Want wij kennen allemaal die stinkdingen op die bouwplaatsen wel.
9: Ja, en het grappige is dat ze zijn hier ooit een keer, ik weet niet meer in welk programma, ik maak zoveel dingen dat ik het ook niet meer weet. Maar ik zat even op jullie website te kijken. Toen zag ik ze inderdaad langskomen. Toen waren ze nog niet zo ver dat ze de 400 hadden. Het toffe is, je moet je eigenlijk als luisteraar, je moet je voorstellen, een aanhangwagen.
6: Mm-hmm.
9: Er zijn vast ook andere vormen, maar een aanhangwagen. Daar zitten een heleboel zonnepanelen op.
6: Ja.
9: En daar zit een batterij op.
6: Ja.
9: En ja, die kun je gewoon letterlijk één op één vervangen met een aggregaat. Ja. En het leuke is, nu met heel die stikstofvraagproblematiek, hebben we natuurlijk het grote vraagstuk op die bouwplaatsen. Dat ja, je mag best wel bouwen, maar dan mag je niks uitstoten. Dus alles wat kan helpen om dat maar naar beneden te krijgen, zorgt ervoor dat bouwers weer kunnen bouwen. En dat mensen weer binnenkort gewoon weer in een huis kunnen gaan wonen.
6: Nou, dat is het andere dus. Hè. We hadden het net over intrinsieke motivatie. Maar je ziet ook dat wet en regelgeving, zeker voor grotere bedrijven, steeds meer eisen stellen. En dat dendert ook door in die keten. Hè. Dus dat komt ook door bij het MKB. En dat zo komen wij dat dan ook wel weer tegen. Ja, dus er gebeurt echt wel veel.
9: Nou, kortom. Er is nog een hoop te doen. Ja, positief. Ja, toch? Ja. Ja, we gaan vooruit en we willen allemaal harder. Dat weet ik wel. En het gaat allemaal niet hard genoeg. Maar ja, er gebeurt wel een hoop. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. We hadden nog uren door kunnen praten. Dat doen we ook zo. Want wij gaan nog even naborrelen. Maar voor onze lieve luisteraars, die moeten het hiermee doen. Die kunnen natuurlijk nog veel meer luisteren via onze podcastkanalen. Krijg je straks allemaal te horen waar je het doet. Maar dank aan de studiogasten Marianne van Keep, Dirk-Jan Takke en Adriaan de Groot-Ruiz. Jij, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.
2: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
3: Goedemorgen, de energietransitie is in volle gang. Maar hoe duurzaam is een zonnepaneel vol glas en ballast als het uiteindelijk op de afvalberg belandt? De echte volgende stap in verduurzaming draait om hoe we energie opwekken. En de Weert bouwt Solars aan de oplossing. Revolutionaire circulaire zonnepanelen die lichtgewicht, gifvrij en volledig te hergebruiken zijn. En inmiddels worden er zo'n 200.000 panelen per jaar geproduceerd. En ja, hoeveel dat er volgend jaar zijn, dat gaan we dit uur natuurlijk horen. In de studio CEO Bart Meijerink en co-founder Jan Verseur. En ze vertellen hoe ze dus vanuit Limburg een mondiale standaard willen neerzetten voor circulaire zonne-energie. En hoe maak je dus een product dat zichzelf kan hergebruiken? En wat vraagt dat van de onafhankelijke zonne-industrie? Welkom bij Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
3: Yes, al. Ja, goedemorgen. Van harte welkom.
10: Goedemorgen.
3: Bart en Jan. Solars. Ik vroeg net al eventjes vooraf. Hoe uniek zijn jullie echt in de wereld?
10: Ja, als ik daar iets over mag zeggen. Ik ben zelf sinds 1 augustus pas betrokken bij Solars. Wat mij meteen raakte toen het verhaal van Solars verteld werd, is inderdaad het unieke karakter van het product. Echt circulair, geen glas, geen metalen. Dat ontwikkeld met in samenwerking met TU Eindhoven en Sabiek. Ja, gewoon heel, heel bijzonder.
3: Ik heb AI natuurlijk ook even geraadpleegd. Hè? Dat doen we al zijdelings als assistent. Maar leuk wat eruit komt hoor. Circulaire pionier, strategisch en autonoom, een hoge standaardzetter.
8: Ja, bijzonder. Ja, dat is precies wat we wilden bereiken 8 jaar
3: geleden. Nou, dat is dan toch gelukt. Ja. Ja, maar in ieder geval innovatieve koploper. En dat is, hoe is het ooit ontstaan? Want je zei net al TU Eindhoven. Zijn daar studenten geweest die gedacht hebben, je moet er iets mee?
8: Ja, misschien moet ik dat vertellen, want ik ben er 8 jaar geleden bij betrokken geweest. Mm-hmm. Dus 8 jaar geleden ben ik met Gerard de Leden en Huip van Heuvel, de twee medeoprichters, in contact gekomen. Bij Huip bij Solines werkte, een zonne-energie onderzoekscentrum van de TNO in Eindhoven. En Gerard de Leden werkte bij een bouwbedrijf in Nederland. En gezamenlijk kwamen zij met het idee, we zouden eigenlijk dit moeten doen. En wat is dit? Dat is een geïntegreerd zonnedak maken. Als je kijkt naar de wereld van om ons heen, dan zijn er heel veel gebouwen waar je eigenlijk een schilletje omheen zou willen leggen, zodat je die zonnepanelen niet ziet.
3: En dat is een beetje wat je ook ziet nu al in hoogbouw, dat soms de gevels worden verwerkt als zonnepanelen.
8: Exact, gekleurde zonnepanelen, al dat soort zaken. Nou, dus als anekdote waren we als eerste naam hadden we in gedachten Solar Skin. Hè? Alles wat wij als mens bouwen, leg je een zonneschil omheen, in plaats van dat we de weilanden volleggen. Nou, we hadden twee belangrijke partners. Aan de ene kant materiaalleveranciers uit Limburg. En aan de andere kant bouwbedrijven als klanten. En maar beide zeiden ze, we vinden het een goed idee, maar wij gaan het niet doen. Dus wij willen materialen leveren. En wij willen het wel verkopen, maar we missen de partij in het midden. En dat zijn wij gaan doen, 8 jaar geleden. En het is een dolle rit geworden, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk staat er nu een fabriek in Weert, waarmee we de wereld kunnen beleveren. En tegelijkertijd is de wereld om ons heen natuurlijk ook enorm veranderd. Ja. Dus het is een ingewikkelde wedstrijd geworden.
3: Die aantallen die ik net benoemde, 200.000 panelen per jaar. Is dat nog steeds actueel of moeten jullie de website aanpassen?
8: Ja goed, daar kan Bart misschien iets meer over de toekomst over zeggen. Maar als je de 200.000 panelen kunnen we zeker, maar we kunnen er meer maken. Hè? Dus de lijn die er staat kan nog wat meer dan dat. Maar wat we daadwerkelijk er nu uithalen is wat minder dan dat.
3: Oké, maar goed, dit is wel waar naartoe gaat. Waar ik me nu toch eventjes gewoon heel praktisch afvraag. Hè? Want toen zonnepanelen opkwamen, iedereen was blij.
8: Ja.
3: Maar toen ontstonden er ook de negatieve kanten. Hè? Brandgevaar, dat soort zaken. Ik kan me voorstellen, als je zoiets van de grond af aan ontwikkelt en je hebt straks in de toekomst een heel groot gebouw waar dat helemaal in de gevel verwerkt zit. Als dat toch in brand vliegt, dat is dan het eerste wat je eigenlijk als leek zou denken. Hoe gaat dat nu? Is dat doordat jullie andere materialen gebruikt ook minder? Of hoe moet ik dat zien?
10: Ja, ik kijk dan nu vooral naar de toepassing die we nu hanteren. Dat is het maken van een kunststofpaneel. Hè? Met glas, met vezels versterkt de polymeer. Het wordt dus nu op daken gelegd. Het wordt gebruikt om parkeeroverkappingen te maken. Het is nog niet zo dat het echt een indak toepassing kent. En dan is het ook wel veiliger. Hè? Het is natuurlijk lichter. Het is makkelijker toepasbaar. Het is op meer daken toe te passen. Bij brand heb je niet het gevaar waar je nu de laatste tijd veel over gelezen hebt, dat zo'n glaspaneel zelfs ontploft, hè, veel glassplinters verspreidt, met daarin ook weer giftige stoffen. Dat voorkom je met een solarspaneel.
3: En dat is dus eigenlijk, daarom vraag ik het ook, dat betekent eigenlijk een soort van vrijbrief om hier massaal mee verder te gaan. En ja, die lelijke losse panelen, die zie je dus straks niet meer als ik het goed begrijp. Klopt dat?
8: Ja, ik denk dat we willen toe naar een wereld waarin je op alle plekken zonnepanelen hebt, niet meer ziet.
3: Precies.
8: Dus we hebben meer dan voldoende logistieke daken in Nederland. We hebben meer dan voldoende gevels. En niet alleen in Nederland, dat is eigenlijk overal zo. Dus als je de bebouwde omgeving op een slimme manier inzet, dan heb je meer dan voldoende capaciteit.
3: Oké, dan gaan we nu terug naar het verhaal van de ontwikkeling. We hebben dit gehad. Dus die ontwikkeling die werd langzaam maar zeker werd die in gang gezet. Ja, hoe zet je dan zoiets in de markt? Hoe maak je dat als het ware los vanuit de ontwikkeling kant? En ga je dan echt als bedrijf actief?
8: Ja, Ja, dat is natuurlijk de $1 million question. Hè? Dus we hebben een fantastisch mooi product. En vervolgens zie je dat de markten waarin we dat hebben willen wegzetten, over tijd veranderen. Hè? Dus we 6 jaar geleden hebben we heel erg willen inzetten op de agrarische sector. Namelijk de asbestsanering. Zoals je weet hebben we in Nederland nog meer dan 70 miljoen vierkante meter aan asbest. Wat er op een gegeven moment af moet.
3: Nou, op die daken van stallen.
8: Op die stallen.
3: Ja, precies.
8: En op een gegeven moment leek dat de ideale oplossing. Want met ons paneel zou je zo'n asbestdak kunnen weghalen en er in één keer met het paneel een nieuw dak op terug kunnen leggen. Alleen vervolgens komt er een versoepeling van die asbestsaneringseis en loopt zo'n markt van je weg en moet je weer op andere markten kijken. He, dus dat is denk ik de constante strijd waar je mee bezig bent. Wat is het juiste markt waar je je op richt? En nu richten we ons met name op de platte daken, industrie, commercieel. Denk aan supermarkten, denk aan nogmaals logistieke centra, denk aan fabrieken. Dat is eigenlijk waar het gebruik ook meteen onder hetzelfde dak plaatsvindt. Daarmee heb je ook de hele gridproblematiek. Kun je daar op een goede manier mee aanpakken. Want als je natuurlijk op een dak heel veel stroom opwekt, maar je moet het vervolgens kwijt op het grid, en dan hebben we een probleem vandaag. Ja. Maar kun je het in diezelfde fabriek gebruiken, dan heb je natuurlijk een hele mooie oplossing.
3: En die oplossing, daar gaan natuurlijk heel veel radertjes in mijn hoofd al los. Hè? Problemen met de netcongestie, grote laadproblemen bij logistieke bedrijven. Hè, die dus eigenlijk een logistiek centrum hebben waar ze in principe op deze manier versneld kunnen uitbreiden.
8: Exact. Ja, nee, dus de oplossing bij bestaande daken waar de energie lokaal gebruikt wordt. Nou, dan moet je er een batterij bij zetten. Hè. Het is natuurlijk een combinatie van opwek, opslag. Dat is wel de route waar je nu het snelste meters mee kunt maken. Tegelijkertijd moet natuurlijk die netcongestie opgelost worden. Maar er is zoveel meer nu op korte termijn te doen op bestaande daken met eigen gebruik. Net zoals we natuurlijk allemaal nu horen dat wij als consumenten moeten zorgen dat we van onze zonnepanelen zoveel mogelijk energie zelf gebruiken. Omdat het terugleveren straks niet zoveel meer oplevert of niets. Ja, geldt dat eigenlijk voor de industrie ook. Zorg dat je eigen dak optimaal benut. Creëer met je businesspark situaties, hè, dat je dus de verschillende bedrijven met elkaar energie kunnen uitwisselen. Ja, dat is de korte termijn snelste oplossing.
3: Ja, ik moet ook een beetje denken aan, ik heb ooit een reportage gemaakt, dat is een jaar of 8 geleden denk ik, bij het Amsterdamse Zonnecollectief, wellicht bij jullie bekend. Het idee was om te kijken naar platte daken. Daar werd als voorbeeld gegeven de Johan Cruijff Arena, waar natuurlijk onwijs veel zonnepanelen liggen. Op het moment dat de energie eigenlijk over is, kan de omgeving daarvan mee profiteren. Mm-hmm. Dit kan natuurlijk ook een semi-particuliere initiatief worden. Op het moment dat je een bouwmarkt of iets dergelijks in je wijk hebt staan.
8: Ja, absoluut. Dat zijn natuurlijk de ideale oplossingen. En als je daar natuurlijk dan ook nog eens een keer, ik denk dat je als je daarop doelt, hè, dus de omwonenden kunt mee laten participeren, dan heeft iedereen daar uiteindelijk een voordeel mee. Stadion is een heel mooi voorbeeld. Hè, want je kunt je misschien nog herinneren, een jaar of, het zal het geleden, 5 jaar geleden zijn, toen het AZ-stadion in elkaar kukelde, doordat er zware glazen panelen op lagen. Ja, Solarge heeft met zijn lichtgewichtpanelen daar natuurlijk een interessant alternatief voor.
3: Ja. Ja, laten we het even naar dat paneel kijken. Hè? Want hoe begin je dan met onderzoek? Is het dan zo dat je eigenlijk als het ware de bestaande zonnepanelen gaat herijken? Hoe zijn jullie begonnen?
8: Nou, we zijn meteen begonnen met het idee dat dat het van kunststof zou moeten zijn. En kunststof is voor veel mensen vaak een angstig idee. Want plastic is een slecht woord natuurlijk. Hè, dat vervuilt. Maar als je het grote voordeel van kunststof is dat je het heel goed kunt recyclen. Hè, dus als je kunststof in een keten brengt waardoor je het niet meer kwijtraakt en het ergens in de natuur belandt, maar gewoon weer van het dak afhaalt en recycelt, heb je een geweldig mooie keten. Dus we zijn echt begonnen vanuit het idee, we willen het met kunststof doen en dan vervolgens zijn we gaan kijken, oké, wat voor type cel en hoe moet je dan het paneel opbouwen?
3: Ik heb hier wat cijfers. Onbreekbaar 50% lichter dan conventionele zonnepanelen van glas. Bestand tegen zout en ammoniak, is natuurlijk ook wel handig. 80% lagere CO, voetafdruk bij de productie. 100% recyclebare PFAS en antimoonvrij. En dan elk paneel heeft dan daarbij een C-paspoort. Dat moet je misschien even uitleggen. Waarmee materiaalgebruik volledig traceerbaar kan zijn. Heeft dat een beetje te maken ook met de CSRD-wetgeving?
8: Ja, dat is daar natuurlijk aan gelinkt. Ja.
3: Exact. Dit zijn mooie cijfers. Geproduceerd in Nederland, moeten we ook nog erbij zetten.
10: Ja, heel belangrijk.
3: Want dat is precies ook wat ik eigenlijk als we jullie website bekijken. Staat dat voorop?
10: Ja.
3: Eigenlijk toch een beetje meegaan in de ontwikkeling van de strategische autonomie waar we eigenlijk aan beginstadium nu nog van staan.
10: Ja.
3: Terughalen naar Europa.
10: Ja.
3: Want dat is wat jullie graag ambiëren. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in Europa actief zijn. Wellicht daarbuiten, maar wel vanuit die Europese visie, toch?
10: Ja, je zou minder afhankelijk moeten worden van de Chinezen of de VS of Rusland. Hè, in je energievoorziening, maar ook in andere voorzieningen natuurlijk. En daar kun je met Solage natuurlijk een hele mooie stap maken. Je ziet ook dat de lobby vanuit Solage richting beleidsmakers daaraan heel goed is geweest. Hè. Iedereen kent Solage. De minister was een aantal weken geleden nog bij ons in de fabriek. We hebben ook hele mooie subsidies gehad om dat product door te ontwikkelen, om die fabriek neer te zetten. En de volgende stap is nou dat op zijn minst de overheid ook Nederlandse producten koopt. En zegt, we hebben niet alleen geholpen bij de ontwikkelingen, bij het neerzetten van die fabriek, maar we gaan het product ook kopen, omdat het gewoon ook echt beter is.
3: En je zegt wel, daar is veel lobby voor nodig. Waar begin je dan?
10: Ja, nou ja, ik denk dat met name een van de oprichters, Gerard, professor Gerard de Lede, die heeft daar heel veel tijd in gestoken. Is ook echt een autoriteit op dit vlak. Wordt ook overal gevraagd om te komen spreken. Wat ik zie vanuit de sales en marketingkant, moeten we die aandacht nu ook een stukje verleggen naar de beslissers. De CEO van Schiphol moet ons ook kennen. Zodat hij onze panelen kiest in plaats van Chinese panelen die ook nog andere nadelen hebben.
3: Is dat ook de opdracht, Bart, die je hebt meegekregen? Want je bent vrij recent ben je bij Solage betrokken geraakt.
10: Ja, zeker. Ik weet helemaal niks van fabrieken. Ik weet ook heel weinig van de techniek die er nu achter zit. Dat begin ik natuurlijk wel te leren. Ik vind het razend interessant. Maar mijn opdracht is om juist sales tractie te gaan genereren. De marketing en de sales, die gaan organiseren.
3: Ja, Jan, en volgens mij is het duidelijk, van jou is vooral de technische kant ook, toch?
8: Nou, ik ben een eenvoudige econoom van de achtergrond. Hè, dus ik zou mezelf altijd willen beschrijven, ik weet van alles wat, maar van niets alles. En dit is nou typisch zo'n fase dat Solage, het product staat, die fabriek staat, en nu moet je gaan knallen met sales en marketing. Ja, en dat is niet mijn expertise. Dus ik ben ontzettend blij dat Bart dat stokje heeft overgenomen, omdat daarmee iemand die in zijn kracht staat dat gaat doen, terwijl ik dat toch een beetje behelpen is.
3: Ja, fijn dat jullie er zijn.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Michael Kiwanuka en Rolling. Opnieuw Business Radio en het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag Bart Meijerink en Jan Verseur van Solarge. Een unieke fabrikant van zonnepanelen, lichtgewicht, anders dan we gewend zijn. We hadden het net al eventjes over die fabriek in Weert. Is daar trouwens een reden voor dat jullie in Weert beland zijn?
2: Nou, uiteindelijk is dat een hele simpele
0: ligt dicht bij Eindhoven.
2: Nou, ja, dus we zaten in Eindhoven en hebben een straal om Eindhoven getrokken. En uiteindelijk Weert, omdat daar een perfecte locatie is waar die fabriek precies in past. Die lijn, dus een lijn van 300 meter lang. Een lange lijn en die past niet in ieder gebouw. En we hebben heel wat panden gezien. Zoals je ongetwijfeld hoort, is natuurlijk ook Eindhoven gewoon druk, hè, door de successen van lokale ondernemers en bedrijven. Dus het was moeilijk om iets te vinden. En uiteindelijk waren we blij dat we in Weert geland zijn.
0: En daarna twee, dus natuurlijk al logistiek een goede plek.
2: Het is in ieder geval een qua logistieke volle plek, ja. Ja.
0: Een volle plek, ja. Ook. Ja, je zit, is dat zo, ja. Nee, even naar die fabriek, want uiteindelijk dan ga je zo'n fabriek opzetten. Dan moeten investeerders gevonden worden. Ja. Het verhaal moet verteld worden. Nou, daarvan zijn jullie al eigenlijk autoriteit in de markt. Dat is een van de mede-initiatiefnemers. Maar hoe ga je dan verder?
2: Nou, het is natuurlijk vooral een kwestie van heel erg veel gesprekken hebben, hè, met investeerders en klanten. Je moet natuurlijk je laat klanten zien aan investeerders van luister, deze partijen zouden panelen willen komen als jij gaat investeren. Ik denk dat we de afgelopen 7 jaar meer dan 100 verschillende partijen hebben gesproken uiteindelijk om te investeren. En dan komt het toch uiteindelijk neer op een aantal, ik zeg maar, niet informal investeerders, maar wel mensen die, ik heb dat vroeger wel eens een keer genoemd, echt een groen hart hebben. Die vinden dat het anders moet. Succes hebben gehad met hun eigen bedrijven en de ruimte hebben om wat te investeren. En die dan in Solarge investeren omdat ze vinden dat het nodig is. En niet de typische investeerders met het, zeg maar even, het groene petje. De typische financial investor die zichzelf een duurzaam investeerder noemt, maar eigenlijk nog steeds dezelfde rendementen vereist. Dus ik prijs ons heel erg gelukkig dat we hele betrokken aandeelhouders hebben die dit mogelijk hebben gemaakt.
0: En dan kan ik me voorstellen, dat hoor je natuurlijk heel vaak, zodra er investeerders om de hoek komen.

0: stad zijn. En
1: de markt kennen ook.
0: Die de markt goed kennen. Je bent daar 6 jaar lang, 7 jaar lang met elkaar mee bezig om die kennis op te bouwen. Deze aandeelhouders zijn er al snel bijgekomen en hebben vertrouwen in dat we uiteindelijk die eindstreep gaan bereiken. Namelijk een volop draaiende fabriek waar gewoon geld verdiend wordt en waar je internationaal die panelen kunt wegzetten. En als je dan zo'n tegenwind krijgt als nu door het dumpen van Chinese panelen. Ja, dan is dat heel mooi om te zien dat ze ook het vertrouwen hebben zoals wij dat ook hebben.
2: Het is ook geen dip, hè? Het is eigenlijk een vertrouwen. Juist door die dumping.
1: Ja, maar goed, dat kan je zien als een. Je hebt tops en je hebt drops. En dit is een kleine drop, toch?
2: Ja, zeker. En dan is het fijn als er inderdaad ondernemers achter je staan. Die zelf echt aan het horen hebben gestaan van mooie bedrijven. En die weten dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. En die er ook niet alleen maar voor het financiële gewin in zitten. Ja. Maar ook je impact willen maken met een bedrijf zoals Solaris.
1: Dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Want je zegt al, het grote dump van Chinese zonnepanelen. Dat zien we ook bij auto's. Mm-hmm. Daar wordt ook op een bepaald moment kritisch naar gekeken. Maar ook wel weer met een idee van die Chinezen. Die hebben een hele lange termijn filosofie. Die gaat langer dan 10 jaar. Die gaat over 100 jaar. Een beetje bij beetje zijn ze aan het opschalen. Mm-hmm. En in één keer zijn ze er.
2: Ja.
1: Hoe ervaren jullie dat? Want ik kan me voorstellen dat, wat is er tegen het feit dat zij eigenlijk toch ook met duurzaamheid bezig zijn?
2: Nou, daar is helemaal niet zoveel op tegen. Hè? En natuurlijk kunnen zij door de volumes die ze realiseren en de lage arbeidskosten kunnen ze een paneel maken tegen een lage prijs per watt piek. Wat er gebeurd is doordat bijvoorbeeld de VS heeft gezegd, wij staan geen Chinese panelen meer toe. Dat je echt te maken krijgt met prijsdumping. Hè? Dat ze nog eens een keer voor de helft of minder dan de helft dan hun eigen kostprijs gaan aanbieden in Europa. En daar hebben we heel veel last van gehad. Als je kijkt naar de eerlijke prijs waar ze nu weer naartoe bewegen, dan is dat een route die wij ook binnen 1,5 jaar, en dan kunnen we ook op dat punt zitten.
1: Dezelfde kostprijs?
2: Ongeveer dezelfde kostprijs, ja. Ja,
1: en waar heeft dat mee te maken? Is dat volume. Het volume en productieproces?
2: Volume, ja, ja.
1: Want uiteindelijk heb je hier natuurlijk wel te maken met hogere lonen. Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld actief in de fabriek?
2: Nou, we hebben een heel mooi gerobotiseerde fabriek. Hè, dat er staan, hoeven maar 6 operators aan die lijn te staan. Hè, om die panelen te maken. Zijn het goed, hè?
0: Ja, en dan nog wat in de logistieke eromheen. En dus zeg maar één lijn, één shift draaien we met totaal 15 man. En we hebben in een Weert 40 man in het totaal rondlopen. Zeg maar de technische ondersteuning erbij.
2: De engineers, de R&D-mensen natuurlijk. Ja.
1: En daarmee betekent eigenlijk, en dat geldt natuurlijk ook voor China, en we kunnen wel kijken naar wat is de afzet enzovoort. Maar er is nog een hele wereld te winnen, waar dan ook. Dus wat dat betreft, kan die missie gelijk aan elkaar gaan, toch of niet?
2: Nou ja, en daar is Europa misschien wat traag in. Hè? En dat is ook de regelgeving waar je dan afhankelijk van bent. Maar als er meer aandacht zou zijn voor circulariteit. Hè, of het verbod op forced labor. Hè, dan kom je al snel bij het product van Solaris uit. Hè? Als je dat zou meenemen in je aanbesteding.
1: Ja, nu is het natuurlijk ook zo. En dat is waar jullie vast en zeker volop mee bezig zijn. Dat er nu de vraag is, hoe snel kunnen we eigenlijk van de Russische energie, of dat nou fossiele brandstoffen zijn of iets anders. Hoe snel kunnen we daar vanaf? Hoe snel kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren?
2: Ja, om er helemaal vanaf te kunnen zou ik geen antwoord.
1: Nee, maar goed, wel het aandeel elektriciteit. Ja.
2: Wij kunnen, hè, Jan vertelt het net al, we hebben nu een lijn staan die 200.000 panelen per jaar kan realiseren. We kunnen dat in Weert nog verdrievoudigen.
1: Waar kan je dat mee vergelijken, 200.000 panelen? Wat leveren die op? Kan je daar een stap mee voorzien van stroom?
0: Nee, maar eerst even voor mensen die weten, als we het over gigawatten hebben. We hebben een Weert fabriek, daar kunnen we uiteindelijk zeg maar een halve gigawatt maken. Even voor jouw idee. Nederland heeft de afgelopen jaren 5 gigawatt per jaar geïnstalleerd. Dat is nu wat teruggevallen. Het zal nu rond 3 gigawatt zijn. Dus we zouden met zo'n large fabriek in Weert een substantieel deel ervan kunnen doen. En je kunt natuurlijk, en dat was onze ambitie, een nieuwe gigawatt fabriek ergens opstarten.
1: Nee, je kan opschalen.
0: Je kunt opschalen. Ja. En dat is natuurlijk wat we uiteindelijk. Er is in Nederland een groeifondsconsortium, dat heet SolarNL. Het is een ontzettend belangrijk initiatief geweest. Helaas heeft de overheid besloten in hun wijsheid dat ze daar toch de vervolgstappen wat willen terugdraaien. Ontzettend jammer natuurlijk, want dit zijn nou juist dingen waar we in Nederland een hele prima infrastructuur kunnen neerzetten om onze eigen zonnepanelen in Nederland te maken.
1: Het feit dat ze dat als het ware min of meer aan het loslaten.

0: zijn? Heeft het te maken met dat ze eigenlijk het doel bereikt hebben van, nou, we hebben iets in gang kunnen zetten en nu moet de industrie het zelf gaan oppakken?
1: Nou, mijn optiek is dat zeker niet het geval. Ik denk dat dit een niet heel verklaarbare keuze is. Waarschijnlijk ook enigszins door het huidige kabinet, die niet heel erg supportive is voor dit soort groene initiatieven. En ik kan het niet helemaal loszien van het feit dat natuurlijk heel veel van ons gevraagd wordt. Hè. We moeten aan defensie dingen doen. We willen aan de batterijenhoek dingen zaken doen. We hebben waterstofambities. Dus kortom, er zijn heel veel ambities. Ja, dan is het makkelijk om te zeggen, ja, die solarwereld, dat is toch ingewikkeld en moeilijk. En laten we die maar wat minder ondersteunen. Dit is echt, vind ik, een hele sombere keuze, omdat er een heel mooi plan stond om niet alleen modulefabrieken, maar ook celfabrieken neer te zetten. En eventueel zelfs, zou je kunnen denken aan eerdere stappen zoals polysilicium in Nederland te maken. En dat past precies in de Europese resilience ambitie. Mm-hmm. In de NZIA, jij noemde in het voorgesprek al even dat je redelijk wat met Brussel bezig bent. Dus de Net Zero Industry Act is aangenomen in Europa. Daar wordt gezegd dat Europa een ambitie heeft om 40% van de eigen energie in Europa op te wekken. Nou, als je 40% van de zonne-energie met Europese producten zou willen doen, dan heb je het ongeveer over 30 gigawatt aan zonnepanelen in Europa maken. We doen minder dan 5 op dit moment.
0: Ja, maar goed, hij wordt nu wel tastbaar dankzij jouw mooie rekensom. Dus daar zijn gewoon heel veel mogelijkheden.
1: Er zijn enorm veel mogelijkheden.
0: Ja. En hoe wordt nu op dit moment jullie product ontvangen binnen de bouwsector?
2: Daar zijn we op kleine schaal pilots aan doen. Je ziet dat het met name nu toegepast wordt bij het overkappen van parkeerplaatsen. We zijn op kleine schaal met indakken producties bezig. En ja, dat wordt heel goed ontvangen. Hè? Maar nog in de pilotfase.
0: En ja, hoe krijg je dan toch dat vehicle uit die pilotfase?
2: Ja, door echt, dan moeten die partijen, hè, zoals overheden en corporates, moeten echt voor ons gaan kiezen, hè, en dus niet voor, ze moeten kiezen niet voor de laagste prijs, maar voor het beste product, hè, en ook voor die langere termijn, hè, niet investeren in een enorme afvalberg in de toekomst. Die verandering van denken, die moet er nu in gaan komen.
0: En dat zie je natuurlijk eigenlijk ook al bij elektrische auto's. Ik kan me nog herinneren dat een jaar of 10 geleden mensen heel vaak zeiden, heel trots, ik rij elektrisch. Mm-hmm. Maar vervolgens hoor je dan later waar die accu's belanden. Mm-hmm. Welke afvalberg. Dat is verandering van gedrag, van denken. Dat lijkt me eigenlijk voor jullie een hele moeilijke opgave.
2: Ja, dat is, hè, waar een van onze hoofdfocussen nu ligt, om te zorgen dat iedereen weet, hè, wat het verschil is tussen een glaspaneel en het paneel zoals solarstand maakt.
0: Want als je die vergelijkt qua levensduur met beide panelen, wat zijn de verschillen?
2: Ja, dan ik denk dat die ongeveer gelijk zullen zijn. Met het voordeel van ons paneel dat het dus ontworpen is om het weer helemaal uit elkaar te kunnen halen. En elk onderdeel ook echt weer te hergebruiken.
0: Ja, dus echt circulair inzetten. Maar over wat voor leeftijd praat je dan?
1: Nou, je praat typisch gezien bij zonnepanelen over meer dan 20 jaar. Hè? Maar dat is denk ik juist het interessante van ons verhaal. Kijk, als je een glaspaneel hebt wat je niet kunt recyclen. Ja, dan is het idee, hij moet zo lang mogelijk meegaan. Hè? Ja. Want ik kan er niks meer mee. En dat zie je ook, dat de concurrentie tussen glaspanelen. Ja, die van ons kan 25 jaar. Ja, die van ons kan 30. Die van ons is juist recyclebaar. En er is een hele mooie economische casus te maken. Maar ook CO2 footprint casus. Waarbij je zegt, ja, maar als ik hem nou 12, 13 jaar weghaal. He? Recycle, ja. Er een nieuw paneel terugleg waarmee ik meer energie kan opwekken. Kan ik dus op diezelfde locatie meer energie opwekken. Dan doe ik uiteindelijk een slimmer verhaal. Dus we gaan van technische levensduur naar economische levensduur.
0: Sla hem plat, dan kan je dit vergelijken met een mobieltje. Waarbij je eigenlijk elke 2 jaar denkt van, nu zijn er zoveel nieuwe technieken in exact. Dat mobieltje. Mm-hmm. Ik wil weer een nieuwe. Nou, daar zijn natuurlijk bepaalde telefoons voor uitgevonden. Zoals Fairphone, die uit elkaar gehaald kan worden. Maar dit gaat natuurlijk eigenlijk gewoon zo de prullenbak in dan staan, toch?
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Er worden wel wat producten uitgehaald, als lithium, ja. Dat soort dingen, titanium. En dat is dus eigenlijk een hele goede reden om te zeggen, leg die panelen daar neer, want over 13 jaar heb jij een paneel wat meer oplevert. Maar waar zit dan het eindpunt voor een particulier of voor wellicht een groot bedrijf met heel veel dakruimte?
1: Hoe bedoel je, waar zit het?
0: Nou, in de zin van, dat er moet dan ergens toch een echte motivator zijn die op korte termijn ook haalbaar is om vanwege de kosten.
1: Ja, nou ja, een van de dingen die natuurlijk meegenomen zou moeten worden, hè, en hoe wij in Nederland naar dit soort producten kijken, is dat je een eerlijke prijs betaalt voor uiteindelijk einde levensduur. Hè? Dat is nu, hè, met het huidige systeem betaal je per paneel, geloof ik, nog niet eens 50 cent voor uiteindelijk het wegwerken. Maar dat is gebaseerd op het feit dat je de panelen die je vandaag terughaalt moet betalen met de panelen die je vandaag verkoopt. Nou, je verkoopt vandaag, nogmaals, ik zei 3 gigawatt, en de panelen die je terughaalt van 20 jaar geleden, dat was 0,01 gigawatt. Hè? Dus dat kan. Dus de werkelijke prijs van het terughalen is misschien wel 10 of 15 euro. Die moet je gaan vragen. Want dat maakt in één keer het Solar zonnepaneel veel interessanter als je de werkelijke prijs aan het einde moet gaan betalen.
2: Maar voor bedrijven kan een motivatie ook zijn gewoon om ESG-doelstellingen veel makkelijker te halen. Ja. Door ons paneel toe te passen, kom je veel beter uit die berekening dan dat je dat met een glaspaneel doet.
0: Maar waar focussen jullie momenteel op? Is het de particuliere sector of toch echt die bedrijven?
2: Nee, het zijn overheid en de grote...
0: toch wel massa.
2: Grote bedrijven, ja. Dat is nu... Voor het paneel dat we nu maken is dat gewoon... voor de particulier is die extra investering wat lastiger terug te verdienen. Die heeft geen ESG-doelstellingen. Hè. Die doet het dan omdat die vindt dat hij een beter paneel moet kopen. En je ziet dat particulieren vaak nog het rekensommetje willen maken. Wat ik ook snap. En daarbij moeten wij nog wel een aantal aanpassingen aan het paneel doen om het ook mooi te maken, hè, voor een particuliere woning.
0: Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar als je dat eenmaal hebt, dan heb je wel een gat in de markt te pakken, toch?
2: Zeker, ja.
0: Al die lelijke panelen die je nu overal op huizen ziet.
1: Ja, precies. Nou, je ziet natuurlijk een hele mooie trend dat er steeds meer kleurtjes geleverd kunnen worden. Hè? Met kleur lever je iets van je efficiëntie in, maar het ziet er wel opeens acceptabel uit. En kun je dus gewoon alle huizen met terracotta of mooi zwart volleggen. En uiteindelijk gaan we dat met Solarge ook realiseren. Maar eerst maar zorgen dat we de kostprijs naar de juiste niveaus terugkrijgen. Dat die volumes kunnen werken.
0: Ja, hoe kijk je er overigens naar van die zonnevelden? Ik heb het laatst gezien bij Schiphol, bij de polderbaan. De vliegtuigen hadden er last van. Inmiddels wordt dat hele zonneveld, noem ik het dan maar even, opgeruimd. Is dat ook iets waar je eigenlijk in de toekomst naar kan kijken? Dat die reflectie verminderd is, zodat je op die plekken waar je eigenlijk helemaal geen bestemming, bouwbestemming, wat dan ook, kan neerzetten. Dat is natuurlijk de ideale plek om uiteindelijk daar zonnepanelen neer te zetten.
2: Ja.
0: Is dat mogelijk of niet?
2: Zeker. Hè? Met het solarpaneel zou je van die reflectie geen last gehad hebben, doordat het van kunststof is. Hè? Dus ze hadden die keuze al kunnen maken. Daarbij is het, hè, en daar zijn grote vliegvelden al zeker naar aan het kijken en ook naar ons paneel. Je kunt het mooi langs landingsbanen ook leggen. Omdat je kunt je voorstellen, als een brandweerwagen over een glazen paneel rijdt, dan gaat alles kapot. Je hebt glas, aluminium, het is gewoon afval wat je dan weer creëert, plus schade. Ons paneel kan gewoon overeengereden worden. Het blijft zelfs functioneren. En je kunt daarna oprapen en uit elkaar halen. Zoveel voordelen die we veel beter voor het voetlicht moeten gaan brengen.
0: Ja, nu was het overigens zo dat die panelen op rekken stonden. Dus daar kon je ook niet overheen rijden. Nee. Maar het is natuurlijk wel, bij de ontwerpfase, daar zijn waarschijnlijk al dit soort zaken meegenomen van wat moet het nu beter zijn of hebben dan de traditionele panelen er overheen kunnen rijden. Dat zeg je nogal wat.
1: Ja. Nou ja, dus dat we vanuit meerdere hoeken zijn daar al testen naar gedaan. Hè. We hebben ook wat testen mee mogen doen langs de snelweg. Hè. Je kunt je voorstellen, ook langs snelwegen heb je natuurlijk de ruimte. Maar je moet er niet aan denken dat als een motorrijder van de weg glijdt en hij glijdt in een glazen paneel met een aluminium constructie. Ja, dat is niet heel erg prettig.
0: Nou, lijkt me kunststof in je zij ook niet zo lekker, hoor.
1: Nee, maar je kunt je wel voorstellen dat je dat kunststof, dat breekt niet. En dat geeft enigszins mee en is een hele andere manier. Dus kunststofpanelen hebben op heel veel fronten. Je zou ook aan drijvende zonnepanelen kunnen denken. Je moet er niet aan denken dat een drijvend zonnepaneel met grote hagelstenen in stukjes breekt en naar de bodem van het IJsselmeer valt. Ook dat zal bij ons paneel weer niet gebruiken. Ik sluit niet uit dat de panelen met een zware storm of wat dan ook loskomen, maar dan drijven ze naar de kant en kun je ze oppakken en netjes wegbergen. Dus onze lichtgewicht zonnepanelen van kunststof hebben enorm veel voordelen die we zelf ook niet altijd hadden voorzien. Het is niet dat we dat van tevoren bedacht hadden.
0: Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk heel goed dat we overal windmolenparken bouwen. Maar echt mooi zicht is het natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Nee, en dat is, nou, dat moet je nou even voorstellen, hè, dat je het windmolenpark wat aan de noordoostkant in het IJsselmeer staat, hè, daar mag je al niet met boten tussendoor varen. Als je daar nou een drijvend zonnepark legt, de elektrische aansluitingen zijn er al. Ja, dat is natuurlijk een fantastische dubbelslag. Hè? Want de mensen hebben er hier wel geen last van. Er zijn allerlei studies die misschien wel eens zouden kunnen aantonen dat dat niet slecht is voor de biodiversiteit. In de zin van nou, misschien minder opwarming. En nogmaals, er varen überhaupt geen boten. Dus voor de vissen is het allemaal prima. Ja, dat zijn wel, daar kun je enorme hoeveelheden wegleggen. En de aansluitingen zijn er al.
0: Ja, dus onwijs veel potentie. We gaan zo verder praten over dit product.
3: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: LP en Lost on You.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag is het bedrijf Solarge centraal in Let's Talk Business. Bart Meijering, CEO, is aanwezig en Jan Verseur, co-founder. 8 jaar geleden is het allemaal begonnen over die zonnepanelen die dus met andere stoffen, kunststoffen gemaakt zijn. Niet meer van glas. Nou, we hebben net, ik vond het wel interessant eigenlijk. Ik stelde natuurlijk een vraag naar aanleiding van iets wat je dan in het dagelijks leven voorbij ziet komen. Een zonnepark dat opgeruimd wordt bij Schiphol. En dan in één keer krijg je te horen, ja, je kan ook over onze zonnepanelen heen rijden. Het reflecteert niet. Ik zie hele dijken volgelegd worden, als ik even gewoon mijn fantasie mag gebruiken. Daar is onwijs veel potentie. Maar hoe kan je nu uiteindelijk vandaag de dag er toch een soort van versnelde ontwikkeling in krijgen?
2: Ja, de ontwikkeling van ons paneel, dat gaat natuurlijk altijd door. Ook omdat wij voor het echte schalen hebben wij een licentiemodel. Hè, waarbij we dus fabrieken lokaal met een andere eigenaar.
0: Een soort franchise idee?
2: Ja, zou je kunnen noemen. Waarbij wij het product leveren en de know-how van die fabriek. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling verder, dan denk ik dat we ons niet helemaal afhankelijk moeten stellen van politieke keuzes die gemaakt worden. Ik denk dat
0: een voorbeeld hebben jullie net gegeven natuurlijk ook. Hè?
2: Een overheid heeft veel gedaan om ons paneel mogelijk te maken. Die zouden nu meer voor ons moeten kiezen om de duidelijke redenen daar ook omtrent. En ik denk dat de grote bedrijven, wij merken nu in de contacten, die hebben altijd ingekocht via grote installateurs. En op zich is dat prima, maar je ziet dat dan op een gegeven moment de rekensom gemaakt wordt. En als dan prijs een issue wordt, dan wordt heel snel uitgeweken naar toch dat goedkopere paneel. Mm-hmm. En we merken als we de relatie zelf aanhalen met die eindgebruiker, met dat bedrijf zelf, dat ze echt fan worden van ons product.
0: Dus betekent dat jullie de keten zouden willen veranderen?
2: Wij moeten die keten veel betere partnerships aangaan met die hele keten, inderdaad.
0: En waar begin je dan?
2: Nou ja, zorgen dat er meer bekendheid komt voor betreft Solarge als product. Wat nou precies die voordelen zijn. Die zijn voor een overheid anders. Hè. Die moeten voor veiligheid kiezen. Die zouden niet moeten investeren in een toekomstige afvalberg. Die moeten eigenlijk geen panelen kopen waar op zijn minst verdacht forced labor bij betrokken is. Ja. En die zouden moeten kiezen voor strategische autonomie. Dus versterk dan gewoon producenten uit je eigen land, uit je eigen Europa. En voor bedrijven het realiseren van ESG-doelstellingen, de total cost of ownership, die gewoon lager is, omdat ons product gewoon makkelijker toepasbaar is. Ook op daken die dat normaal gesproken niet kunnen dragen. Die glaspanelen niet kunnen dragen.
0: Zijn er nu al plekken waar deze zonnepanelen met grote schaal gelegd zijn?
3: Nou, een heel mooi voorbeeld is de installatie ergens in België. In Genk, waar 4.500 panelen op een plat dak liggen. Bij een belangrijke partner van ons. Dat is een heel mooi voorbeeld. Hè. Die energie wordt allemaal onder het dak gebruikt. Ik geloof dat het 3% van de jaarlijkse energieverbruik voldoet. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En misschien even aansluiten op wat Bart net zei. Ik denk dat de ideale type klant hè, is eigenlijk een partij die zegt, en bijvoorbeeld dus een supermarkt, die zegt, luister, wij vinden het belangrijk om onze daken met zonnepanelen vol te leggen, maar wel de juiste zonnepanelen, dat ze dat ook bekend maken. Dat is een mooi voorbeeld van een supermarkt, ik ga de naam niet noemen, maar die hebben eieren van kippen die op een hele goede manier, grootgebracht worden, gevoed worden. En dat gebruiken ze ook echt in de marketinguiting. Hè. Kipster is misschien een verhaal wat je wel kent. Zo zou je willen zien dat een grote corporate zegt, wij leggen overal Solarge panelen neer. Ja, het is misschien wat duurder, maar wij vinden dat belangrijk om die en die en die reden. En ik denk dat het dan heel erg snel gaat leven, want je krijgt toch het gevoel, tenminste ik krijg het gevoel, dat heel veel partijen toch een beetje naar elkaar kijken. Dat duurzaamheid, dat willen we allemaal wel vertellen, maar als het meer kost, is het toch ingewikkeld.
0: Maar dan toch even de vraag, ik bedoel, ik hoor je verhaal en ik hoor ook het verhaal over die fabriek in Genk. Dat is 3% van het totale energieverbruik wat vanaf de zonnepanelen komt.
3: Ja.
0: Dan zou je natuurlijk willen hebben naar 100%. Is dat überhaupt denkbaar in de toekomst?
3: In sommige gevallen is dat denk ik. In dit geval niet. Het is een zeer energie-intensief bedrijf. Je zou kunnen denken dat dat bedrijf ligt in een groter bedrijvenpark. Dat je ook de aanpalende daken waar je wat meer logistieke gebouwen zitten ook gaat aansluiten. Dus dat is precies waar je naartoe zou willen. Als je over Nederland vliegt, dan zie je verrassend veel daken zonder zonnepanelen. Hè. Je schrik je echt rot als je dat ziet. Die zouden we allemaal moeten volleggen en aan elkaar moeten verbinden. En dan gaan we enorm veel kunnen oplossen. Maar dat vergt natuurlijk wel wat extra regelgeving dan weer. En hebben we weer die overheid nodig. En je ziet natuurlijk uiteindelijk dat je, wat Bart terecht zegt, je moet zorgen dat je zonder die overheid zoveel mogelijk dingen voor elkaar krijgt. Maar je hebt diezelfde overheid ook nodig om zodanige regels te geven dat bedrijf A aan bedrijf B mag leveren en zonder dat daarvoor gestraft wordt.
0: Nou kom je dan toch, vroeg of laat, je komt er niet omheen, kom je toch weer richting geopolitiek terecht. Want dan gaat het over snelheid, over vermogen om heel snel uit te breiden. En dan de wetgeving die eigenlijk, als het ware, er is om toch vergroening, duurzaamheid te creëren. Nou, die wordt weer afgezwakt. Het lijkt me best wel een complexe situatie waar je dan in bevindt, met eigenlijk wel een hele mooie doelstelling om nog meer zonnepanelen met nog meer energieopbrengst in de markt te zetten.
3: Nou, misschien kan Bart zo ook wat meer over vertellen. Maar in ieder geval wat ik zie. Hè, we hebben bijvoorbeeld die licentieovereenkomsten. We zijn in twee landen bezig waar partijen geïnteresseerd zijn. Hè, om licentieovereenkomsten af te sluiten. En dus je ziet dat duurzaamheidsaspect nadrukkelijk wel werkt.
2: De voorbeelden waar Jan op doelt. Hè, dus bijvoorbeeld in Brazilië. Waar overheid met een grote projectontwikkelaar een aantal stuwmeren wil volleggen met zonnepanelen. En dat kan niet eens glas zijn. Hè? Want die zonnepanelen of die stuwmeren die voorzien ook bijvoorbeeld in het water hè, dat Coca-Cola gebruikt. Mm-hmm. Nou, je moet er niet aan denken dat die giftige stoffen uit een glaspaneel in dat water terechtkomen. En ook in je productieproces bij Coca-Cola. Dus die kijken heel specifiek naar ons product.
0: Hè? Want is jullie product helemaal niet meer giftig?
2: Het is helemaal gifvrij. En het gaat niet kapot, het zakt niet naar de bodem. Dus als er een losraakt, dan haal je het op, zoals Jan net zei. En je kunt het weer hergebruiken. Dus dat is heel mooi. In Nigeria zijn we inderdaad in gesprek over een grote fabriek daar. Wat we daarmee proberen is natuurlijk lokale werkgelegenheid, korte logistieke lijnen.
0: Lage lonen landen toch ook wel?
2: Ja, dat is, daar hebben die landen dan zelf profijt van. Ja. Wij niet direct natuurlijk. En wij kunnen ons focussen op het ontwikkelen van het beste product en het doorontwikkelen van het beste product.
0: Dit is dan weliswaar buiten Europa. Binnen Europa, daarvan zeggen jullie ook van er wordt heel veel over gesproken. Maar daadwerkelijk tot uiteindelijk een oplossing blijft het een beetje hangen. Ik kan me nog herinneren 2 jaar geleden waar ook gesproken werd over van welke vorm van energieopwekking zet je waar neer. Dan zijn Zuid-Europese landen natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om daar veel zonnepanelen te plaatsen. Is dat, als jullie zouden gaan uitbreiden, je zei al van onder licentie andere fabrikanten inzetten. Mm-hmm. Waarom zit je eigenlijk nog niet in Spanje bijvoorbeeld?
2: Geen idee.
3: Dat heeft natuurlijk vaak te maken. Het is trouwens een hele goede vraag. Hè, want er zitten natuurlijk wel degelijk partijen in Spanje, Italië, Frankrijk. Heeft natuurlijk vaak te maken met de golfbeweging in de solarwereld. Hè. Dus het ene paar jaar is het ene land heel populair en dan weer het andere. Nederland is tot 2 jaar geleden zeer, zeer goed gegaan in Solarland. Je ziet nu Frankrijk, Spanje, Italië weer een beetje de bal oppakken. Maar ik sluit absoluut niet uit dat er op termijn een fabriek in Spanje of Italië zou kunnen komen in dat licentiemodel. Ja. Je stelde eerder de vraag en daar wilde ik eigenlijk nog even op terugkomen. Wat je ziet is dat Europa goede plannen heeft, maar heel moeilijk dat kan uitvoeren. Als je dan ziet het tempo waar je in Amerika. En een paar jaar geleden onder Biden met de Inflation Reduction Act. En het daarvoor nog met die forced labor ban. Ja. En vervolgens met de tarieven. Die hebben heel erg snel een hele effectieve muur gecreëerd om hun eigen industrie te ondersteunen. En je ziet dus heel erg veel gebeuren in Solarland in Amerika. Wat overigens door Trump wel nu wat ingewikkelder gemaakt wordt. En wij in Europa hebben wel een forced labor ban. Maar ja, hoe effectief is die op dit moment? Nog niet echt. Hè? We praten over de Net Zero Industry Act en allerlei andere initiatieven. Maar ja, die moeten wel vervolgens lokaal weer aangepakt worden. Dus Nederland is aan de bal nu.
0: Nu Hebben jullie het, moeten jullie het echt hebben van investeerders? In hoeverre zou een kredietunie voor jullie helpen om binnen Europa echt die doelstellingen te behalen die jullie nu geformuleerd hebben? Waardoor je dus echt versneld kan groeien.
2: Nou, we hebben daar niet per se een kredietunie voor nodig. Hè. Wij denken dat zelfs met een aantal impact klanten in Nederland, hè, grote corporates, hè, de overheid zelf, dat wij een hele rendabele fabriek kunnen hebben. Veel effort kunnen blijven steken in het doorontwikkelen van het product. En via het licentiemodel, waar je dan zelf heel weinig in hoeft te investeren, kunnen schalen. Ja, dus dat is eigenlijk zoals we er nu naar kijken.
0: Tot slot, want dan maken we het kringetje rond. Jullie hebben een circulair product op de markt gezet. Mm-hmm. Zo'n zonnepaneel komt aan het einde van eigenlijk de looptijd. Hè? Mm-hmm. Zit erop, moet vervangen worden. Hoe ga je het dan uiteindelijk weer herproduceren tot een nieuw zonnepaneel?
3: Ja, zal ik daar een aanzet geven? Dan kan Bart mij aanvullen. Dus het zijn eigenlijk twee belangrijke lagen. Dus we hebben die kunststoflagen, de toplaag en de onderkant. Nou, die, als je dat paneel enigszins opwarmt, kun je die lagen weer uit elkaar trekken. Dan kun je die cellen ertussen uithalen. Die cellen gaan naar aparte partijen die dat weer hergebruiken en in de keten van cellen kunnen terugbrengen. En die kunststoffen kun je op meerdere manieren recyclen. Je kunt het hoogwaardig recyclen, dat je ook echt weer die frontsheet zou kunnen maken. Je kunt het ook iets laagwaardiger recyclen, zodat je er bij wijze van spreken de backsheet van zou kunnen maken of iets anders van kunststof. Maar het belangrijkste is vooral dat het volledig aan al zijn elementen hergebruikt zou kunnen worden.
0: Ik ga jullie hartelijk danken voor de komst en heel veel succes wensen ook met SolarCH en de uitbreiding van het licentiemodel. Meerdere fabrieken en ja, zonnepanelen die dus minder schadelijk zijn en waar je overheen kan rijden.
3: Ook wel belangrijk.
0: Bart Meijerink en Jan Verzeur van SolarCH. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Uiteraard kan dat ook met alle andere afleveringen via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
12: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van der Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er, algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
11: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
12: Ja, lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
13: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
12: Ja.
13: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
12: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
13: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
12: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie, omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij, voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam, wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
13: Amsterdam inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden. En je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
12: Ja.
13: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat heeft heel lang ging dat goed. Maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. De meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
12: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, jij zal ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
13: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken. Je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks. Ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
12: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
13: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
12: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
13: Dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren, hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
12: Ja.
13: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
12: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als we geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
13: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen, je isoleert je woning, je neemt zonnepanelen, je gaat elektrisch rijden. Veel willen van fossiel af. Prima verdedigbaar. Alleen dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten, want dat kan het systeem niet aan.
12: Nee.
13: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken en eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen als we daar geen goede afspraken over maken.
12: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
13: Daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt of de metro niet rijdt of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
12: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
13: Tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het autoluw maken. ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
12: Ja. Yeah.
13: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
12: Ja.
13: De meeste bootjes zijn fossiel.
12: Ja.
13: Dus benzine.
12: Lekker diesel. Ja,
13: ja, dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
12: Ja.
13: Dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lodder wel af.
12: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En
13: ja.
12: We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluiting en dan kunt u uw boot elektrificeren.
13: Ja, En nog iets anders, als ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen. En mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur, dat is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
14: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
13: Ja.
14: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
13: Zeker, ja hoor, zijn we er al voor.
14: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
15: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
14: Oh ja, de veerponten.
15: Ja, die hebben we ook nog.
14: Even vergeten.
15: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wilt verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
14: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
13: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
14: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
13: Ja.
14: Dat is de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
13: Ik weet niet of
14: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
13: Ja.
14: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
13: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
14: Daarom, maar dat geldt terzijde.
13: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Mm. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
14: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, noem maar op. Dus het landelijke overheden. Je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
13: Het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro. Nee. Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
14: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
13: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit. Dan
14: Rusland. Denk
13: ik dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld het Dame Shipyards. Waarbij we kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
14: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
13: Nee, dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
14: Ja.
13: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar.
14: Niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is op zich
13: relatief. En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
14: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
13: Zeker, ja.
14: All right. Volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
16: Listen to Lead. New Business Radio.

0: Blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager en Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij, jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, zo, hier wonen maar
0: 800
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie. Het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter.
2: Ja, dat vergeet ik. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent, maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. Nou, kortom, ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn, want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en die dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zich van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk een 3 sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Ja. Dus kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Oké.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Het klinkt briljant eenvoudig. Alleen de realisatie dat vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant.

0: Denk ik ook om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
1: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben.
0: Okay.
1: Stand waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand dat we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja. Zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat.
1: Ja,
0: een knopje voor, hoppakee.
1: Ja,
0: okay.
1: Zoiets.
0: Maar dan
1: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
1: Nu is dat zover. Die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
1: Dat zagen we al aankomen. Alleen, ja, je zit wel voertuigen. Die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam. Precies. Maar die dan eerder al op de schoten hoop te gooien,
1: ja,
0: toch?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Oké, dus dat is één. Spanning omhoog.
1: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
1: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
2: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk. De VVD is al binnen.
2: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken. Want ik, als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie.
0: Okay.
2: Mag ik nog een vraag stellen? Want
0: natuurlijk.
2: Ja, ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog. En maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder. En ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van de gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
1: Die, ja, die rijdt
0: hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
1: Nee.
0: Ja, maar dat is wel, ja.
2: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet. Dus dat is meer wat ik
1: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
1: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
2: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio Listen to Daily Tomorrow zoeken en dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Wat dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
1: Het derde is energie die anders verloren zou gaan. Om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwin units gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
1: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
1: Ja, maar die trams zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
1: En die energie die willen we terugwinnen. Dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld en die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
2: Ja, zeker, klopt.
0: En in die motie, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
2: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dat het heeft zijn reflectie op de economie. Heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
2: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
2: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag. Maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
2: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Dat. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, oh ja, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Tjark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Brechtje, dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen tussen die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan, waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Ja. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Tjark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens met de filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam. Maar daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Ja.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB. het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Oké. Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Oké, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Oké, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken, technisch moet afspreken, van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan, van de metro moet blijven rijden. Dus ja. De bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Bij mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Chark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond.
4: Ja.
0: We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken.
0: En ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wachten even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Dat staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat, dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En, de bussen in Utrecht, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch worden.
3: Moeten allemaal alleen, snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een trambedje. Dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden net even de discussie over snel laden versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja,
3: als hij het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten geven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzienend doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: dat is weer een andere
0: technisch denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee gaan houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk voldoende energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja.
2: Maar
0: hoor ik jou zeggen, de uitdaging, wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten? En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haast zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim van de Kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkoppen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Maar ik ben een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkende knietjes. Hè. Ik geloof dat dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. Het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, wat mooi omhoog. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja,
0: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het dat altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook een hoop te winnen valt nog.
0: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
12: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg. Door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
13: Dit is Jong en Ondernemend.
14: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out, het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands, de expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit Meer Burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aanzit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
13: Dit is Jong en Ondernemend.
14: Ha, Anita, van harte welkom.
12: Ja, dankjewel.
14: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
12: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting, alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
14: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
12: Ja, dat het overdreven is. Okay. Dat het een beetje opgeblazen wordt door de media. Want als je naar de cijfers kijkt, stijgt het maar een heel klein beetje sinds 2014. Alleen, er is meer kennis over. Er wordt meer over gesproken. De media heeft de aandacht. De wetenschappers hebben de aandacht op. Dat is allemaal veranderd. Allemaal nieuw. En de jongeren. En dat is natuurlijk ook wel frappant. Waar iedereen van schrikt. Dat je zo jong dat al kunt hebben. Want het was meer belegd misschien voor wat oudere mensen. En ja, dat is wel verschoven.
14: Anita, wat is nou het allergrootste misverstand over burn-out?
12: Dat het tussen de oren zit.
7: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
14: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
12: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress, al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel pfeifer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ik ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
14: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
12: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met de Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
14: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden. Ja. Dat was nu al 25 jaar geleden. Hè?
12: Ja.
14: Hoe is het verder gegaan?
12: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden. Heel moe waren. En ja, die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt. Maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen. Basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie, hè? De accu vullen. Bewust gaat over, ja, hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwamen is bekwamen in stressmanagement en in hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven. En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven.
14: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
12: Ja, heel goed. Het is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
14: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
12: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
14: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
12: Ja, ja. Preventie, burn-out herstel. Ja, preventie.
14: Sorry,
12: ook
14: herstel.
12: Zeker. Het is
14: Nee, maar echt burn-out herstel puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
12: vanuit
14: opgetekend.
12: Vanuit de praktijk, ja.
14: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
12: Ja.
14: Ja, wat bedoel
12: vanuit
14: je daarmee?
12: De wetenschap, okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die drie stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Ja, dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ja, ik vertaal zeg maar ja, wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk heeft zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
15: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
12: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
15: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
12: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek. Maar ik denk wel dat bij mij belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan nog zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken. Dat is allemaal belangrijk om daar mensen ook in bij te staan.
15: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
12: En dan bedoel je wat voor soort
15: Ja, ik klanten? Bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
12: Cliënten. Ja, ze zijn een beetje vanaf ja dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en ondernemend. Ja, ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
7: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
15: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. Dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
12: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. Dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een oor in het andere uit. Of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wilde. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. Hè? Je zorgt dat je naar je werk toesleept of je studieboeken opent of whatever. Maar ja, dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar. Maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
15: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out. Mm-hmm. Zijn die zo te benoemen?
12: Ja, dat kan je wel benoemen, ja.
15: En hoe
12: ja.
15: Zou je dat
12: dus daarvoor, voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. Ja, dus dat je gewoon heel moe bent en ja, allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel moe bent en ja, je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
15: Wat zijn die?
12: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
15: Dus dat zijn is het allereerste stadium?
12: Dat is het allereerste, ja.
15: Daarna heb je?
12: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
15: Ja, en dan de overspannen.
12: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je dan allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. He, dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
15: En die vraag die jouw cliënten dan stellen, hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
12: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven, dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
15: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. Is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
12: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg, hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor, om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam, dat niet goed weggewerkt wordt, omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek. Maar de oorzaken, die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder. Dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam. Ja. Voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen... Als je echt een pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken psychisch of werkgerelateerd. Of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar
15: een live event kan zijn een scheiding. Het overlijden van
12: overlijden.
15: Een familielid.
12: Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Dus dingen die...
15: Ja, die ontzettend veel stress geven.
12: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
15: Kun je ook stellen dat soms ook een optelsom kan zijn?
12: Zeker, ja.
15: Want een mens kan ook best veel hebben.
12: Ja, het is zeker een stapeling. Ja, ja, combinatie van alles. Ja. Het is nooit maar één ding.
15: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen, wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
12: Ja, nou, als je ook een beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid moet zijn, waar veel presentatie gevraagd wordt. Dat is cultuur, hè, of beroepen. En cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust. Omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out, over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd. Ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat zo is. Maar ja, er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren of door heel hard te werken of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
16: Dit is Jong en Ondernemend.
15: Met welke tips van jou, en ik weet, het zal heel kort door de bocht zijn, maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
12: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
15: En dat is nou best verdomd lastig.
12: En dat is verdomd lastig. Dus de tips hoe, dat hebben ze heel veel aan. Dat geeft houvast. En ik denk waar mensen altijd ontzettend door gerustgesteld raken, is de opmerking dat het wel weer goed komt.
15: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat mensen dat wel horen, maar niet voelen.
12: Nee, maar niet voelen. Maar wel zoiets hebben van, oké, zeg het dan maar. En dan kan je zeggen, dit doen we dus even niet. En dit wel.
15: Ja, dus je geeft ze ook vertrouwen.
12: En heel vertrouwen, ja. Ja. Want daarmee is de paniek even wat rustiger.
15: Ja, ik vind het, dat heb ik jou ook al gezegd, ontzettend leuk en fijn dat jij te gast bent in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
12: Ja, ja, graag.
15: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boek aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen, steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg. Eigenlijk stond ik altijd aan. Avonden, weekenden, vakanties, altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg. En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks en nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche, dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht, ik kon niet meer tegen geluid, tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stolp tussen mij en de realiteit zat. Ik weet of je dat wel eens...
12: Zo verdoofd eigenlijk.
15: Verdoofd gevoel en net of je er wel was, maar ook niet was. En

0: Dus dat doe je op dezelfde manier. En in het begin in ieder geval. Dan denk je, nou, dan doe ik dat even of oplossen of aanpakken. Ja.
1: Ja, en toen ben ik weer, om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ. Met randpsychotische verschijnselen. Mm. En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij. En complete uitputting.
0: Ja, ja.
1: En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten.
0: Mm.
1: En het verhaal is nog veel langer. Maar ik had, godzijdank, heb ik een geweldige vrouw. En een geweldige dochter. En mijn ouders. En een paar goede vrienden. En een super compagnon. En mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
0: Ja, fijn.
1: Dat is,
0: heb je ook nodig dan, ja.
1: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
0: Ja, dat helpt enorm.
1: Ja?
0: Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. Moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat is bijna niet te doen.
1: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest.
0: Ja.
1: Je zit gewoon met de patiënt thuis.
0: Ja,
1: het is ook een hele egoïstische.
0: Ja, nou ja, maar dat gewoon, je kan ook niks. En je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
1: Ja.
0: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet. Want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen. Bijkomen, bijdenken.
1: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd... Je vond jezelf een ontzettende loser.
0: Mm,
1: omdat je dan thuis zat. Je schaamt je kapot.
0: Ja.
1: Naar alles en iedereen om je heen.
0: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
1: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. Misschien voor iemand die er wat aan heeft. En dan hoop ik dat jij misschien zegt van, nou, dat is een goed of een slecht advies in het algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
0: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
1: Wordt dat toch te weinig gedaan?
0: Ja, sowieso door eigenlijk zeg maar bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt, dan klachten, dan... Ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
1: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
0: Ja.
1: Of iedereen is wel eens wazig.
0: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
1: Nou?
0: Wetenschappelijk onderzoek.
1: Geen
0: idee.
1: Nee.
0: Na een uur al.
1: Oh, ah.
0: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
1: Nee.
0: He, je beste zelf, je creatiefste zelf.
1: Ja.
0: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je... Een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent.
1: Ja, nou, interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk past de acceptatie. Dus don't fight it, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
0: Ja.
1: Maar je komt er wel uit.
0: Ja.
1: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
0: Ja.
1: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Ja. Die bestaan die dan? Het broodfonds misschien.
1: Nee, die bestaan zeker. Mm. En die zijn niet goedkoop, maar soms is het pennywise en poundfoolish in het leven.
0: Ja, ja.
1: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel het belangrijkste.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi.
1: Horen depressie en angst eigenlijk per definitie bij een burn-out?
0: Nou, niet als diagnose. Want het is een andere diagnose. Maar dat je daar schampen van hebt, angstig worden, dat doen we allemaal, denk ik. En wat somberder worden ook als we burn-out zouden zijn. Dus dat hoort er wel in die zin wel bij als gevoel. Maar als het de overhand neemt, dan begeleid ik ze niet. Omdat ik merk dat daar andere methodes dan net beter in werken. Maar

0: Als het er gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out. Met het verdwijnen van de burn-out.
1: Oké. En nou heb ik ook heel veel therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen. Waaronder uiteindelijk ook een psychiater.
0: Mm-hmm.
1: En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
0: Nee, dat klopt.
1: Want het stond niet in dat handboek?
0: DSM.
1: Of de DSM-boek.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En maar jij hebt het over een diagnose. Dus... Mm-hmm. Ja,
0: kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie en het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars, daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar, die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
1: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
0: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
1: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
0: Ja, life events inderdaad.
1: Of life events.
0: Ja. Dus werkgerelateerd, ja, dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
0: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
1: De rol van sporten en van slapen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
1: Helemaal niet?
0: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
1: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn-out eruit.
0: Nou, echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Okay. Ja, nee, de overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
1: Ja, dus. Oké, wandelen in plaats van rennen.
0: Ja.
1: En wat wilde je zeggen over slapen?
0: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over. Nou, overdag niet slapen, want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-outs zou ik daar echt een uitzondering van willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat. Want normaal gaat het aan als je slaapt. Dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè? Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten. Dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen. Dan ga je 20 minuten rusten.
1: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
0: Ja, op bed, horizontaal. Of even wat muziek luisteren. Of misschien wel wandelen. Of een ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
1: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van pak je 6-7 uur slapen en... Ga absoluut niet op bed liggen overdag.
0: Nee, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. En dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen.
1: Ja.
0: Waardoor je slaap terugwint.
1: Ja.
0: Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt. Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
1: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft. Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen. Moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis. Oeh. En daar werd ik heel relaxed van.
0: Ja.
1: Hoe positief is dat?
0: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
1: ik
0: daarna,
1: ontspande er behoorlijk goed van hoor.
0: Ja, kort, tijdelijk. En dan het vernachelt je slaap.
1: Vernacheltje slaap.
0: Ja.
1: En oké. Dus,
0: en doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook. Hè? Ja.
1: Veel mensen hebben moeite om inderdaad die grenzen aan te geven.
0: Hè? Mm-hmm,
1: of
0: ja.
1: Je nou in loondienst werkt of voor een baas of ZZP'er ben of in een familie. Whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
0: Ja.
1: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
0: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
1: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
0: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. De tijd nemen om echt te gaan zitten, voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je, hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
1: Ja.
0: He, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
0: Klopt.
1: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren, he, tot, ja. Tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
0: Ja. We hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij. Waardoor er meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
1: Ja.
0: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Opvoeding misschien ook wel. Van je kan alles bereiken, dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
1: Ja.
0: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
1: Ja, en ik heb een boek ook gelezen, naast dat van jou natuurlijk. En dat heet Van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
0: Yeah.
1: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we het weer gedaan voor die week.
0: Yeah.
1: En nu staan in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
0: Yeah.
1: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
0: Ja.
1: Code & B, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over er is geen tussentijd meer.
0: Nee.
1: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte je een praatje met iemand.
0: Mm-hmm.
1: Of je had even niks te doen.
0: Ja.
1: Je had even niks te doen.
0: Vervelen.
1: Was ook dodelijk saai.
0: Ik vond
1: maar
0: ook,
1: nu, meteen die telefoon erbij.
0: Ja.
1: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
0: Ja.
1: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
0: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar die blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
1: Ja.
0: Dus en ja, dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja, en nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
1: Ja, dus dat is ook wel anders.
0: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
1: Burn-out is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches. Die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè. Bijna soms als een soort guru. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn. Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners. Waar moet ik dan op letten?
0: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik dat toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben.
2: Ja. Dit is Jong en Ondernemend.
1: Hoe zie jij trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
0: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
1: Wat bedoel je daar specifiek mee?
0: Nou, het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben. Of laten we dat project even minderen of minder tijd aan besteden. Want dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
1: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Studies.
0: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. Hè? Er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
1: Mensen het piepsysteem.
0: Mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
1: In deze prestatiemaatschappij.
0: Dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, we zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk, hè? Dus dat is ook fijn.
1: Maar, wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
0: Ik zit nog goed, ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt wel op ons hoofd krabben van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
1: Ja.
0: Reflectie, vertraging.
1: Denk je dat er een omslag komt?
0: Ja, ik denk
1: het
0: wel.
1: Want je ziet nu een ontzettende tendens, vooral in steden ook, van yoga. Mm-hmm. Mindfulness, reiki, hot yoga. Ja. Nou, ik weet 90% niet eens wat er is. Nee. Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
0: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus dat zit er zeker ook in.
1: Ja, want het woord yoga snuiver.
0: Ja, yoga snuiver.
1: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
0: Ja.
1: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
0: Ja, grappig. Ja, dus dat is aan de ene kant. Ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode, voice dialogue. Het is niet mijn methode, het is van Helen Sidra Stone.
1: Sorry, waar?
0: Amerika.
1: Voice?
0: Voice dialogue.
1: Wat is dat?
0: Ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf, zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent.
1: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen in
0: je hoofd.
1: Ja, maar dat bedoel je niet, hè?
0: Nee, je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb nou wel lang genoeg gesproken. Ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op. Een beetje doorgaan. Of dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
1: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met de zak chips?
0: Nee. Nee.
1: Oké, dat is weer wat anders.
0: Het is je zelfzorgkant.
1: Dus het stemmetje wat je in jezelf hebt die tegen jou praat.
0: Ja. Dat zijn gewoon stemmetjes.
1: En die probeert jou makkelijk te houden? Of,
0: ja, die probeert je veilig te houden eigenlijk. Ja. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken. Om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
1: Ja, destructief.
0: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
1: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
0: Ja.
1: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
0: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan.
1: Ja.
0: Begeleid, bedrijven.
1: Alles voorbij zien komen.
0: Alles voorbij zien komen, boeken erover geschreven. Ik ben in een andere fase ook terechtgekomen. Omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg. Ja, maar je moet dit weten. Want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor. Maar ook omdat ik al dit heel lang doe. Dat ik toch ook iets overkoepelend zoek van wat kan ik nog betekenen ook in op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out of cultuurveranderingen in organisaties of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out, gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in een ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo, zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat beter gaat? Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
1: Interessant. Zijn weer hele andere. Vanuit dezelfde gedachte.
0: Dezelfde gedachte.
1: Kun je nog veel bredere groepen
0: helpen. Bredere doelgroepen, ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities zoals shamanisme. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
1: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
0: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
1: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress, hoe kan jij ze dan verder helpen?
0: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die drie stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
1: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
0: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
1: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen. En ik ga even offline nu.
0: Ja,
1: ik wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
0: Ja, graag gedaan. Het was helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
11: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: visieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: New Business Radio.
7: Innovatie en impact
5: voor business shapers.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.